0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigde plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5. Zielig. Weet jij al wie het is?
0: Speel mee

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Jouw hits hoor je op 538. Douwe Bob, note to self.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: 538 Nieuws.
4: 5 uur.
5: In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond. Onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 5.
6: Zie je.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538 app.
7: Een hele goede morgen gewenst. Dit is het voorprogramma van de 538 Ochtendshow. We starten met Fleetwood.

Lekker man. Fleetwood Mac. Go your own way op Radio 538. Nogmaals een hele goede morgen. Strijder die je er bent. Mijn naam is Martijn. Welkom bij het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Met een kleine disclaimer vooraf. Minder goed nieuws voor de Rico Meijen fanclub. Want Rick is deze ochtend een ochtendje vrij. Maar hij wordt vervangen door Jelte. Verder is iedereen aanwezig. Tim, Niels en Flo en Jelte dus op de plek van Rick. Desalniettemin een prima line-up voor een uitstekende ochtendshow. Want we zijn niet voor niks hier de tent met de leukste ochtendshow van Nederland. Hè? De 538 ochtendshow. Iedere ochtend tussen 5 en 6 pakken we even een momentje om terug te blikken op de show van gisteren. En die zat echt rammetje vol. Albert Verlinde was de gast natuurlijk telefonisch met wat zou Albert Verlinde hiervan vinden. Dat ging over Estefane Polman, dat hoor je zo meteen nog even terug. Verder ging het over lelijke kunstwerken. Het ging over kunstledematen. En Niels hing aan de telefoon. Niels is, ja, ik denk wel, de potentieel beste patissier van Nederland. Robert van Beckhoven, let op je stoelpoten. En Niels deed mee aan de soort Champions League van het banketbakken. En daar had hij het gisteren even over in de ochtendshow. Dat gesprek hoor je zo meteen ook terug hier. Wat betreft het weer. Het is vandaag een beetje grijzig aan het begin. Maar later op de dag kunnen er gewoon warmterecords gaan sneuvelen. Het wordt zonnig. In het zuiden kan het zelfs 28 graden worden. Fijne dag voor de boeg. Dit is Calvin Harris met Sam.

0: denk even een bloedhete hit op 538. Despacito, Luis Fonsi en Daddy Yankee op de vroege dinsdagochtend hier op 538. Welkom, mijn naam is Martijn. We werken langzaamaan toe naar de start van de 538 ochtendshow. Deze ochtend met Tim, Niels, Jelte en Florentien. Maar we blikken iedere ochtend voordat zij beginnen even terug op de dingen die ze gisteren hebben gedaan. Bijvoorbeeld het gesprek met Niels de Rauw. Niels is een bijzondere jongen. Niels is 25. En Niels hoort nu al bij het clubje, meest exclusieve clubje, wat betreft patissiers ter wereld. Een soort Champions League voor banketbakkers waar hij deel van uitmaakt sinds kort. En dat is best bijzonder. Reden genoeg voor het team ochtendshow om even te bellen met hem en te vragen naar wat dat allemaal inhoudt. Luister mee.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou,
1: wat zit er in het programma vandaag?
3: Oh, dat in het koffertje.
2: Nou, dat is wel leuk dat je er even over begint over het koffertje. Want we gaan zo meteen weer een nieuwe dag stemmenjacht gaan wij aanvangen. Om half acht zo meteen ongeveer de eerste kandidaat voor deze week. En die gaat spelen om 10.000 euro.
3: Lekker.
2: Heerlijk. Verder hebben we natuurlijk sowieso ook Albert Verlinde verderop in het programma. Hoor je tegenwoordig bij ons op de maandag. We zijn even benieuwd wat Albert ervan zou vinden. Wat ook leuk is dat wij Niels de Rauw aan de lijn hebben. Hij is 25 jaar, patissier, en hij heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Hij is als jongste lid ooit toegelaten tot Relais de Saint International.
3: Maar dan ben je als patissier ben je geen kok, toch?
2: Nee, dan doe je. Dat is volgens mij wat Robert van Beckhoven is toch ook patissier?
3: Ja, dat zegt hij. Maar ik vertrouw ik voor geen meter.
2: Het is een exclusief gezelschap van zo'n 80 van de beste patissiers ter wereld. Niels, goedemorgen.
4: Yes, goedemorgen.
2: Even voor alle duidelijkheid, voordat we overgaan tot onze lyrische reactie op jou toelaten op de club. Wat doet een patissier precies?
4: Ja, wij maken kunstwerkjes, zeg ik zelf altijd. Eetbare kunstwerkjes.
2: Ja, maar dan dus, met chocola en dat soort zaken?
4: Van alles, ja. Het gaat echt van bonbons tot aan taarten, tot aan de mooiste dingen. Ja,
3: maar jij doet geen crème brûlée'tje.
4: Nee. We doen van alles. We hebben meer dan 150 verschillende producten bij ons. Dus we doen van alles.
2: Zo. En hey, dan ben je 25 jaar en dan mag je toetreden tot die zeer exclusieve club. 80 van de beste patissiers ter wereld. Dat moet een enorme eer zijn.
4: Ja, absoluut, absoluut. Het is niet alleen een enorme eer, maar je moet je voorstellen dat je daar in zo'n presentatiezaal staat.
2: Ja.
4: En dan moet je in het Frans moet je een gebakje gaan maken.
2: In het Frans?
4: En dan voel je... Ja, ook dat nog. Ja.
3: Leuke bak.
4: En je voelt je eigenlijk wel een beetje een snotneus. Als 25-jarige. Je hebt maar één keer de kans om een eerste indruk achter te laten.
2: Ja.
4: Maar het is ook wel extra bijzonder als die mannen daarna naar je toe komen en zeggen van... Niels, dit was echt fantastisch. Het is wereldniveau.
2: Ja, want je moet dan tegenover andere leden moet je bewijzen als het ware.
4: Ja, er mogen 6 leden per jaar toetreden.
2: Ja.
4: Dus voor de aankomende 2 jaar zijn die leden ook al bepaald.
2: Oh.
4: Er gaat eigenlijk heel wat aan vooraf voordat je in Lyon jezelf mag bewijzen.
2: Ja.
4: In juni waren er 7 mannen vanuit het bestuur vanuit Frankrijk overgevlogen. Om eerst heel ons bedrijf te komen controleren. Maar ja, je moet je voorstellen, dat zijn niet zomaar mannen. Dat zijn echt zeg maar Cristiano Ronaldo en Messi en Patrie. Die dan je bedrijf komen controleren. Ja, dus het is niet alleen een compliment voor mij, maar het is voor heel onze groep. Er is zoveel aan vooraf gegaan voordat ik naar Lyon mocht.
2: Ja.
4: Je bereidt je eigenlijk bijna een half jaar met heel die groep voor. Ja, en dan, nou, vandaag, precies een week geleden, stond ik in die collegezaal dat gebakje te maken met een microfoontje op. Ja, en dan, maar iedereen van ons bedrijf leeft gewoon mee. We hebben allemaal ons steentje bijgedragen.
2: Nou, wat leuk.
4: Ja, dat je dan als jongste lid ooit mag toetreden, dat is wel een mega compliment.
2: Want hoeveel Nederlanders zijn er lid van die club met 80 van die patissiers?
4: Ja, mijn vader die was al lid.
2: Oh.
4: Sinds 2008. En ik ben nou samen met hem de enige, dus 2 leden.
2: Joh. En heb je dan ook een speciale titel die je nu mag voeren?
4: Nou, als ik het aan mijn vrienden mag uitleggen, dan zeg ik altijd, je moet het een beetje vergelijken met een Michelinster.
2: Ja.
3: Oh ja.
4: Zeg maar, het is niet per se een wedstrijd die je wint, maar het is een chef met een restaurant. Nou, en wij hebben dus, zeg maar, het bedrijf Patisserie de Rauw. En ik heb die titel op mijn naam staan, met het bedrijf.
2: Ja.
4: Dus ja, dat is eigenlijk de titel. Er hangt een mooi bordje bij ons... Bij ons buiten, net zoals een Michelin-bordje, die hangt bij ons nou ook voor de deur.
2: Ja, ja.
4: Maar dan van Relais de Serre.
2: Nou, wat goed.
3: En wat is het winnende gebakje?
2: Oh, ja.
3: Mag je het gebakje wel noemen? Ik denk bijna van woel, ik doe het dan niet te kort.
4: Nee,
3: maar...
4: Ja, het zit heel anders. We moesten 1 gebakje echt à la minuut maken.
3: Ja.
4: En daarnaast moest je nog een hele presentatietafel maken. Dus het was een showstuk. Ik had gekozen voor thema kerst. Omdat ik zelf helemaal kerstgek ben. Ja. Dat vind ik, vind ik fantastisch. Dus ik had een showtafel van 2,80 meter lang.
2: Zo.
4: Waar dus heel dat chocolade kunstwerk op stond.
2: Maar hoe krijg je dat mee naar Frankrijk in godsnaam?
4: Oh ja, met samengeknepen billetjes.
3: Maar ik zie hier een filmpje, er staat zo'n rendier op. Maar hoe maak je in godsnaam een rendier van chocola, man?
4: Ja, wij hebben die bijvoorbeeld in delen gemaakt.
3: Ja.
4: Dus dat was eigenlijk een soort bouwpakket wat we dan meenemen in tempex dozen. En dat zit helemaal vastgeplakt met sapéprikketjes. En wij hebben zaterdagavond tot 11 uur alles staan inpakken.
3: Jongen.
4: En mijn vader en ik zijn 's nachts om 3 uur vertrokken om alsjeblieft niemand tegen te komen op de weg.
3: Oh, dat je zo'n verkeersdrempel pakt, weet je wel?
4: Ik zal het je nog mooier schetsen. Ja. Zeg maar, 10 uur lang heeft er geen muziek aangestaan. Mijn vader en ik hebben niet veel tegen elkaar gezegd. Die spanning is zo hoog. Omdat, kijk, wat ik zeg, je bereidt je een half jaar voor met heel het bedrijf.
2: Ja.
4: Ja, en het is 1 keer op de rem drukken en alles is klaar. Ja, dus wij stapten die auto uit en alles was goed. En wij gaven elkaar een knuffel. Maar ja, dan moet het nog gaan beginnen. Dus dan moet je heel dat bouwpakket nog in elkaar zetten.
2: Ja.
4: Dus wij zijn na zo'n korte nacht en zo'n lange rit, zijn wij ook nog daar 5 uur wezen plakken en alles aan elkaar zetten. En toen maandag was pas de presentatie. Maar ja, wat ik zeg, als zeg maar de patissiers à la Cristiano Ronaldo en dat soort gasten naar je toe komen. En niet alleen mij een schouderklopje geven, maar ook natuurlijk mijn vader.
2: Ja,
4: ja, dat is wel echt een moment dat je jezelf wakker wil knijpen.
3: Maar rij jij dan in een koelwagen of zo? Dat kan me ook niet voor als je in je hotel aankomt dat je je minibar opentrekt en een rendier daarin zet. Of dat je
4: Het was 29 graden, dus wij hadden onze eigen bestelbus meegenomen die inderdaad gekoeld is.
2: Ja.
4: Want ja, je kan wel ook geen chocolademelk inleveren.
2: Nee. Maar het lijkt wel alsof de rit erheen, die was eigenlijk spannender dan de competitie zelf.
4: Ja, nou, ik moet wel zeggen, toen zondagavond alles stond,
2: ja.
4: Toen ging de eerste druk eraf. En toen maandag de presentatie er ook nog op zat. En daarna gaat iedereen je gebak ook nog eens proeven. Want uiteindelijk gaat het ook om de smaak. Niet alleen om hoe alles eruit ziet.
2: Ja.
4: Maar maandagavond ging bij mij vroegtijdig het licht uit. Ja, toen was helemaal klaar.
2: Ja, maar het is het waard geweest. Jij bent lid nu van deze prestigieuze club. Van harte gefeliciteerd, jongste lid ooit. Niels, fijn je even gesproken te hebben. Leuk dat je er zo mooi over vertelt. En ik zou zeggen, heel veel succes met jullie patissier.
0: Niels de Rouders aan de telefoon. 25 jaar lid van een heel exclusief gezelschap van beste patissiers ter wereld. En ik weet hoe het met jou zit, maar ik heb nu zin in taart. Als ontbijt. Het wordt wel een

0: Stay. Rihanna en Mickey Echo. Op Radio 538. Nogmaals, goedemorgen en welkom bij het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Deze ochtend dus met Tim, Niels, Jelte en Florentien. Gisteren was Rick er wel. Rick is deze ochtend een ochtendje vrij. Maar gisteren zat Rick gewoon op zijn plek. En toen deelde hij een verhaal over dat het weer een stuk beter gaat met zijn ogen. Als je geluisterd hebt, dan wist je dat hij daar vorige week een flink last van had. Maar het gaat gelukkig beter. En daarna vertelde hij een anekdote. Hoe hij er ooit achter kwam dat een goede vriend van hem blind was. Dat is natuurlijk allemaal vrij emotioneel en zwaar, zo'n verhaal. Maar uiteindelijk escaleerde dat helemaal uit de klauwen. En ging het uiteindelijk over allerlei kunstledematen. Luister mee.
1: We hadden het over Rick zijn ogen en hoe het daarmee gaat. En ja, hoe we de afslag hebben genomen, weet ik niet. Maar opeens hadden we het over kunstbenen en glazen ogen. Ja, we hopen echt dat het niet zo ernstig is. We waren even benieuwd als je een prothese hebt. Of je die dan s'nachts afdoet of dat je die aanhoudt. Leslie, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Jij reageert even. Jij hebt een kunstbeen.
2: Ik heb een kunstbeen, ja. Ik heb een prothese.
1: Joh.
3: Voel je dat de hele dag, of niet?
2: Wat zeg je?
3: Voel je dat de hele dag zitten? Of zit het zo gegoten dat je
2: denkt... Ik heb het nou in totaal heb ik het nou 14 jaar. Ik begon met een brommelgeluk en fouten door het ziekenhuis die uiteindelijk moet amputeren.
1: Ja.
2: En ik heb 14 jaar lang met een kokerprothese rondgelopen. Nou, daar had ik heel veel problemen mee.
3: Ja.
2: Ontstekingen en irritaties, noem maar op. En nou heb ik sinds een jaar, vorig jaar september, ik opnieuw geopereerd, heb ik hem aan mijn bot verankerd.
3: Zo. Dan schroeven ze hem erin vast of zo?
2: Ja, ze hebben mijn scheenbeen hebben ze uitgeboord tot een soort van holle pijpachtig iets. En daar is een implantaat in geslagen. En nou steekt er dus uit mijn, uit mijn stomp steekt er een stuk titanium uit.
1: Yeah.
2: En daar klik ik letterlijk mijn prothese aan vast.
3: Oh, wauw. Zo, okay. Dat is mooi, hè?
1: Maar dat is een klein stukje als jij het over een scheen hebt die er nog aan zit.
2: Nou ja, ik heb nog een stuk van 15 centimeter wat ik ongeveer van mijn onderbeen wat er nog aan zit.
1: Ja. Yeah.
2: En daar zit dus de implantaat in.
1: Oh, daar
3: dus het is je voet, een stuk enkel en de onderkant van je scheenbeen.
2: Sorry, hoe bedoel je?
3: Het is, laat maar zeggen, wat jij mist is je enkel, je voet en een stukje van je onderbeen.
2: Ja, inderdaad. Ja, absoluut. Ja.
4: Heb je wel eens last van fantoompijn?
2: Nee, godzijdank niet. Zo. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit last van. Want ik weet wel van mensen die gaan er ook helemaal onderdoor.
1: Ja,
2: ja, dat is echt... dat heb ik in zenuw te maken en die wortelen zich nog. Mm. En die geven dan signalen naar je hersenen toe. En ja, die, dan kun je nog eens denken dat je jeuk hebt of pijn hebt of dat je poets nog aan zit.
1: Maar goed, nu de grote vraag, Leslie. Het kunstbeen, blijft hij s'nachts aan of gaat hij
3: eraf? Klik je hem af?
2: Die gaat wel lekker uit.
1: Ja?
2: Ja, die gaat uit, want je voeten staat natuurlijk rechtop. En als je slaapt, dan leg je voeten toch altijd een beetje in de lengte neer als het ware.
1: Ja, precies.
2: En dan blijf je met je tenen achter die deken zijn hangen.
3: Als je alles af moet doen wat rechtop staat, dan...
2: Nee hoor, die gaat gewoon lekker uit straks. Dat is best wel lekker
3: maar op zich. Denk je dan ook, je hebt wel eens als je je schoen uit doet dat je denkt, oh lekker, weet je wel. Heb jij dan ook, oh lekker, doe mijn voet even af.
2: Nou, dat had ik wel met mijn oude prothese, die kokerprothese. Dat was echt wel een verademing als ik die afdeed s'nachts. Maar dat ding zat er altijd helemaal ingepakt. Dan heb je dan zo'n siliconen lijnen, noem je dat, die rol die overheen, dat zit luchtdicht.
1: Ja.
2: Nou, dat was echt een verademing als je die het eind van de dag af had, ja.
5: Maar stel dat je moet s'nachts naar de wc. Dan moet je eerst even je prothese aandoen, of niet? Of
2: dan moet je of niet dronken zijn, of niet te half nog in slaap zijn, dan...
5: Of hinkel jij...
2: Start je met scheren bij benen het bed. Nee, dat is gewoon een automatisme. Je klikt hem aan dat is gewoon gewinning, ja.
1: Oké. Okay. Nou, Leslie, toch...
5: Maar, op een gegeven moment heb je ook natuurlijk een partner gekregen. Dat is natuurlijk ook in het begin een beetje raar, toch?
2: Dat is in het begin, ja. Sinds kort heb ik weer een nieuwe partner inderdaad, ja. En het is altijd een beetje de handvraag van, hoe reageert hij erop? Maar dat valt altijd heel goed uit. Dat komt altijd heel goed op zijn plek eigenlijk. Ja.
1: Je bent er in ieder geval zelf heel open over. Mooi dat je er even over wilde vertellen. Tof. Leslie, dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
1: Mooie dag. We gaan nog even naar Mireille, want die belde ook. Goedemorgen, Mireille.
6: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je hebt een kunstoog.
6: Ik heb een kunstoog inderdaad.
1: Ja, nou daar hadden we het net over. Gaat die uit s'nachts of hou je die gewoon altijd in?
6: Hij gaat in een bakje met water, inderdaad.
1: Oh, echt waar?
6: Ja.
3: Maar wij denken altijd een kunstoog, een knikker. Maar is het ook echt van glas of is het een soort kunststof iets?
6: Nee, het is tegenwoordig van kunststof. Vroeger was het van glas, en, ja. Maar dat laat je vallen, hè, dus dat gaat kapot. Oh, ja. Dus, en ik was toen ook een kind, dus ik heb er wel eens ooit eentje kapot laten vallen.
3: Ach nee, oh, dat gaat omhoog.
1: Want kan het ook ja. Dat als jij je heel erg inspant, bijvoorbeeld dat hij eruit plopt, als er heel veel druk achter komt? Of werkt het niet zo?
6: Nou, tegenwoordig niet meer zo.
1: Maar dat was vroeger wel?
6: Ja, dan moest je uit een doos de mooiste kiezen, hè. Die er het beste bij paste.
3: Serieus? Dat was
6: en
3: je
6: tegenwoordig schilderen ze hem, sorry.
3: Oh, wat goed.
1: Ja. Maar je ja. Ziet het niet. Als mensen het niet weten, nou, zien ja, ze het niet.
6: Ja, je ziet het niet. Ja, ik denk dat je wel iets ziet. Maar tegenwoordig beweegt hij inderdaad een beetje mee. Dus ja, dan valt het minder op.
1: Ja, ja. En 's nachts dus in een bakje water.
6: Ja, inderdaad.
3: Maar eventjes, hoe groot is een kunstoog? Is dat een centimeter of zo?
6: Ja, dat ligt eraan. Het is een schelpje.
3: Ah, het is geen bal. Ah.
6: Nee, het is geen bal. Het is een schelpje. En er is aan de spieren van mijn oog is een bolletje gemaakt.
3: Ja.
6: Zodat als een soort magneetje je oog erop klikt.
3: Oh, wauw. Oh, zo. Ik dacht je duwt echt een bal in je oogkas. Maar dat is dus niet zo.
6: Nee, het is een schelpje. En het zit best prima. Maar s'nachts is het net als een BH. Fijn om uit te doen.
3: Ja, dat je denkt, oh, heerlijk. Ja.
5: Als ze dan niet al alles maar gaat zakken, zeg maar.
3: Oh, wat grappig.
1: Ja, ja, ja, we hadden geen idee, Mireille, maar ja, leuk dat je er even over wilde vertellen.
3: En dat is ook je doet hem in dat bakje, dat is net met je lenzen, daar doe je natuurlijk ook vloeistof bij. Dat is gewoon om voor te onderhouden en
5: ontsmet.
6: Ja, het hoeft officieel niet, zeg maar, maar ik vind het fijn. Dus ja. Ja.
1: Voelt als gewoon...
6: Zeker, ook dat.
1: Nou. Ja. Mireille, tof dat je reageerde en een hele mooie dag vandaag.
6: Hetzelfde, graag gedaan.
0: Weer een voorbeeld, hè? Dat een gesprek een compleet andere kant uit kan gaan. En dat 538 de allerbeste en meest bijzondere luisteraars ter wereld heeft. Dit is Radio 538 met de pre-party van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur hoor je Tim, Niels, Jelte en Flo. Zometeen nog even terugblikken op het telefoongesprek met Albert Verlinde. Want iedere maandagochtend horen we wat zal Albert Verlinde hiervan vinden. En we hebben geleerd dat Rick een enorme kunstliefhebber is. Ook dat hoor je zometeen nog even terug. Nu eerst Queen. I want to break free voor jou op Radio 538.

0: Queen and I Want to Break Free. Je luistert naar 538. Goedemorgen.
1: 538, Martijn Lagaal.
0: Straks om 6 uur de 538 ochtendshow. Nu eerst Cat's Eye. Hier is Animal.

0: Thai. Animal op 538. Hey, we gaan langzaamaan richting de start van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur zijn Niels, Tim, Flo en Jelte er vandaag. Rick dus even niet, die is een ochtendje vrij, maar gisteren was hij er wel. En toen kwam Rick ineens met een openbaring, kunnen we wel stellen. Iets waarvan we niet per se wisten dat hij het in zich had, maar Rick liet weten dat hij een ontzettende kunstliefhebber is. Luister mee.
1: Mag ik even een vraagje stellen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Zijn jullie een beetje kunstliefhebbers?
2: Ja. Oh, ja. Vind ik wel leuk hoor.
1: Maar ga je dus nou, ik ga bijna elke week naar een museum.
2: Elke week naar het museum.
1: Ik ga bijna elke week
2: naar. Welk museum ben je dit weekend geweest?
1: Dit weekend heb ik in Leiden had je een kunstroute.
2: Oh, leuk.
1: En daar heb ik de kunstroute gelopen.
3: Oh, ja. Maar waar leg je dan? Ik vind jou wel een beetje een rage. Want ik bedoel, 3 jaar geleden heb ik jou nog nooit over.
1: Nee, toen sprak ik niet over. Maar toen schaamde ik me ook nog een beetje voor.
4: Oh ja, dat je zo gek.
1: Ik ben bijvoorbeeld vorige week, en die kan ik echt aan iedereen aanraden. Dat is wel een hele. Dat is in Amsterdam heb je een. Hoe heet het ook weer?
4: Het Rijksmuseum?
1: Ja.
4: Stedelijk. Heb jij een ontdekking gedaan, jongen?
1: Nee, dat is
4: een verborgen parel.
1: een chocolamuseum, maar dan van ooit ook weer dat. Hoe heet het ook weer?
2: Tony Chocoloni.
1: Tony Chocoloni.
2: Maar dat is geen kunst, toch?
1: Nee, maar het heet het Tony Chocoloni Museum.
4: Ja, maar een museum is niet altijd kunst, toch?
2: Hoe zo'n reep gemaakt wordt.
1: Nee, maar er zijn allerlei. Weet je, Tony Chocoloni kent iedereen wel.
4: Ja, ja.
1: Maar dit zijn hele rare formaten. En wat
4: oh,
1: ook.
4: Zo.
1: Maar ik was gisteren. Weet dat,
2: het grappige is natuurlijk met kunst uiteindelijk. De discussie erover. Wat voor de een prachtig is, is voor de ander dat je denkt. Wanstaltig gebeuren.
1: En je hebt dus. Waar ik woon heb je dus een parkje.
2: Oh ja.
1: Emma Park in Pijnakker.
2: Ja. Zo. Het en, Emma Park, ik noteer
1: het. Nou, ik denk dat het.
2: Zit er ook een kunstroute?
1: Ja, er zit een kunstroute. Maar ik denk dat daar 5 kunstwerken staan.
2: Zo. Om het park wat op te fluffen.
1: Ja, en toen dacht ik bij één van die kunstwerken.
4: Jij als kunstliefhebber?
1: Ik als kunstliefhebber, hè, tussen kunst en kiest. Toen dacht ik bij mezelf: is dit nou een kunstwerk of is het vandalisme? Oh ja. Of is het vandalisme?
2: Vandalisme?
1: Is het een kunstwerk of is het vandalisme?
4: Maar hoezo?
1: Nou, het was een. Ja, noem het toch een sokkel, hè? Een sokkel?
4: Ja.
1: Maar ja, een sokkel kan een sokkel. Ja, wel meer een sokkel. Maar hier stond een fiets op.
2: Heb je een foto gemaakt toevallig?
1: Ja, ik heb een foto gemaakt. Zal ik die even op even door?
2: Zet hem even op de socials.
1: Op de socials.
4: Maar omschrijf de foto eens even. Ja. Voor iedereen die nu zit te luisteren.
1: Ja, de foto. Het is een rode fiets.
2: Ja.
4: Ja. Op een sokkel.
2: Maar was niet gewoon toevallig iemand op vrijdagavond die zijn fiets daar op een blok heeft gezet en hem vergeten was?
1: Dat, nou ja, dat had ook gekund. Maar het blijkt dus, ik heb het nagevraagd in de buurt.
2: Ja.
1: En ik zeg, joh, is dit nou vandalisme of is het kunst? Ja. Nou, en toen 2 buurtbewoners die reageerden. Nee, dit is kunst.
4: Oh,
1: we hebben dus inderdaad in het park hebben wij dus een kunstverzameling.
4: Maar is de dus fiets, is die intact of is die dan, want jij zegt dat vandalisme?
1: Nee, je hebt wel eens dat gekke, weet je, dat je ergens langs loopt en dan zie je een fiets ergens in de bosje liggen die, weet je, zonder voor of wat dan ook. En denk bij mezelf, waarom slopen mensen dit nou?
4: Ja.
1: Nou, dit gevoel heb ik dus ook bij deze fiets.
4: Ah.
1: Alleen is het nu kunst.
3: Is het een metalen fiets? Hoe groot is het?
1: Ja, het is gewoon een fiets.
2: Maar het ding is, kijk, en dat is natuurlijk wel in heel veel van die parken en langs wegen. En weet ik veel, bij jou, Tim, heb je volgens mij een schommel ergens in de buurt.
4: Ja, dat klopt.
2: Is dat bij Nulden of zo?
4: Ja, een hele grote schommel.
2: En dat zijn natuurlijk, daar wordt.
4: En een hele grote fiets ook.
1: Een fiets, ja, die fiets.
3: Dat is leuk, uitvergrotingen zijn leuk.
2: Ja, maar wel, kijk, er worden natuurlijk tonnen aan uit. Je weet gewoon, dit ding is met gemeentesubsidie. Zo'n kunstenaar krijgt gewoon 1,5 ton voor zijn fiets. Nou, dat denk ik met gemak.
1: Ja. Nee, joh, voor deze fiets.
2: Jawel, man. Daar gaat er geld in om.
4: Subsidiepotje voor opengetrokken. En die kunstenaar heeft gezegd, ik ben hier helemaal mee bezig geweest. Ik had eerst een heel ander ontwerp.
2: Ja, joh.
4: Maar, nou, hier kan je nooit lang mee bezig zijn geweest.
3: Bij ons in Bergen staat ook een oerlelijk kunstwerk.
4: Ja?
3: Gelijk als je Bergen binnenkomt, de zuilen.
4: Ja.
3: 2 van die roestige metalen zuilen. Heel groot, levensgroot. Te lelijk. En wordt al elke keer bekladderd. En,
2: maar is dat niet de poort naar het geluk?
3: Eigenlijk wel. Ze zijn in 2002 geplaatst. En eigenlijk riep het ook veel discussie op vanwege die Twin Towers.
4: Oh.
3: Ja, het zijn 2 van die reuzenpalen.
4: Oh.
3: Heel lelijk.
4: Jij bent niet enthousiast, begrijp ik.
3: Nee, ja, volgens mij bijna niemand.
4: Maar er staat echt een hoop rotzooi in.
1: Ik denk dat heel Nederland vol staat met.
2: Maar
1: het
2: ding is, de een zal waarschijnlijk zeggen bij die fiets, die gaat daar kinwrijvend omheen draaien.
4: Oh ja, ja, ja.
2: Kijk naar die spaken. Oh, zijn er 24 spaken.
4: Die voelt de emotie.
2: Precies.
4: Ja, je ziet de woede van de kunstenaar.
2: En de ander zal zeggen, wat een wanstaltig ding. Waarom is hier 1,5 ton aan uitgegeven? Want we hebben nog meer problemen op te lossen in de wijk.
1: En zeker in Pijnakker.
2: En dit heb je in heel Nederland.
1: Dit heb je in heel Nederland.
2: Er wordt geld verspild aan dat soort dingen. Aan de andere kant, als je het niet hebt, het fluft ook de buurt wel een beetje.
1: Dat is ook waar.
4: Nou ja, is het, ik bedoel, in sommige gevallen wordt er een kunstwerk geplaatst. Dan kun je je afvragen of het nou echt of de boel er mooier van wordt.
2: Bij de afslag Breda, daar komen we natuurlijk jaar in jaar uit. Dan maken we de rit weer naartoe. Daar ligt zo'n soort rode man met een pop. Met een trechter in zijn mond. Dat je ook denkt, ja, zeg het maar. En ik weet zeker dat ding dat heeft met gemak 2,5 ton gekost.
4: Ja, die worden waarschijnlijk ook af en toe. Er moet even
2: nog schoongemaakt worden. Want het is een snelweg.
4: Een likje verf eroverheen.
2: Ja, tuurlijk.
4: Ja. De trechterman heet
2: hij. De trechterman,
4: ook.
2: Nou. En we noemen hem de trechterman. Laten we gewoon eens even een balletje opgooien. We gaan eens even op zoek naar. Stuur even je kunstwerk.
4: Oh ja, dat is leuk.
1: Uit de buurt. Uit
2: laat je even inspireren bij onze Instagram-pagina door Rikse kunstwerk.
1: Oh ja, het is niet mijn kunstwerk, maar wat
2: nee, maar wat jij aandraagt. Ja. Dan gaan we eens even op zoek. Misschien een klein verkiezingje doen.
4: Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Dus heb je een foto toevallig in de buurt? Of kan je online zo snel foto's?
2: Ik ga vanmiddag even op onderzoek uit.
1: Joh, man. Ja,
4: oh, leuk.
1: Of ga zelf op de foto met het kunstwerk.
2: Ja, dat is wel beter.
4: Maar check maar even op onze Instagram. Dat is
2: maar zoeken we dan lelijke? Ja, dat is met kunst altijd heel discutabel. Is iets lelijk of iets niet lelijk? Of is het, omschrijf het als opvallend?
1: Opvallend. Ja.
4: Of ik vind het lelijk. Ik bedoel, als jij het niet mooi vindt, dat vind ik ook. Okay.
1: Ja.
4: Ik vind dat je bij kunst ook moet kunnen zeggen dat je het, als je het niet mooi vindt, mag je het ook lelijk vinden.
2: Okay.
4: Dat is ook. En dan heb je er wel naar gekeken.
1: Ja.
4: Ja. Er wel een oordeel over. En nou stuur maar even door al die foto's. Of ga er even over nadenken. Ja. Of inderdaad, maak vanmiddag even een fotootje. De lelijk kunstwerk.
0: Nou, maak vandaag even je eigen kunstroute. En stuur de foto's in via de app van 538. De Purple Disco Machine komt eraan naar Eagle Eye.

0: op 538. Zometeen om 6 uur de start van de 538 ochtendshow. Ik ga je zometeen vertellen hoe je deel uit kunt maken van het programma. Maar eerst nog even één kleine flashback naar gisterochtend. Want toen was het maandagochtend. En iedere maandagochtend rond 9:45... is er plek voor vriend van de show Albert Verlinde met zijn unieke kijk op de wereld. Antwoord op de vraag:
1: wat zou Albert Verlinde ervan vinden?
2: Ja, even een aantal nieuwsgebeurtenissen met Albert.
3: Ja, we kunnen met Albert ook meteen even natuurlijk Estefana Polman bespreken.
2: Oh, ja, zeker. Albert, goedemorgen.
4: Ja, de verbinding is heel slecht.
2: Ja.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Want jij mag wel blijven aanschuiven, toch, bij vandaag?
4: Vooralsnog wel. Ja, ja. Je weet het nooit.
2: Nee.
4: Ja, het is wel een beetje een rare toestand. Ja.
3: Maar hebben jullie een appgroep met alle duiders?
4: Nee, dat niet.
2: Estefana maar heeft een groep van al. Ja. Oh. Is niet leuk, hè?
4: Vrijwillig of onvrijwillig, ja. Nee, ja, het is wel jammer. Maar als ik een beetje terugdenk, zoals ik natuurlijk wel heel vreemd. Niemand wordt daar groot aangekondigd van. Die gaat het hele seizoen zitten op een vrijdag. Dat was eigenlijk al een beetje vreemd. Ik denk eerlijk gezegd dat bij René een beetje verkeerd zat. Dat hij dacht, ja, laten we nou eerst kijken hoe het bevalt. En dan kijken wel. Dus ik denk dat misschien meegespeeld heeft. Dat SBS grote plannen met haar heeft. Op presentatievlak denken, nou, zo zetten we neer.
3: Was het ook niet een beetje Albert in het hele...

0: iets van de strijd dat op dat moment Renze net begon? Dat ze hier dachten van nou, bij SBS, wij moeten even met iets komen om de aandacht naar ons toe te trekken?
1: Ja, achteraf. Maar goed, nee, dat kan inderdaad gedacht. Maar ik denk eerder dat ze gewoon dachten, nee, hoe zetten dat hoe zetten nieuwe prestatrice neer? Want ze past natuurlijk wel een beetje in de sfeer van een Noah en van een Merel en een Helene. Want dat is echt ongelooflijk knap wat SBS de afgelopen jaren gedaan heeft. Met allemaal nieuwe gezichten neerzetten. En volgens mij was dit de missie. Nou, dit wordt de volgende. Dit wordt er één erbij. Die natuurlijk ook weer in de sfeer van Helene zit. Ja. Dus dan is het ook niet zo vreemd om die op vrijdag naast te zetten. Alleen, ja, ik heb wel eens, ik zit er morgenavond weer. Maar ik heb wel eens gezegd, de VI is de meest onveilige werkomgeving waar je kunt zitten. Nee, maar toen ik het de allereerste keer zat, toen dacht ik ook, ja, hoe gaat dat vaak? Je zit er een keer en dan denk je, nou, dat ging wel lekker. En we dachten, nou, word je helemaal met de grond gelijk gemaakt aan tafel, live op tv. Dat functioneert behoorlijk sprint. Dat is altijd een beetje raar. Dus toen weet ik nog dat Wilfred in die wandelgangen tegen me zei, hoe voel je dat ging? Ja, ik zei er niks over. Ik hoor het morgen wel. Ja. Dat is natuurlijk een beetje wat daar gebeurt. Dus, maar goed, voor Esther vader, daar komt vanzelf weer goed. En ik kan me ook voorstellen dat je denkt, graag of niet. Het is nog een weekendavond ook. Dat je denkt, nou, vind het heel erg dat ik toch gewoon lekker thuis blijf. Ja. Dan doen we het niet. Ja, dus, maar goed.
2: Hey Albert, toch eventjes met jou doornemen. Want Nederland doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival.
0: Ja, wat is dat?
1: Ja, wat is dat? Ja, volgens mij vindt de ene helft van Nederland het prima dat het gebeurt. De andere helft vindt het heel erg dat het gebeurt. Ja, en ik hoor dan bij die ene helft die zegt, jongens, alsjeblieft, het is een liedjestoernooi en laten we artiesten en omroepen daar met elkaar een vrolijke competitie doen. Ja, wat heb je eraan om mensen helemaal apart te zetten, snap je? Ook de mensen die tegen een oorlog zijn en die er niks mee te maken hebben. Dat, ik vind dat best wel heftig. Ik merk dan ook weer, wat ik vorige week hier dan hadden we, hoe heftig de reacties zijn. We hadden het vorige week over dat onderzoek van homoseksualiteit en minder geaccepteerd. Nou, als ik dan bij Renze zit en ik zeg dit over dat Songfestival, nou, dan lees je ook op socials, nou, gelukkig kan hij geen kinderen krijgen. Echt dat soort dingen, dat je denkt, jeetje jongens, waar zijn we terecht gekomen met elkaar? Laten we op een volwassen manier met elkaar over discussiëren. Ja. Of het wel of niet een goed idee is, op een gegeven moment is wat het is. En laten we in godsnaam niet elkaar constant de oren wassen op dit soort vlakken. Ik word er echt een beetje moe van, eerlijk gezegd. Want je gaat eind naar een situatie toe dat steeds mensen denken, ik zeg maar niks. Ja, willen we in zo'n samenleving leven met elkaar? Dat je bang bent om iets te zeggen, dat je volgens digitaal helemaal door de mangel gehaald wordt? Nou, daar pas ik voor. Ja. Dat is mijn Nederland niet.
2: Nee. Wie moet er...
1: Een vrolijke ochtend naar dit mooie weer, hè? Ja, ik denk, kom, gewoon even een stukje vrolijkheid in.
2: Wie zouden wat jou betreft namens Nederland aan het festival mee moeten doen? Heb jij...
1: Er is natuurlijk maar één naam.
3: Davida.
1: Frans Bauer.
3: Nee.
1: Nee, Davina, dat is de enige dat je denkt, die heeft het nummer al klaar liggen, die weet hoe ze op moet treden, die heeft al ervaring met de grote techniek van het Songfestival. Wil je op een laat moment, als ze nog zeggen, dit gaan we doen, hoewel natuurlijk ook een heel gedoe van gemaakt wordt, zeggen over hoe moeilijk het is om daar te staan, denk ik. Het is een liedje. En natuurlijk moet je kunnen repeteren met techniek om je heen. Maar laten we het ook niet groter maken dan het is. Vorig jaar, wat een ver geleden, had die Cloud, die had zich suf gerepeteerd, maar die wist de tekst niet eens toen er stond. Dus kom op. Ja.
2: Nou ja, er kijken best een hoop mensen. Hè? Dat is natuurlijk de andere kant.
1: Ja, dat wel, maar die zitten nu in de kamer, dus die zie je helemaal niet. Dus focus je gewoon lekker op die zaal die er zit. Maak een mooi optreden en zie dan maar wat er verder gebeurt. Maar ik hoop dat ze het durft, want je krijgt nu natuurlijk ook alweer kracht. Die zeggen, ja, en die platenmaatschappij, en die wordt dan op aangesproken, die durft dat niet. Nee. Nou, zo maken we lekker alles politiek met elkaar. Dus volgens mij ligt het bij Davina, en ik hoop oprecht dat mensen het fatsoen hebben, dat als ze zegt, ik ga het doen, ja, om er niet lastig te vallen en gewoon. Want daar ben ik gewoon, en daar zijn natuurlijk ook bang voor. Wat roep ik over me af als ik zeg, ik ga wel meedoen. Maar dat betekent feit dat je iemand chanteert om thuis te blijven. Dat is eigenlijk wat je doet.
2: Ah, okay. Ja. En moeten we het dan nog even over de fluweelvoorzet van Ruben van Bommel hebben? Of zeg je...
1: Het gaat wel lekker zo, hè? Oh, maar dan zie je maar als je die positiviteit van Valentijn Driessen gebruikt, tot welke groot ding je kunt komen, nou, hè? Met elkaar. Een beetje optimistisch erin. Oh, heerlijk, jongens. Nou, lekker mooi weer deze week.
0: We gaan ervan genieten.
2: Dat gaan we zeker doen.
1: Oh, heerlijk. Ik ga me nu aankleden, heel gekheid. Maar, ja, ik wil mensen toch het beeld meegeven.
2: Ja, nou, ja. Albert, we spreken hier volgende week.
1: Gezellig, tot volgende week. Hoi, hoi.
3: Ja, dit is 538. Zometeen om 6 uur de 538 ochtendshow. En wil jij de eerste luisteraar van de dag worden en deel uitmaken van het programma? Bel dan nu alvast 0909 30538. Wie weet kom je in de show en win je een uniek t-shirt.

0: wachtwoorden zometeen in de 538 ochtendshow. Bel dan nu 0909-3000-538.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoice AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: 538 Nieuws.
5: 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Beulen. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moeten worden gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar niemand wordt naar het ziekenhuis gestuurd. Het vuur is onder controle, maar het complex is volledig uitgebrand. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer informatie over de arrestatie. En zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT. Dat schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen. En dat brengt risico's met zich mee voor de patiënten. Gaan we naar het weer. De ochtend begint op veel plekken grijs. Maar in de loop van de ochtend krijgt de zon meer ruimte. Vanmiddag dan wordt het uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Nou, dat klinkt lekker hoor. De files, Jelte, waar staan die nu?
7: Er staat er eentje op de A15, Ridderkerk-Oost-Voorne. Voor de havens 6200 tot 7000. Daar nu een vertraging van 9 minuten.
0: Stel je nou eens voor hè, dat jij vandaag de eerste luisteraar wordt hier op 538 in de ochtendshow. Zou leuk zijn toch? Kan gebeuren deze dinsdagmorgen door even te bellen met 0909-3000-538. 0909-3000-538. Ja, wat krijg je dan allemaal? Sowieso enorm veel waardering, de hartelijke groeten en een t-shirt. En je bent de hele dag de eerste luisteraar, dus bel maar.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: 538. De 538 stemmenjacht.
14: Dit is de stem uit koffer 5.
15: Zie je.
14: Weet jij al wie het is?
13: Speel

0: Ja, de band vierde nog een klein feestje afgelopen week. Mochten 50 kaarsjes uitblazen. Ja, dan moet je best op leeftijd natuurlijk. Pride in the Name of Love van, zoals gezegd, U2 om 6:06 in een nieuwe editie van deze radioshow. Dinsdag 29 september.
1: Oh, lekker.
0: Hey Niels, hey Jelte, hey Flo. Ja, op deze
1: 30 graden vandaag.
0: Ja, het wordt een soort tropische nazomerdag.
1: Gaan we de zomertop 538 uitzenden? Gaan we nog met de ijsko-truc en de airco's uitdelen?
0: Ik vind het helemaal geen gek idee. Ja,
2: lekker.
0: Ja, nee, het wordt echt heel bijzonder weer wordt het vandaag. En morgen overigens ook. Want ja, er gaan een aantal records, zo lijkt het tenminste, sneuvelen. Ach, zo de, laat in het jaar.
2: Straks, hoor.
0: Ja, dat het nog zo warm wordt, dat komt eigenlijk zelden voor.
3: Ja, heel bijzonder.
0: Wel lekker. Tenminste, ik geloof niet dat iemand er moet mee. Ik vanochtend in de auto stapte en ik om me heen keek. En ik zag opvallend veel blaadjes liggen opeens.
2: Ja, het lekkere is dat die zon dus ook nu gewoon door de bomen komt. Want er hangen geen blaadjes voor.
0: Alleen maar voordelen. Nou, welkom bij de ochtendshow. Dinsdagmorgen en even wat nieuws voor vandaag. D66-leider en premier Rob Jetten die is gisteren teruggekomen op zijn bekritiseerde uitspraak dat de organisatie die de rechten van vrouwen, minderheden en de LHBTI'ers wil inperken vol op hun bek moet worden geslagen. Hij zei het volgende daarover.
4: U kent mij ook. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken. Dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
0: Ja, je kon het al een beetje uittekenen.
1: Ja, die is de kleren geschrokken gisteren.
2: Hij bedacht zich ook natuurlijk, ik ben helemaal niet sterk genoeg om al die mensen op hun bed te staan. Nee.
0: Ja, je zegt iets geks en
3: je
0: dan valt...
3: Je wordt niet heel snel bang van dat mannetje, toch?
0: Nee, maar... En dan valt iedereen er weer overheen en iedereen haast zich weer om er iets van te vinden. Ja. En, nou ja.
2: Hij moet eigenlijk gewoon een rechte rug houden, toch? En dan heeft hij een keer een beetje een uitspraak. Ja. Rutte is daar toch ook groot mee geworden?
0: En die had toch ook...
2: ze moeten oprotten of zo.
3: Dat
2: hebben we allemaal onthouden.
0: Ja. Valentino, die hebben we aan de telefoon uit Wapenveld. Goedemorgen, Valentino.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dat klinkt al bijna als een showbiznaam, toch? Valentino.
1: Ja, of een kledingmerk.
0: Oh ja, dat kan ook, ja.
1: Of schoenen, weet je wel. Nee, ik heb schoenen van Valentino, aan.
0: Je Valentinootjes aan. Jazeker, ja.
5: Ja, of motorrijden van de MotoGP. Ik weet niet of jullie dat wat zegt.
2: Ja, Valentino Rossi.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Ben je daarnaar vernoemd?
5: Officieel wel, ja.
0: Kijk. Oh, maar dan ben jij vast een motorrijder geworden.
5: Dat weer helaas niet. Ik wil het wel heel graag, maar... nog niet aan begonnen, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, heb je andere hobby's dan waar je druk mee bent?
5: Ja, zeker. Ik vind Lego sparen of verzamelen, doorverkopen, zeg maar, handelen. Dat vind ik altijd erg leuk.
1: Dat is daar gaan honderden euro's in om, als het geen duizenden zijn.
5: Ja, zeker. Dus als je de goede sets weet te bemachtigen, daar is goed geld in te verdienen.
0: Maar wat tegenwoordig heel veel gebeurt, en ergens is dat natuurlijk jammer, want daar is het helemaal niet voor gemaakt. Maar mensen die gaan naar de winkel, die halen zo'n doos. Ja. En die zetten ze vervolgens weg.
1: Nee, collectors item.
0: Er wordt helemaal niet, er wordt niet uitgepakt, er wordt niks mee gedaan.
5: Nee, dat klopt. Of mensen kopen ze dubbel, zeg maar. De eentje om te bouwen en eentje inderdaad om weg te zetten.
0: Ja, en dan in de hoop dat het meer waard wordt.
5: Ja, precies. Ja, klopt.
2: Ik heb voor mijn dochter wel gehuurd ook. Dat vond ik heel handig. Ja, dan moet je gewoon zorgen dat er geen steentjes kwijtraakt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk één keer bouwen.
1: En dan
2: ben je er klaar mee. Of je gooit het in een grote bak. Dus kun je hem net zo goed weer terugbrengen.
0: Maar wie controleert of alle steentjes erin
2: zitten? Nou, dat is een goede vraag. Het is echt een grote klus. Ja.
1: Maar even Valentino, als je het dan hebt over van die collectors item. Kijk, Lego zet natuurlijk gewoon de fabriek aan. En die duwt er 100.000 van die dozen uit. Wat is er dan? Wat maakt het speciaal?
5: Je hebt gelimiteerde sets, dat er bijvoorbeeld 600 of 700 stuks van zijn gemaakt.
0: Yeah.
5: Of de sets van vroeger, waar bijvoorbeeld inderdaad heel veel mensen het of weggegooid hebben, of de doos niet meer van hebben, de boekjes er niet meer van hebben. En, of in een dichte doos natuurlijk, dat is helemaal het mooiste van vroeger. En ja, dat brengt het meest op.
0: Ja, en waar moet je dan aan denken? Wat als je echt een beetje een serieus stuk
1: Lego
0: hebt?
1: Een pakketje.
5: Het gaat richting sommigen gaan richting de 5.000-6.000 euro als je een dichte doos hebt.
0: Mijn hemel.
2: En als je indruk wil maken op een andere Lego-verzamelaar, welke set vertel je dan over die je hebt?
5: Meestal gaat dat toch over de Star Wars set. Ja, die zijn toch mensen op heel waard.
1: Ja, wij hebben toen al weggegeven vorig jaar.
0: Zeker.
1: 2 jaar geleden.
0: Ja, die was nu al bijna 1.000 euro.
1: Ja, zoiets. Ja.
3: Zo.
5: Dus dat is, er is goed geld in te verdienen als je daar, laat ik het even zo zeggen, verstand van hebt.
0: Ja, maar goed, jij zei net, ik handel erin, maar is het dan ook je werk?
5: Nee, dat niet.
0: Wat doe je dan in het dagelijks leven?
5: Schade herstellen.
0: Oh,
5: Autoschade stellen.
0: Ja, ja. Dan zul je druk hebben met de hagelschade nu. Tenminste, ik geloof dat het afgelopen jaar redelijk wat pittige hagelbuien overgingen.
5: Ja, zeker. Het gaat meer van Italië. Daar hebben we al vaak wat auto's van gehad.
0: Dat zal ja. Daar ben je wel even zoek mee.
5: Ja, dat zijn niet altijd de meeste leuke klussen. Maar daar ben je inderdaad wel lekker zoek mee.
0: Maar voor jullie is natuurlijk altijd, tenminste heb ik altijd...
2: Goeie business, man.
0: Ja, en als het een beetje glad wordt en zo, dan staan jullie handen vrij. Want staan jullie te wachten tot de eerste klanten komen natuurlijk.
1: Kom maar.
5: Ja, dat is... Je kan wel de periodes lekker uittellen inderdaad, ja.
0: Jij hebt niks aan die 30 graden vandaag.
5: Nee, ik ben ook lekker op tijd begonnen, dus ik kan lekker op tijd naar huis vanmiddag.
0: Doe je goed. Hey, en mooie nieuws, want jij bent vandaag...
6: De eerste luisteraar.
0: We gaan jou
2: super, dat is leuk.
0: Het shirt toesturen, dat is er ook een in de categorie... Ja, als je hem niet draagt, wordt hij misschien wel meer geld waard, maar... ik zou hem toch lekker aantrekken.
5: Ja, komt goed, dat ga ik zeker doen.
0: Hey, maak er een mooie dag van, hè.
5: Dankjewel, jullie ook. Okay, fijne uitzending.

0: het nog niet heel druk is, maar ik vraag het even aan Jelte voor dit moment.
1: Het is dezelfde file op de A15 Ridderkerk Oostvoorne voor de havens. 6200 tot 7000. Hij is wel wat langer geworden. Nu is hij 16 minuten.
0: Het is droog vandaag, zonnig en uitzonderlijk warm. Hè? Wordt in het westen 25 graden. Dat is wel aangenaam, maar in het zuidoosten

0: blijft een imposant stuk toch, deze Soldier On. Om 18 over 6 in de ochtendshow voor dinsdag 29 september.
1: Dat is toch ook een beetje een klote herinnering, deze plaat. Ja, dus uiteindelijk natuurlijk een soort, het werd een soort thema van de corona.
2: Corona Anthem,
1: het is toch een twijfelachtig... Of was het meer om de zorgen hard onder de riem te steken? Of was dit gewoon, laten we zeggen, het meer de belichaming van de coronatijd?
0: Ik heb wel, als ik deze plaat hoor, dat ik wel weer meteen in die periode zit. Ja. Dat je zo op een gegeven moment in zo'n lege tv-studio... Volgens mij was het ook de laatste De Wereld Draait Door dat zij dit liedje deden. En er was helemaal geen publiek bij niks. En Matthijs van Nieuwkerk zat aan die tafel, zij deden dit liedje.
1: Maar niemand durfde daar ook meer te zitten. Iedereen was bang dat hij dan Matthijs van Nieuwkerk...
0: In de studio uitgeschreeuwd. Director Soldier On in de ochtendshow. Met later vanochtend nog, dat is wel even leuk. We moeten een collega van ons zometeen eventjes bellen. Met een felicitatie, denk ik ook, namens ons.
1: Ja, we moeten hem een beetje helpen. Eigenlijk een beetje leuren is het, toch?
0: Ja, nou...
1: Heeft hij het nodig?
0: Nee, ik denk niet dat hij het nodig heeft, maar... Als we hem kunnen helpen, dan doen we dat.
2: Maar het is in een categorie waar ja, dat hadden we een paar jaar geleden. Als je me dat had gezegd, had ik het niet geloofd.
0: Nee. We hebben het over collega Armin van Buren.
1: Ja.
0: Die hier op 538 natuurlijk ook een programma maakt. Maar hij is genomineerd voor een Edison Klassiek.
1: Ja.
0: En dat heeft niets met zijn trance-muziek te maken, maar hij heeft echt een uitstap gemaakt.
1: Heb jij misschien een stukje muziek van Armin?
0: Heb ik wel, kan wel even laten horen.
1: Kunnen we het even een beetje...
0: Dan heb je een beetje een beeld wat Armin
1: duiden, ja.
0: Want hij maakt dus, naast dat hij natuurlijk trance-muziek maakt, doet hij ook dit. Dit hadden we inderdaad zo achter Soldier On in kunnen starten.
2: Mooi toch?
0: Ja, even prachtig.
2: Het is mooi, maar het is ook, als je het nu zo hoort, een beetje wachtmuziek ook.
0: Nee, maar je moet ervoor in de stemming zijn.
2: Ja.
0: Ik bedoel, dit is voor de open haard op een berenfilm.
1: Hij heeft een heel album gemaakt.
0: Ja, dat klopt, ja. Een album dat hij heeft genoemd... even kijken hoor... Zie ik dat nog ergens staan?
2: Piano heet het.
0: Heet het piano?
1: Ja, piano. Ja. Armin dacht, waar zit ik achter? dat is een piano.
0: Ja. Piano, ja. Het is een vrij korte titel, maar wel leuk. Dus die moeten we zo meteen even een klein beetje helpen. Want het zou leuk zijn als hij er dan uiteindelijk ook vandoor gaat met die Edison Klassiek. Dat gunnen we hem meer dan. Moeten we wel even kijken of we hem te pakken kunnen krijgen. Want hij staat volgens mij as we speak nog te draaien in de universe. Dus dat wordt nog even spannend. Dat onder andere in deze radioshow. We gaan weer verder spelen in Stemmenjacht. Er staat hier nog steeds een koffer opengeklapt. Dat is koffer 5. En daar zit, ja, ik wil je verder niet zenuwachtig maken. Maar ik zou toch even aanmelden, want daar zit 10.000 euro in.

0: deze dinsdag. Florentien heeft het laatste nieuws zo dadelijk.
1: Mannen vinden het steeds normaler om hun vrouw te slaan. Een zorgwekkende ontwikkeling.
0: En jij maakt zometeen kans op de badjas. Lekker naar de wekker, hoor je zo hier.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
9: Honda, the power of dreams.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
15: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
19: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
20: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
19: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
18: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
21: Is dit het?
22: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
1: Ja, goedemorgen, vandaag droog, zonnig en uitzonderlijk warm. Het wordt in het westen 25 graden, dat is al warm. Maar in het zuidoosten wordt er 28 à 29 graden aangetikt. En dan de ochtendspits voor dit moment. Jelte heeft de files.
2: Er staan 9 files en de 3 langste nu op de A15. Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht staat 16 minuten. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne voor de havens 6200 tot 7000 staat 21 minuten. En de oprit is daar dicht. En de laatste op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen Rilland en Kruiningen 11 minuten.
1: Het is bijna 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van ongeveer 30 appartementen moesten uit voorzorg hun huis uit. Volgens de Stentor is de brand aangestoken. Vorig jaar zijn opnieuw meer mensen omgekomen door een val. Volgens het CBS was een val de doodsoorzaak voor bijna 8000 mensen. En dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. De slachtoffers zijn vooral 80-plussers. En een Spaanse vrouw van 87 jaar die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg, omdat ze een fikse huurverhoging gewoon niet meer kon betalen. Maar ze werd eigenlijk het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter beschermd worden. Iets meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat.
2: Oh.
3: In 2012 vond 88% dit nog niet uit de boze. Nu is dat nog maar 84%.
1: Wacht even. 88% vindt het niet uit de boze.
3: Keurde het af.
1: Dus ze vinden het wel uit de boze.
3: Sorry.
1: Ja, ik schrok al. Ik denk, wat gaat het heen met dit land?
3: Dus eigenlijk 15,8% vindt het dus wel prima als een man een vrouw slaat. Daar komt het op neer.
1: Vind ik nog steeds heel veel.
3: Dat is bizar veel.
1: Ja.
3: Dit soort opvattingen draagt natuurlijk bij aan geweld tegen vrouwen. Ja, en vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. Dus het zijn meer jongeren die dat wel oké vinden. En ook zijn er meer mensen die er moeite mee hebben dat hun vrouw bijvoorbeeld meer verdient. Ja.
4: Nou, geen reden om het te slaan, toch?
3: Nee, absoluut niet natuurlijk. Maar het komt natuurlijk ook. Bedenk bijvoorbeeld die invloedrijke figuren zoals die Andrew Tate.
4: Ja, die manosferen.
3: Die promoten echt ideeën over rijkdom en fysieke kracht en mannelijke dominantie. Ze willen ook liefst zo'n trad wife, weet je wel.
4: En we lachen er vaak om. Je ziet op Instagram natuurlijk ook die mag jouw vrouw, weet je wel. Ja, daar zijn grapjes over gemaakt. Maar dat die gasten menen dat wel.
1: Dat is wel serieus, hè?
4: En daar zitten mensen gewoon naar te kijken. En blijkbaar, holt het achteruit nu. Ik vind het wel shocking.
3: Ja, het is echt een vreemde ontwikkeling. Samuel Welten dan, die is dit jaar de grote winnaar van de Buma NL Award.
1: Ah.
3: Zijn nummer Echte Liefde is te koop won gisteren de award voor meest succesvolle single en de meest succesvolle kroeghit tijdens de uitreiking in Poppodium 013 was dat in Tilburg.
1: Wat superleuk, luister even naar een reactie van Samuel.
21: Ja, 4 keer. Ik ben heel blij. Dankjewel Nederland. Ik dacht eigenlijk van vorig jaar, misschien wordt volgend jaar wel jouw ding, maar ik vind het nog steeds echt super ongemakkelijk. Ik vind echt zoveel zelfverheerlijking kan ik niet aan.
1: Ja, het is meer dan gegund en dat doet het hartstikke leuk. Wat ik niet wist trouwens. Ja. Ik zag gisteren, hadden ze in RTL Boulevard een interview over The Voice Kids. En dan lieten ze eventjes alle bekende deelnemers zien.
2: Oh, ja?
1: Maar hij heeft op zijn 13e, heeft hij meegedaan.
2: Weet je dat?
1: Aan The Voice Kids.
2: Werd hij naar huis gestuurd?
1: Dat weet ik niet. Ze liet een stukje zien van André Hazes. Ja. Een beetje verliefd. Ik was dat volledig vergeten.
2: Ja, dat zong hij.
1: Dat zong hij, ja.
2: Oh, wat grappig.
1: Maar je herkent hem helemaal niet.
3: Hij is wat dikker, hè?
1: Hij is wat dikker, ja.
2: Toen hij meedeed aan The Voice.
1: Ja, hij was 13.
2: Ja, toen was hij wat...
1: Was hij wat dikker.
2: Ah, oké.
1: Ja, toen was hij een stukje steviger. Ja. En wat langer haar. Dat is echt dat je denkt, Samuel Welten?
3: Ja, grappig, hè?
1: Ja, is heel leuk.
3: Op nummer 2 kwam trouwens Mona Lisa van Robert van Hemert. En op nummer 3 Nachtenlang van Donnie en Yves Berendsen.
1: Oh ja, grappig is allemaal smulschijven geweest volgens mij.
2: Nou, stiekem vind ik knap dat eigenlijk alles wat die Robert van Hemert maakt, dat wordt ook allemaal stuk voor stuk hits.
1: Allemaal kroeghits. Hij heeft er wel een neusje voor, ja.
3: Ja, en er was ook dit jaar nog heel even Benny Jolink. Die is uitgeroepen tot Hollandse meester. Nou, dat wisten we al. Maar voor het eerst René Karst Award is dit jaar ook uitgereikt. Oh, ja. En die prijs, dat was voor het beste refrein. En die ging naar Justin De Wild van Cheerio.
1: Ja, dat kan ook niet anders natuurlijk dit jaar. Nou, helemaal leuk. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Dan zo dadelijk hier jouw kans op de badjas. Groen of paars, mag je helemaal zelf weten. Lekker naar de wekker. Naar Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Nothing But Thieves. Welkom to de DCC in de ochtendshow van 538, waar het er 9 over half 7 is geworden. En dat betekent...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, we gaan eens eventjes te raden bij jou wat we zo meteen op mogen zetten. Want we hebben twee liedjes die we vandaag zouden kunnen draaien. Omdat er een mooie aanleiding voor is. Neem nou bijvoorbeeld deze datum, of deze dag in het jaar 1998. Het was Britney Spears die opeens haar debuutsingle lanceert.

Ruim, dat is wel even een lekkere binnenkomer. Als dat de eerste plaat is die je aflevert, dan heb je wel even meteen je stempel gedrukt. Dus dat is de eerste optie. En dan, op deze dag in het jaar 2018, zingt Tino Martin in het programma Beste Zangers. Zij weten.

0: een sensationele aflevering, want het duurt te lang, van Davina Michel. Ja. Die zat in diezelfde aflevering.
1: En die waren allebei van Glenfaria, toch?
0: Precies. Hij stond centraal. Eigenlijk niemand kende Glenfaria heel goed, maar de liedjes die vielen duidelijk in de smaak.
1: Heeft daar een hoop lol van gehad.
0: Ja, die heeft daar nogal, ik denk een keer een drankje op gedronken. Optie 2 dus vandaag, Tino Martin. En zij weet het, wat is de leukste plaat van deze twee? Dat is eigenlijk de vraag die we hier stellen. En dat kun je kenbaar maken via de app van 538 op een hele makkelijke manier, namelijk door een 1 of een 2 deze kant op te sturen. De 1 is voor Britney Spears en de 2 is voor Tino Martin. En de plaat met de meeste stemmen, die gaan we zo even tellen, die hoor je straks helemaal. En als jij hebt gestemd op het winnende liedje, maak je kans op de 538 ochtendshow badjas. En dan kun je kiezen of je die in groen of paars wil.
2: In my head.

0: Vandaag tussen aan de ene kant Britney Spears. Baby One More Time, Britney. Haar debuutsingle kwam uit op deze dag.
1: Is zij nou een beetje gestoord?
0: Weet ik niet. Weet ik niet. Het is wel sneu, want volgens mij toen zij begon was ze helemaal niet zo gestoord. Maar die is natuurlijk door alle aandacht...
1: Niet normaal.
0: En doordat iedereen iets van haar wilde, is zij een beetje het spoor kwijtgeraakt.
1: Ja, en die vader heeft natuurlijk ook even...
0: Hij heeft niet meegeholpen.
2: Ja, maar als je nu lekker die gegaan ziet, van daarna, weet je wel, dat ze op die plavuizen staat te dansen, dan denk je misschien had die vader het nog niet zo gek, dat hij het een beetje onder de verduim hield. Want het ging nergens over.
0: Nee, het was wel... Ze is redelijk van het padje geraakt. Volgens mij gaat het nu wel iets beter, toch?
2: Ik hoop het, ja.
0: Dat was de eerste optie. Tino Martin, zij weet het. Vandaag optie 2. Want het was op deze dag dat het liedje voor het eerst werd gedeeld met de rest van Nederland. In zijn uitvoering tenminste. Programma Beste Zangers. Matthijs hebben wij aan de lijn. Uit Zoeterwoude-Rijndijk. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Chauffeur.
3: Jazeker.
0: Ja, heb je een lekker ritje vandaag?
3: Ja, ik mag niet klagen. Ik ben nu onderweg naar Ede en Didam. En dan richting Winterswijk.
0: Oké. Okay. En wat ligt er in de bak?
3: Ja, dat is van alles en nog wat. Is wat stalen buizen. Oh. En even kijken of er banden en nog wat andere spulletjes. Van alles en nog wat.
1: Winterbanden.
3: Nee, banden voor heftrucks. Dus geen winterbanden.
0: Oké. Okay. Ik denk... Ja, nee, had gekund natuurlijk.
1: Maar Winterswijk moet je nog een stukje sturen.
3: Ja, ik ben al vroeg begonnen, dus dat moet helemaal goed komen.
0: Ja, ja. En ik zie komend weekend, staat er een groot feest voor jouw programma.
3: Ja, dat Leiden is ontzet, 3 oktober, dus ik woon in de buurt van Leiden, dus ja, dan ga je
1: daarheen. Is het nou, even om het uit de wereld te helpen, is het nou Leids ontzet of Leidens ontzet? Volgens mij is daar wel...
3: Dat is een hele goeie.
1: Lichtgevoelig, dacht ik in Leiden.
0: Is dat gevoelig,
1: ja? Ik heb een fout gemaakt.
3: Ik zou het niet weten, volgens mij kan het alle twee.
1: Oké.
3: Leids ontzet, volgens mij, ja.
4: En dan is Leidens.
0: Ja. Leidens? Ja. Nou ja. Maar het is dan in ieder geval Hutspot, wordt er gegeten.
1: Haring.
3: Jazeker, ja. Haring en wittebrood.
0: En wittebrood.
3: Hutspot, ja.
0: Lekker man.
3: Je moet het niet tegelijk eten, maar...
1: Ja, maar voor mij is het ding, je eet het in de ochtend, toch?
3: Ja, klopt. Nee, je moet je eigenlijk inschrijven. Dan haal je dan sokkers, haring en wittebrood. En dan, als avondeten, ja, dan zal er ongetwijfeld ergens een bord Hutspot voorbij komen. Dat maakt me niet zo druk.
0: Maar er zal een lucht hangen de volgende dag.
3: Ja. Als je de volgende ochtend in de stad loopt, dan zal het niet fris ruiken. Nee.
0: Nou, is wel over het algemeen iedereen in dusdanige staat dat je dat toch niet meer in de gaten hebt. Hè? Dat is het voordeel.
3: Ja.
0: Hey, Matthijs, wij hadden vandaag Britney Spears als eerste optie, Tino Martin als tweede optie. Wat is de leukste van die twee?
3: Ja, Tina Martin.
0: Zij weet het.

0: Zeker.
1: Dan gaan wij die draaien zometeen. Daar waren de meeste stemmen op binnengekomen. Daar is er voor jou een badjas. Wil je een groene of een paarse?
0: Voor mij de paarse.
1: Zorgen dat die zo snel mogelijk bij jou op de deurmat ploft. En ik zou zeggen, gedraag je een beetje dan komend weekend.
0: Dat komt helemaal goed.
1: En rij voorzichtig, hè?
0: Doe ik.
1: De winnaar vanochtend in Lekker na de Wekker is van Tino Martin. Zij weet het. De maan

0: lekker naar de wekker, want de meeste stemmen binnenop. Dit liedje, leuk. Beste zangers. Straks in het vervolg van de ochtendshow gaan we weer verder met stemmenjacht. 10.000 euro in koffer 5. We spelen door.
1: Moet het toch wel een keertje uitgaan? Hebben we niet zo'n beetje nu iedereen gehad?
2: Maar het is echt lastig.
1: Ja, ja.
2: Het is moeilijk. Echt moeilijk.
0: Als je het lijstje bekijkt van de namen die genoemd zijn, er staan veel bekende mensen tussen. Maar de juiste naam is nog niet genoemd. Heb je enig idee, meld je naam voor stemmenjacht. En wie weet, ga jij er vandoor met het geldbedrag. En we bellen even met collega Armin van Buren. Die is namelijk genomineerd voor een vrij bijzondere prijs.
1: Ja, grappig, hè?
0: De Edison Klassiek kan hij winnen.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
15: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
16: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
14: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
18: Wat je nu hoort, is in jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
20: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
20: Een initiatief van Pfizer.
22: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
24: Simyo.
25: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
25: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
0: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: 538 Nieuws.
24: 7 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man een vrouw slaat. Dat hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. En nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met een Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. En het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om het leven. Dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. En de meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. Gaan we naar het weer. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
28: Flo, dankjewel. Dan de files. Jelte weet waar ze staan.
29: Er staan er 18 en de drie langste nu op de A15. Ridderkerk-Oost-Voorne voor de havens 6200 tot 7000. 21 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Zevenbergse Hoek staat ook 21 minuten. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen de Kreekkrakbrug en Kruiningen door een vrachtwagen met pech. Een file van een half uur.
30: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
31: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
32: geeft ruimte.
33: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
31: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
34: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
35: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
36: 538. De 538 Stemmenjacht.
37: Dit is de stem uit koffer 5.

0: vind het leuk als mensen het leuk vinden. En als je het niet leuk vindt, je hoeft het niet leuk te vinden.
1: Dit is de 538 Ochtendshow.
2: Welkom. We gaan weer eens flink tegen.
3: Radio

0: Hem zeggen ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Mr. Know-it-all om 8 over 7. Goedemorgen zeg voor deze dinsdagochtend. Laten we meteen even naar wat nieuws gaan voor vandaag. Lisa Vliegendhart diende gisteren namens Pro een initiatiefwet in om abortus uit het strafrecht te halen. Bij Pauw en de Wit legde ze uit waarom ze dit zo belangrijk vindt.
3: Het recht op abortus, het recht op eigen keuze, is iets wat we al decennia lang feministen verstrijden. En ik denk dat we de laatste jaren te lang het als een vanzelfsprekendheid hebben gezien. Maar je kijkt bijvoorbeeld naar ook de VS. Abortus staat wereldwijd gigantisch onder druk. En ook in Nederland. En we hebben in de VS gezien wat er gebeurt als we dat als vanzelfsprekend zien. Twee keer knipperen en de toegang in allerlei staten was ingeperkt.
0: Ja, al dus deze dame van Pro die... Het lijkt dat er een meerderheid is. Ik geloof dat de VVD nog een beetje aan het twijfelen was.
4: Okay.
0: En de heren van Vandaag in Sight die zijn gisteravond teruggekomen op het vertrek van Estefana Polman. In juli werd aangekondigd dat ze maandelijks zou aanschuiven, maar zondag werd bekend dat ze niet langer te zien zou zijn als tafelgast. De mannen die trokken gisteren het boetekleed aan.
5: Dat meisje had recht op een proeftijd van een half jaar.
0: Ja.
5: Dat hadden we eigenlijk moeten uitdienen en haar een beetje coachen om haar op niveau te krijgen. Maar nu is zij alleen de slachtoffer eigenlijk.
0: Ja.
5: Dat vind ik wel lullig. Het is niet gegaan zoals het hoorde.
6: Nee, dat vind ik ook. Dus dat spijt ons een beetje eigenlijk, toch?
0: Dat is toch heel raar dit?
4: Spijt hun geen reet, man. Er heeft iemand hier bij SBS gezegd van joh, dit gaat escaleren. En wij willen met haar nog een programma maken, dus je gaat maar even sorry zeggen. Boeit ze niks.
0: Maar wat is er gebeurd? Ik begrijp nog steeds niet wat daar fout is gegaan.
4: Maar het feit toch dat Derksen haar een meisje noemt. Het is gewoon een vrouw, hè, dit. Een vrouw die de carrière heeft gemaakt, topsportvrouw. Ja, dat meisje. Ja, het feit dat hij, dat is al...
7: Ja, en Gijp is er gewoon echt heel hard ingegaan. Dat was na de vakantie, weet je. Dat
4: was in die podcast, toch?
7: Zat hij in die podcast en toen ging het er meteen over... De lat ligt te hoog. En meteen haar gewoon disqualificeren van... joh, zij kan dit helemaal niet aan, ze moet dit niet willen. Ze moet het niet doen.
4: Maar we hebben Gijp verkeerd begrepen met z'n allen.
0: Ja, dat zei hij gisteravond. Luister maar even.
8: Ik heb alleen gezegd dat toen zij hier aangekondigd werd aan tafel... dat ik iedereen hoorde dingen zeggen. En toen zei ik, als de boog maar niet te gespannen staat nu... Hè,
6: ja, de verwachtingen te hoog worden.
8: Als de verwachtingen te hoog worden, kan je ze niet waarmaken.
6: Ja.
8: Dat is het enige. En dan hebben mensen het gedacht dat ik het over verwachtingen had. Ik had het niet over.
6: Je bedoelt het omgekeerd eigenlijk naar de buitenwereld.
8: Juist.
0: Ja.
3: Ja, maar dan hebben anderen de schuld.
0: Ja.
4: Wat een slecht verhaal.
0: Wij hebben het allemaal verkeerd begrepen. Ja, dat is het niveau
4: zij
0: is
4: waren gewoon aan de slagbank gebracht. Ja. Voordat ze ook maar iets had bijgedragen aan dat programma.
7: Gelukkig hebben ze zelf nooit een mening over.
0: 10 over 7. Goedemorgen, zeg.

0: 538 in de ochtendshow. En Feels Part 2 om 17 over 7. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Ik ben benieuwd.
1: Wat is deze week eigenlijk de Dance Smash?
0: Oh, dat is een goede vraag. Nou, dat kan ik wel even voor je bekijken. Dat is, nou, dat is leuk zeg. Dat is Take Me Home van niemand minder dan Armin van Buuren.
2: Hallo.
0: Collega.
2: Zomaar een Dance Smash. Nee, alleen de beste weer krijgen de Dance Smash.
0: Nou, dit is wel heel erg leuk en een mooi bruggetje. Want Armin, ja, je zou het niet zo snel achter hem zoeken, maar hij is genomineerd voor iets heel bijzonders. En dit keer hebben we het dan niet over een Dance Smash of een DJ Mag Top 100 Award. Hij maakt kans op een Edison Klassiek.
2: Klassiek?
0: Ja, voor zijn album Piano. Armin van Buuren, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En volgens mij kom jij...
2: Ik hoor nog...
0: Volgens mij ben jij net klaar met werk, of niet?
3: Ik ben klaar met werken, ja. Ik heb een 9 tot 5 baan, maar dan andersom.
2: Ja, mooi.
0: Want jij hebt op Ibiza gedraaid vannacht.
3: Ja, ja, ja. Maandagavond is mijn vaste avond. Dus ik heb nog niet geslapen. Dat ga ik zo meteen doen.
0: Wauw, mooi. Wat een gek leven toch eigenlijk, hè?
3: Ja, het is heel gek. Maar het was, weet je, als ik ga altijd een uurtje slapen vlak voor die show. En dan word ik wakker en denk ik, oh, ik heb echt geen zin. En als ik dan helemaal weer sta te draaien, dan is het toch altijd wel weer een feestje. Ja. Echt een moeite waard.
2: Ga je nu, ga je zo meteen, het is, ga je dan weer naar bed? Of blijf je nu wakker en vlieg je straks naar huis?
3: Nou, dat deed ik vroeger altijd. Maar dan was ik echt niet te genieten. Ook niet voor mijn gezin niet. Dus ik blijf nu gewoon op Ibiza. En ik vlieg de tweede helft van de middag gewoon terug naar Amsterdam.
0: Oh, lekker, ja. Lekker rustig aan. Hé, maar we bellen hier helemaal niet over jouw activiteit in de universe. Nee, dit gaat even over heel iets anders. Een klassiek album van jouw hand, het album Piano. Waarmee je dus kans maakt op een Edison Klassiek.
3: Ja, dat is toch bijzonder?
2: Ja, dat is enorm bijzonder.
0: Speciaal.
3: Nou, weet je, ik heb het helemaal niet gemaakt als klassiek album. Het is gewoon, ik ben piano gaan spelen en dat is een beetje uit de hand gelopen. En het leek mij tof om die nummers ook op te nemen. En dat je dan een keer zo'n nominatie krijgt, is natuurlijk echt dubbele eer. Alleen, als ik dan die andere namen zie die ook genomineerd zijn, dan denk ik, I'm not worthy. Ik bedoel, als ik hem ooit win, dan krijg ik hem natuurlijk een hoop gezeik, denk ik, of niet?
0: Ja, want jij moet het opnemen tegen Einaudi en Lang Lang.
3: Ja, daar ben ik onwijs een fan van. Ik vind het echt geweldig wat ze doen. Dus dat is wel een soort van, ik weet het niet. Nou ja, het zou natuurlijk de grap van de eeuw zijn als het lukt. Maar ik ben in ieder geval echt super vereerd. Ik bedoel, ik ben 8 jaar geleden begonnen met pianoles. Eigenlijk omdat ik een beetje in de studio een beetje... elke keer weer een drop schrijven, weet je wel. Als je dan 100 drops hebt geschreven en de volgende drop moet weer groter. En dat heb ik achter de piano helemaal niet. Dan zit ik gewoon... lekker te spelen. En ik heb een hele leuke pianoleraar gevonden. En dat werd van pianoles, werd dat eigenlijk compositieles gewoon. Omdat ik eigenlijk nooit oefende. Ja. En toen bedacht ik zelf elke keer een dingetje. Wat we dan samen gingen uitwerken. En ja, zo zijn die 15 nummers van het album ontstaan.
0: Ja, jij bent de mensen nooit... die denken van hoe klinkt het dan? Ja. Misschien goed om even een klein stukje te laten horen.

0: is wel prachtig.
1: Ja.
0: Strijkers erbij.
2: Nou ja, enzovoort, enzovoort. Een geweldig album met allemaal van dit soort ja, mooie, klassiek klinkende stukken. Zonder beat staat er heel uitdrukkelijk bij ook overal. En het is een beetje uit nood geboren, hè, dat jij piano bent gaan spelen. Tenminste, dat lees ik terug in de stukken die hierover zijn geschreven.
3: Ja, ik wilde gewoon even iets heel anders. Maar wel heel duidelijk ook erbij gezegd natuurlijk dat ik helemaal niet ga stoppen met DJ'en. Nee. Sterker nog, ik denk dat dit me ook weer motiveert juist om meer te gaan DJ'en. En wat je nu weer inspiratie in de... Ja, mijn liedjes beginnen nu achter de piano, niet in de studio. Nee. Dus dat is gewoon een heel lekker gevoel.
4: Maar ja. ben je te boeken als pianist?
0: Nou, feesten en partijen.
4: Ja, ja.
3: Als je goed opgelet hebt op mijn socials, dan heb je kunnen zien dat ik al een stuk of 15 try-out shows heb gedaan.
4: Ja.
0: Ik heb heel bewust... Kootwijk, toch?
3: Klopt, Radio Kootwijk en Caprera in Bloemendaal en op het dak van het depot in Rotterdam. En nog meer locaties. Dus ik ben in het geheim probeer ik het hele album uit mijn hoofd te spelen. Nou, dat is wel echt een uitdaging. Wow. Want ik kan geen bladmuziek lezen.
4: Maar mag je even, je staat natuurlijk voor mij februari State of Trance in Ahoy, toch?
3: Ja, ja. Klopt.
4: Zou jij dan het aandurven om op een gegeven moment te zeggen, joh, ik leg gewoon de hele boel stil en ik ga daar gewoon een kwartier lang achter de vleugel op een podium piano spelen?
3: Nee. Dat zou ik. Nee, kijk, mensen die een kaartje kopen voor een State of Trance, die willen gewoon trance en dat krijgen ze ook. Ja, tuurlijk. Alleen, ik vind het wel heel tof, want dat heb ik vorig jaar gedaan bij State of Trance, om stiekem een try-out te doen voor mijn fans in een locatie vlakbij de Ahoy.
4: Ja, zo.
3: Meteen uitverkocht. En ik heb daar voor 200 man in een kerk dus piano te spelen.
2: Ja,
3: en dat vind ik wel heel kicken. Ik bedoel, waarom moet het alleen maar beperkt blijven tot DJ'en? Ik bedoel, ik krijg heel veel mensen die zeggen, Armin, ga je nou rustiger aandoen of ga je piano spelen? En dan zeg ik altijd, nee, echt niet jongens. Ik vind DJ'en helemaal te gek. Het is mijn passie. Alleen als je elke keer hetzelfde doet, dan raak je een beetje vast in hetzelfde ding.
4: Oh, is dat
3: en
4: ik,
3: ja.
2: Hey, als mensen op jou willen stemmen, Armin, hoe kunnen ze je helpen? Want we zouden het leuk vinden als jij hem uiteindelijk ook gewoon mee naar huis neemt, die Edison.
3: Dat zou toch een grap zijn, jongens?
2: Ja, nou, niet een grap. Ik denk ook wel...
4: Voor mij kunnen we nog 2 dagen stemmen.
2: Ja, dus waar moeten de mensen zijn, Armin?
3: Oh, ja, op die website van Edison, van de Edisons, Edison Klassiek. Ik weet eigenlijk niet precies de link, maar ik denk als je het even googelt, dan kom je er vanzelf wel.
2: Nou, dan zou ik zeggen, allemaal eventjes de stem uitbrengen op onze vriend en collega Armin van Buren. En het zou toch te gek zijn als we jou iets hebben. Meer dan verdiend.
3: Wat lief, jongens. Ik waardeer ik zeer.
2: We zien je snel in het orkest gewoon, denk ik, hè, in Amsterdam.
4: Ja,
2: ik
4: kom al eens een keer je piano spelen 's ochtends.
2: Oh ja, dat is leuk.
3: Ja, leuk. Ja, dat is goed. Ik ga eerst even slapen. Vind je het goed?
2: Yo, welterusten. Ja. Hoi, hoi.
3: Yo, fijne dag.
2: Vanaf Ibiza. Pianist Armin van Buren. Ja, toch leuk. Edisons.nl/klassiek, daar kun je je stem uitbrengen. En dan moet je even naar de publieksprijs klassiek. Daar kun je...
4: Laten we Armin even van die overwinning helpen.
2: Het zou toch grappig zijn.
4: Fantastisch.
2: Hey. Dit is de 25e ochtendshow en wij moeten even de smulschijf aan je laten horen. Die is gisteren in handen gevallen van niemand minder dan Gerard Joling. Een nieuwe single van hem, Creditcard van Staal.
5: En dit is de nieuwe smulschijf.
2: En zo klinkt hij.

0: Ja, er wordt binnenkort een kindje geboren in Showbizland. Ja, van een bekende schaatster.
1: Stemmenjacht wordt gespeeld voor 10.000 euro. Koffer 5. We gaan zo meteen horen of we de stem weten te raden.
2: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
8: Mijn heldin is Lieke Martens.
9: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
10: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
7: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
10: Powered by KPN.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
14: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
17: Oh. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
18: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart
20: En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
24: Ja, goedemorgen. Het wordt een prachtige dag vandaag. Het is droog, het is zonnig en uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. In het westen 25 graden, in het zuidoosten 28 à 29 graden. De files, Jelte weet waar ze staan.
25: Het zijn er 36 en de langste nu op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar staat een half uur. Op de A12 Utrecht Den Haag voor het Gouwe Aquaduct 25 minuten. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen de Kreekkrakbrug en Kruiningen 38 minuten.
24: 8:02, dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentien, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Meer Nederlanders vinden huiselijk geweld acceptabel. Zo heeft bijna 16% er begrip voor als een vrouw wordt geslagen door haar man. En dat was eerder nog maar 12%, dus het neemt toe. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders omgekomen door een val. Het waren er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, dat meldt het CBS. De meest dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. En de Spaanse vrouw van 87 jaar, die haar huis in Madrid was uitgezet, mag er toch blijven wonen. Ze kon een flink huurverhoging niet betalen, maar haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. En de huur blijft voorlopig gelukkig hetzelfde, dus ze kan blijven wonen. Irene Schouten en haar man Dirk-Jan, die verwachten hun tweede kindje. En dat vertelt ze op Instagram.
24: Wat leuk. Zou ik bijna willen zeggen.
26: Nou ja, iedereen dacht misschien Jutta Leer dan, maar daar horen we nog niks van op dat gebied. Ze hebben natuurlijk al een kindje, Irene en Dirk-Jan. En die wordt bijna 2. En ze post dan een foto van dat kindje ook met een shirtje aan van grote broer. Oh, en hij geeft allemaal kusjes op haar buik.
24: Nou, is heel spannend toch geweest met dat eerste kindje van ze. Die heeft echt een lastige start gehad. Daar is ze ook vrij open over.
27: Ja. Ze heeft toch al die Pilatenstudio's nu?
24: Doet zij dat?
27: Volgens mij is dat, zit zij daarin. Ja,
24: ik hoor echt iedereen tegenwoordig, dan met name de dames, die zijn allemaal aan de reformer Pilates.
27: Ja, het is wel een damesport. Gek is dat eigenlijk, hè?
24: Ja, je ligt op zo'n soort, een soort martelwerktuig, ziet het eruit.
27: Het is echt heel zwaar. Want het lijkt namelijk van, joh, dat doe ik ook wel even. Maar het is niet normaal.
24: Maar je moet van die speciale sokjes moet je aan.
27: Sokjes?
24: Ja, je moet sokjes aan als je op zo'n bank gaat eigenlijk.
27: Oké. Okay.
24: En ik denk dat daar mannen afhaken.
27: Nou, dat wilde ik vragen. Waarom is dit een vrouwen sport?
24: Het klinkt ook een beetje vrouwelijk.
27: Ik heb ooit nog een blauwe maandag. Dat is dat Rose Cycle, weet je wel? Dat is op zo'n spinningfiets.
28: Ja, met zo'n met iemand die dan heel hard gaat schreeuwen tegen.
27: Ja, is heel Amerikaans. Ja. Weet je, als er een nieuw lid is. Als er een nieuw iemand is, dan moet je die applaus gaan geven.
29: Warm welcome for Florentien. Give it up for Florentien.
27: Aan het einde van het uurtje, dan moet je jezelf ook belonen. Ah, you did a great job. Push it to the limit. En dan ga je ook weer klappen. Het is allemaal klappen, dit en dat. Maar daar zat ik ook op. Ik ging daar dan heen op donderdagochtend 10:30. Maar daar zaten natuurlijk op de 50 fietsen, zaten 49 23-jarige studenten.
24: Oh.
27: En ik. En dan voel je toch dat je denkt...
24: Dus er werd iedere keer voor jou geklapt.
27: Nee, maar je voelt je niet prettig.
24: Ik snap wat je bedoelt. Ik ben
27: mee gestopt omdat ik dacht, die meiden die denken ook, die vrouwen die denken ook, maar wat zit daar voor vieze oude man?
28: Ik heb datzelfde gehad met zo'n sportklasje en dan was ik ook inderdaad overdag en dan dachten ze op een gegeven moment, dan zie je die studenten ook, dan moeten we met die bollen in zo'n clubje. En wij trokken het niveau niet echt omhoog.
27: Wij hebben natuurlijk overdag tijd en dat is normaal de studenten die gaan sporten. Dus je voelt je, en ik kan me voorstellen, ook bij die reformpilates op zo'n werkbank met van die touwen, dat is het. Dat je als man daar ook niet tussen gaat zitten of zo.
24: Het zijn ook eigenlijk, tenminste, ik spreek nu even voor de sportschool waar ik dan kom, maar dat zijn alle instructrices. Er zijn geen instructeurs voor de pilates.
28: Maar is het bij yoga niet een beetje hetzelfde?
24: Ja, hetzelfde.
28: Het kan natuurlijk ook mega sportief zijn.
27: Yoga is inmiddels wel wat meer toch ook voor de linksdraaiende havenman.
24: Je hebt speciale mannenklasjes voor
27: mannenklassen,
24: de yoga. Dan komen alleen de mannen komen yoga.
27: Oh.
28: Ik ben wel eens met Dennis Ruijen naar zo'n zweet.
0: Bikram-yoga.
28: Die doet dat bikram, dat zweet-yoga. En toen deden wij nog de middagshow. Toen ben ik samen met hem een keer meegeweest. Toen moest ik tussendoor nog even wat eten. Had ik zo'n rottirol gegeten.
27: Ik wou zeggen.
5: Die kwam eruit.
28: Nou, toen heb ik dus echt anderhalf uur lang één spier aan liggen spannen.
0: Maar dat is met yoga natuurlijk echt wel een ding altijd.
28: Oh ja, je moet ontspannen. Maar dat vond ik heel lastig.
0: Dat snap ik, joh.
5: Ja, Kees Tol, de presentator, die is volgend seizoen niet meer te zien in het SBS6-programma VT Wonen, weer verliefd op je huis.
0: Nou, waarom niet?
5: Nou ja, Talpa zegt hem na 9 jaar, hè, de wacht aan. Terwijl Kees Tol heel graag door had willen gaan. Ja, ze zeggen eigenlijk, we willen een nieuwe frisse wind.
0: Oh.
5: Dus daar hoort hij dan blijkbaar niet bij.
0: Nee, wat gek. Ik vind hem altijd wel... Hij doet dat leuk, toch? Dat programma.
5: Ja, maar goed, voorlopig is hij de komende 11 aflevering nog wel te zien.
0: Oh.
5: Want, maar goed, daarna gaat iemand anders het doen.
0: Want dat is dat weer verliefd op je huis. Dan kom je, een paar dagen kom je terug en dan hebben ze alles verbouwd.
27: Ik heb een keer, je kan ook... ik wist thuis op een gegeven moment, wij wisten hier wel, moet je op de muur doen. Ja. Ben ik net een nieuw huis. Toen hebben we een van die gasten, die kan je dan ook inhuren. Dan komen ze zo'n halve dag bij je thuis.
0: Oh.
27: Je, kost een paar honderd piek. En dat is die gast met die grote bril. Die ik ben zijn naam even kwijt.
0: Ik weet wie je bedoelt, ja. Hij valt heel erg op altijd.
27: Ja. Hij springt er altijd wel uit. Dan komt hij met zijn koffertje, weet je wel.
0: Maar had hij goede adviezen?
27: Uiteindelijk hebben we niks gedaan.
5: Nee?
27: Helemaal niks.
0: Maar ze zijn best extreem altijd, toch?
27: Nou, ja. En er moest best wel veel grote ingrepen plaatsvinden in je huis... om daadwerkelijk dat uit te voeren wat hij bedacht had. Nee, dat was niet...
5: Maar weet je wat het nu ook is? Je kan met AI kan je een foto van je huiskamer invoeren. En dan zeg je, maak mijn woonkamer leuker, stijlvoller. Weet ik veel, wat je ook maar wil.
27: Ja.
5: Komt hij met allemaal mooie ideeën en nieuwe plaatjes. Ja, je kan zoveel opzoeken tegenwoordig.
0: Maar het voelt toch als een stylist die er verstand van heeft. Als die zich erover gebogen heeft, voelt het toch meer alsof je iets doet dat het ook klopt of zo.
28: Ja, en dat je het idee krijgt van, nou, dan ben ik in ieder geval een beetje trendy bezig. Want dat weet ik zelf helemaal niet.
0: Nee, je moet wel... Is het Japandi, hè, moet het tegenwoordig
28: Japandi,
0: allemaal.
28: Japandi, ja.
0: Japandi is helemaal... Ja, dat is helemaal de nieuwe stijl nu.
28: Combi tussen Scandinavisch en Japans, volgens mij.
0: Ja, dat is Japandi. Is heel rustig, heel rustgevend. Oh, okay. Allemaal een beetje van die fletse tinten en...
28: stokjes. Gewoon
27: niks op de muur doen. Dan
0: zachte materialen.
27: Zachte materialen.
5: Okay. Veel rond, toch ook?
27: Ja. Oh, dan ben ik ook Japandi.
7: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, we gaan Stemmenjacht spelen.
27: Heel Japandi ben ik.
0: Lisanne uit Veren, goedemorgen.
9: Hi, goedemorgen.
0: Een mooie stadje Veren.
9: Ja.
27: Zit daar niet die oudste snoepwinkel van Nederland?
9: Ja, zeker weten.
27: Altijd op zaterdag zo'n hele rij toeristen voor de deur staat.
9: Ja, heftig, hè?
0: Nou ja, ik vind het een verrassend leuk stadje altijd.
9: Jawel, wij wonen er nu sinds januari.
27: Maar je wordt toch gek in de zomermaanden?
9: Ja, nou, het valt ons nog toch een soort van mee of zo. Het is alleen met de auto soms een beetje lastig.
0: Want het is autovrij.
9: Nee, het is niet autovrij, maar die mensen die vinden het dan leuk om over de autoweg te lopen, zeg maar.
0: Ah, zo. Ja. Maar woon jij ook echt in zo'n heel statig oud huis?
27: Ja, dat
9: we wonen heel dichtbij die grote kerk, zeg maar, in het midden van Veren.
0: Oh, schitterend hoor. Ja, het is een prachtige plaats.
27: Eigenlijk heb je een soort brink, heb je toch? Heet dat de brink? Misschien weet ik eigenlijk niet. In het midden, zoals
9: geen idee.
27: Waar al die horeca zit.
9: Dat weet ik niet.
0: Het dorpsplein,
27: ja. Zo kan je het ook noemen.
9: Ja.
0: Lisanne is natuurlijk nog maar net ingezand van Veren.
9: Ja joh, ik moet nog even wennen, hè.
27: Maar accepteren ze je een beetje als buitenstaander? Je bent geen echte Veerse.
9: Nou, op zich wel. Maar we kennen ook nog niet zo heel veel mensen. Want wij zijn diehard hier aan het klussen. Dus wij zijn alleen maar binnen hier.
27: Maar je hoort niet in de buurt... Oh, dat zijn die mensen van nummer 14. Oh, dat is ook niet van nummer 14.
9: Misschien. Ik weet het niet.
0: Die gisteravond weer tot half elf met de schuurmachine bezig
27: waren. Oh, dat is zij van 14.
9: Ja, dat wel. Dus ze vinden het van mij wat minder leuk, zeg maar.
0: Maar als je midden in een verbouwing zit... dan kunnen die 10.000 euro, die kunnen er wel bij. Die zijn van harte welkom.
9: Wij hebben heel ons huis hier gesloopt. We komen iedere dag iets nieuws tegen. Dus flink welkom.
0: Ach. Ja. Iedere plank die je eraf haalt, dan kom je weer een nieuw probleem tegen.
9: Vreselijk.
0: Nou, Lisanne, laten we eens even kijken of wij een klein duit in het zakje kunnen doen... als het gaat om jullie verbouwing. 10.000 euro voor deze stem.
5: Zielig.
0: Wie denk jij daar gehoord te hebben?
9: Ja, ik denk Ilse Wanninga te horen.
0: Ilse Wanninga?
27: De luizenmoeder.
9: Ja.
0: Vind ik helemaal geen gekke naam. We gaan die voorleggen aan de computer.
9: Ja.
7: Het antwoord is... fout.
0: Ja, jouw hart maakt misschien wel even een sprongetje, maar... Nee, het is niet goed.
9: Jammer. vast te proberen.
24: Zonde.
9: Ja. Is niet anders. Kan het aan.
24: Ja, gelukkig. Je krijgt van ons wel een reiskoffer van de postcode loterij omdat je meespeelde.
9: Leuk, leuk. Ben ik ook heel blij mee.
24: Succes met de verbouwing dan maar, hè?
9: Komt goed. Okay. Jullie succes met de uitzending.
24: Dankjewel.
8: De 538 Stemmenjacht.
24: Dat is dus niet de juiste naam. Heb jij een ander idee? Denk jij een andere stem gehoord hebben? Dan zou ik me even aanmelden voor Stemmenjacht.

0: En Magnetic om 13 voor 8 in de Dolgetshow. Net hadden we het even over Pilates. En wij kwamen tot de conclusie dat dat over het algemeen vrouwen zijn. Tenminste in onze beleving die aan Pilates doen. Nou, dat was tegen het serie Pilatesbeen van Vanessa. Vanessa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hey, Vanessa.
0: Nou, Vanessa is Pilates-instructrice, ben jij toch?
1: Ja, ook. Reformer en Pilates. Want
2: maar wat
1: zijn
2: is het verschil tussen Reformer en Pilates?
1: Reformer doe je op een apparaat.
2: Aha.
1: Met een glijdend vlak eigenlijk.
2: Met die bank.
1: Met veren en met die bank precies. En mat Pilates doe je op de mat.
0: Ah. Nou, dat is
2: okay. Ik dacht dat het Reformer Pilates was, dat de combinatie is, maar...
1: Nee, het zijn wel twee verschillende dingen. De mat Pilates is eigenlijk de basis. En die bank was eigenlijk van oorsprong een soort revalidatieapparaat. Is echt al honderden jaren oud.
2: Ja.
1: En dat is nu een soort fitness-trend.
2: Okay.
0: Ja. Hey, maar jij zegt, het zijn echt niet alleen maar vrouwen die deelnemen.
2: Echt wel.
1: Jawel. Het zijn overwegend vrouwen.
0: Ja.
1: En ik heb ooit eens een keer een tijdje de Men's Reformer geprobeerd.
0: Ja.
1: Om die te geven. En in eerste instantie waren er best wel wat heren die nieuwsgierig waren. Ja. Dus er mochten alleen maar mannen meedoen. Ja. Maar zo gauw als het kwam, daarna zakte het ook weer heel snel in. Dat is jammer.
0: Maar hoe kan dat dan? Dat het toch
2: is te zwaar voor mannen?
0: Oh, dat zou kunnen.
2: Ze zijn niet soepel genoeg, toch?
1: Ik denk dat Jelte gelijk heeft. Dat ze denken, oeh, dan lig ik daar in die touwen met mijn benen. Want het kan er wel heel indrukwekkend uitzien.
0: Ja.
1: En straks kom ik daar niet uit. En dan moet zo'n Pilatesjuf mij uit die touwen gaan helpen. Ik ga er maar niet uit.
2: Zaterdagavond. Nee, maar ik ben even... misschien luistert er een man die wel Pilates doet. Bel vooral eventjes. Laat even weten of je wel Pilates doet. Maar wat doe je uiteindelijk op die bank? Ik zie in Utrecht heb je voor mij op de Voorstraat zit zo'n Reform-studio. En dan gaat het gordijntje dicht. Want blijkbaar mag je niet naar binnen.
0: Je gaat er allemaal in gekke houdingen liggen, toch?
2: Maar is het al op je rug en je trekt jezelf op die bank heen en weer? Wat doe je tijdens die les?
1: Ja, er is een glijdend platform. Daar lig je in principe of je zit erop.
0: Ja.
1: En er zitten veren aan bevestigd. En die zijn van verschillende weerstand.
2: Aha.
1: Daar kun je mee. Daar kun je aanpassen. En dan heb je nog touwen. En in die touwen kun je inderdaad met je handen in. Dat is een soort lus waar je met je handen in gaat. Of een lus waar je met je benen in gaat. En je werkt eigenlijk met de weerstand van de veren.
0: Ah, en dat is dat reformerstuk, zeg maar.
1: Precies. En als je als jullie interesse gewekt is, dan zou ik zeggen, kijk eens op Instagram. Want er staan 100.000 miljoen filmpjes.
0: Ja.
1: Met net zoveel oefeningen. En dus je kunt daar op die reformer kun je eigenlijk heel veel oefeningen doen.
3: Ik heb al spierpijn als ik naar die plaatjes kijk.
0: Maar je moet van die speciale sokjes moet je toch ook aan?
1: Je hebt gripsokken aan. Omdat je anders uitglijdt.
0: Oh, ja.
1: Over de stang waar je je voeten op zet. Of als je op de grond staat.
2: Ja, ik zit even te kijken, maar dit is gewoon pure acrobatiek, joh, wat je hier toepast.
1: Nou, ik noem dat altijd circus Pilates. Dat is niet de manier waarop ik het geef.
2: Je rode neus op.
1: Maar jullie zijn van harte uitgenodigd, inclusief Florentien.
2: Ja, Tim had zeker vergevorderde interesse.
0: Ja, ik kom een keer Pilates zodra ik de sokjes binnen heb, dan kom ik een keer.
1: Nou, voor die sokjes, daar kan ik voor zorgen. Oh,
0: jee.
1: Doe ik alleen maar voor het ochtendteam. Geef ik alleen maar les voor het ochtendteam. Gewoon heel intiem.
0: Dat is wel leuk.
2: Waar is jouw studio?
1: Dat is in Goorlen.
0: Oh, dat is
1: bij Tilburg.
2: Oh, ja. Nou, laten we erheen gaan.
0: Ja, nou,
2: we gaan er een over maken.
0: We gaan naar Pilates bij jou een keer.
1: Ja, echt? Ja, dat zou ik helemaal leuk vinden. Ja.
0: We hebben ook Johan aan de telefoon. Johan, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Jij doet al 6 jaar lang aan Pilates.
4: Ja, klopt.
0: Maar de Reformer Pilates ook, op zo'n pijnbank?
4: Nee, ik doe het gewoon puur op de mat.
0: Oh, mat Pilates heb ik net geleerd.
4: Ja.

0: Is dat een beetje vergelijkbaar met yoga of zo?
1: Ja, maar dan speciaal ook voor rug en buik.
0: Okay.
1: En ik had een aantal jaren geleden, ik ben eigenlijk al heel lang rugpatiënt.
0: Yeah.
1: En na weer een hele periode dat ik bijna niet kon lopen, ben ik op Pilates gegaan. En dat bevalt mij uitstekend.
2: Ben jij een soort slangenmens nu? Kun je echt alles aanmaken?
1: Nee, ik zal je vertellen, ik ben al meer dan 30 jaar beroepschauffeur.
0: Yeah.
1: En dan word je zo stijf als de bank. Yeah. En daar is Pilates heel erg goed voor.
3: En hoe vaak per week ga je dan?
1: Ja, ik probeer 2 keer, maar het wordt meestal 1 keer. Want ik heb ook nog een hobby die veel tijd in beslag neemt.
0: Dus. En ik denk dat jij vooral tussen de dames zit. Of zijn er meer heren in jouw team?
1: Er zijn wat meer heren, maar het is wel overwegend dames.
0: Ja.
3: Ja, en die vinden het niet gek dan dat er een man ook het klasje in komt?
1: Nee. Dus, ondertussen doe ik het al zo lang en ik ben er zelf ook aan gewend. En het is heel gezellig. Ik had van tevoren zitten wat tot een minuut of 10 lekker te ouwehoeren.
3: Maar je merkt ook echt dat je een stuk soepeler en leniger wordt van Pilates.
1: Ja, zeker. En zeker voor mijn rug is het heel goed.
0: Oh,
3: nou,
1: ik raad dat iedereen aan.
3: Ik hoor hier alleen maar positieve verhalen. Misschien moeten we het toch een keer proberen.
0: Ja, we gaan naar de studio.
3: We gaan bij Vanessa gaan we een keer.
0: We gaan naar Goorlen.
3: Ja, Rick is er niet vandaag, maar die
4: zou wel heel graag.
3: Hier vertellen we het morgen. Het is 7:08 in de ochtend, Joop.

0: ochtendshow. 3 voor 8 op deze mooie dinsdag. En ik zeg met recht mooie, want het wordt een prachtige dag. Temperaturen die records kunnen gaan breken. 29 graden lokaal in het zuiden van...
1: Waar ligt de zonnebrand? Ik moet echt gaan zoeken.
0: Ja, nou ja, hoe lang dit mooie weer aanhoudt en hoe het komt... dat hoor je zo meteen onder andere van Dennis Wild. Die spreken we even over het weer. We spelen Stemmenjacht en meer.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien... Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen het je mee. Plus.
10: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
16: Ik zie een dansende eendvis. Spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
20: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
22: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
23: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
24: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
25: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
26: Nee.
25: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
27: Lekker bezig.
25: Milner. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
27: Lekker bezig.
28: 538 Nieuws.
29: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Nederland, Duitsland en nog 4 landen hebben de EU een ultimatum gesteld over de begroting. De Financial Times heeft een brief ingezien van de leiders van die landen. Ze eisen dat de EU de uitgaven met honderden miljarden verlaagt. En anders dreigen ze geen steun te geven aan de 7-jarige begroting. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, dat zeggen 2 universiteiten. En dat was in een eerder onderzoek nog maar 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar grote zorgen over. En nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer door een val. Ja, vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, dat meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80 jaar, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. En de meest dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Gaan we naar het weer. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het heel erg warm. 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
30: Ja, Florentien, dankjewel. Dan de files. Jelte weet waar die staan.
31: Het is best druk. 54 files staan er. En de langste nu op de A12 Utrecht-Den Haag voor Reewijk. 27 minuten. De A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Heteren. 24 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Markiezaat en Kruiningen. Daar staat 35 minuten.
32: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
33: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
34: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
35: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
36: 538. De 538 Stemmenjacht.
37: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Thank you, DJ.
1: Geen enkel probleem. Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
1: DJ Carlos Fallen in Love. En daarmee is het 9 over 8 geworden. Op deze dinsdag 29 september, D66-leider en premier Rob Jetten is gisteren teruggekomen op zijn bekritiseerde uitspraak dat organisaties die de rechten van vrouwen, minderheden en de LHBTI'ers willen inperken, vol op hun bek moeten worden geslagen.
3: U kent mij ook, het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: Ja, dus de premier.
4: Hij was ook bang dat hij moest gaan vechten.
1: Dat zou niet veel worden. En vandaag en morgen lopen de temperaturen flink op. Het wordt uitzonderlijk warm. Lokaal 29 graden. Aan de telefoon weerman Dennis Wild. Dennis, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Nou, dit zijn de leuke momenten om weerman te zijn, want dan mag je overal vertellen hoe geweldig weer het wordt.
5: Ja, nou ja, geweldig is één kant inderdaad, want het is natuurlijk uitzonderlijk warm. Het wordt vanmiddag, zoals je zei, al zo'n 8 of 29 graden op sommige plaatsen. Normaal gesproken is dat een graadje of 17, zo eind september.
1: Zo.
5: Ja, dus gemiddeld bijna 10 graden warmer. En het zou best eens kunnen zijn dat we vandaag ook echt het temperatuurrecord gaan breken. Dat staat op de beeld op 25,4. Ik denk dat het daar zo'n 26 graden wordt. Dat, dat gaat dus wel lukken.
1: Ja.
5: En er zijn temperaturen die hoger zijn gemeten op deze 29 september. In Winterswijk 28 graden, maar ook daar gaan we overheen. Allemaal fantastisch, heerlijk weer natuurlijk, maar het is ook kurkdroog.
1: Oei.
5: En ja, we hebben natuurlijk wel wat regen gehad na die kurkdroog en hete zomer. Maar dat heeft nog weinig zoden aan de dijk gezet. Want als je zo kijkt, ook in het stroomgebied van de Rijn, verderop in Duitsland zijn er hele lage waterstanden, recordlaag.
1: Ja.
5: En zelfs bij Lowit, sinds 1866, waar de Rijn ons land binnenstroomt, is het nog nooit eerder zo laag geweest. Dus dat betekent ook minder producten die Nederland binnen kunnen worden gebracht met de scheepvaart, de binnenvaart. Ja, schepen kunnen niet zo zwaar beladen worden. Kunnen ook soms maar één kant op varen. Dus dat is één richting verkeer, wachten op elkaar.
1: Ja.
5: Minder schepen, ja. Dus gisteren trouwens ook nog eens de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949. Ook door die kurkdroge omstandigheden in heel Europa. En daardoor zijn ook de temperaturen vandaag bij ons zo hoog, want met de zuidelijke stroming komt al die warme lucht onze kant op. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat het ook wel een andere kant heeft.
4: Maar ja, heel somber in het zonnetje gaan
1: nou
4: zitten.
1: Nou ja, ik wou zeggen, ik was vrolijk gestemd. Maar.
5: Nee, dat is zeker niet de bedoeling, maar we moeten toch ook altijd eventjes weer kijken van dit zijn gewoon geen normale omstandigheden. En klimaatverandering is natuurlijk grote oorzaak van dit alles.
1: Hmm.
5: Het wordt gewoon warmer en dat betekent ook dat het hele zomerseizoen, het zomerhalfjaar oprekt. Dus we krijgen in de lente al vaker mooie weer. En dat strekt zich ook weer uit in de herfstperiode.
1: Ja,
5: en als je kijkt naar de droogte en ook de grondwaterstanden, dan mag het straks in de herfst en de winter pijpenstelen regenen om dat voor volgend jaar weer een beetje aan te vullen.
1: Want hoeveel regen is er nodig om alles weer een beetje normaal te krijgen, Dennis?
5: Nou, we zitten nu eigenlijk op een neerslagtekort van ruim 260 mm. Als je dan bedenkt dat er normaal in de herfst- en de wintermaanden zo'n 80, 85 mm in de hele maand valt.
1: Hmm.
5: Nou, dan kun je wel doortellen. Dan moet het dus gewoon bijna elke dag onafgebroken regenen. Om en liefst ook nog een beetje rustig, want dan trekt dat water zo lekker de grond in. En dan kan het grondwater ook weer een beetje aangevuld worden. Want daar in de grond zitten onze reserves voor het drinkwater voor volgend jaar. En ik dans hier de hele dag rond. Regendansjes.
1: In de zon. Regendansjes in de zon. Nou ja, je kan het vervelend treffen. Hoe lang houdt het mooie weer aan, Dennis?
5: Nou, het is zeker heerlijk weer. En we moeten er ook van genieten natuurlijk. Niet altijd de sombere kant bekijken. Vandaag worden dus bijna 29 graden in het zuidoosten. Vannacht op sommige plekken niet kouder dan 18 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. Maar dan in de loop van de dag wel wat meer bewolking. En ik denk later in de middag, begin van de avond in het westen al wat regen. Die regen trekt over het hele land. Trekt dan eigenlijk donderdagochtend pas uit het oosten van het land. Ja, en dat verdrijft eigenlijk een beetje de echte hitte.
1: Mm.
5: Maar ja, warmte blijft over met temperaturen rond de 20 graden. Droog en heel aangenaam herfstweer in ieder geval met een enkele bui. Wat frisse nachten met een beetje mist vanaf vrijdag. Maar ja, ook dan is het nog steeds genieten. En Tim, ik ga je natuurlijk volgend weekend zien, hè? Bij de military.
1: Ja, ik ben er weer bij, hoor, dit weekend. Zie ik je daar.

0: moment, Jelte?
1: Het is best wel druk. Er staan op dit moment 53 files en de langste op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen voor Kruiningen. 27 minuten.
0: Het is er droog vandaag, zonnig en dus uitzonderlijk warm. Temperaturen, je hebt het net gehoord, oplopen tot 29 graden. Just

0: Waiting for Tonight in de 538 Show. We hebben het gisteren al eventjes gehad over die ontzettend lelijke kunstwerken.
1: Dat hebben we geweten.
0: Niet normaal.
2: Het is een open zenuw.
0: Ja.
2: Je ziet echt meteen mensen, ook zonder dat we het vroeger al dingen opsturen.
0: Nou, de grap is, Rick die was in het park, was hij een bijzonder kunstwerk tegengekomen.
1: Ik moet
0: eerlijk zeggen, kunst kan echt prachtig zijn. En dat kan je.
1: Niemand is hetzelfde. Hè? Wat de een wanstaltig vindt de ander prachtig.
0: Maar dit was gewoon een in elkaar getrapt fietsenframe. En dat hadden ze op een sokkel gezet. En dat was dan een kunstwerk.
1: Dit hangt in Amsterdam standaard aan elk bruggetje.
0: Ga magneet vissen en je hebt je eigen kunstwerk. Maar Rick verbaasde zich daar nogal over. En wij vroegen ons af, van zijn er meer van dit soort kunstwerken in Nederland? Nou, wat er binnen is gekomen gisteren...
1: Wordt natuurlijk vanuit belastinggeld worden er tonnen in de gemeente uitgegeven door ambtenaren. Die denken, we moeten zo'n park een beetje opfluffen of een gemiddelde rotonde. En daar geven we een paar ton aan uit.
0: Dus we hebben gisteren even, naar aanleiding van het aantal foto's dat we toen al binnenkregen, hebben we toch met elkaar gezeten van, moeten we niet het iets groter aanpakken?
2: Moeten we iets mee?
0: Ja, maar hier moeten we iets mee. Dus we hebben, maar daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Maar we hebben even iets bedacht. En dan kan iedereen naar hartelust, als je je echt hebt gestoord aan een bepaald kunstwerk bij jou in de buurt, kan je gal gaan spuwen.
1: In Utrecht had je heel lang, was bij een rotonde, was een omgekeerde boom. Ik heb me wel altijd afgevraagd, zou het een nepboom of een echte boom zijn met de wortels naar boven.
2: Oh, de wortels om, okay.
1: En dan hadden ze er een soort stalen piramide driehoek omheen gebouwd. En de wortel die ging de lucht in en de boom hadden ze in de grond geduwd. Heeft hij, ik weet zeker, dat heeft een godsvermogen gekost.
2: Ik rij elke dag, neem ik de afslag Zeeburg op de A10. En daar heb je een heel groot stuk beton wat uitsteekt met een soort draai erin.
0: Oh ja.
2: En dat heeft waarschijnlijk ook een godsvermogen gekost. Maar het is ook gewoon heel lelijk en somber. Want het is gewoon beton. Het ziet er ook gewoon niet uit.
3: Het verknalt de natuur ook, hè?
0: Eigenlijk kunst is slecht voor de natuur.
3: Het is lelijk.
2: Ja, maar dit is op geen enkele manier maakt het je vrouw. Het is gewoon een heel groot stuk beton.
1: Vaker als je kunst ziet, dan zie je daar is liefde in gestoken. Daar is energie.
2: Ja, daar is iets achter, je er een lach van krijgen.
1: Dat straalt iets uit. Maar een gedraaid stuk beton, denk je. Ja, dat had net zo goed bij de stort verkeerd
2: kunnen. Ja, maar heel somber ook, ja.
0: Maar in Nijkerk hebben wij, daar ligt, volgens mij is het voor een bejaardenhuis. Maar ik rijd bijna dagelijks langs. Maar het is een hele grote hamer, een hele grote zaag en een hele grote schroevendraaier die ze in elkaar hebben gestoken. Ook dat je ernaar kijkt, dat je denkt, wat wil je hier nou mee uitbeelden?
2: We zijn een klusgemeente.
0: Nou, als het bij de Gamma voor de deur had gestaan, dan had ik het nog begrepen. Maar volgens mij staat het voor een verzorgingshuis.
1: Ja, nee, dat is niet...
0: We zijn nu kist aan het maken. Florentien, wat heb jij zo meteen in het bulletin?
3: Nou ja, padellen blijkt best wel gevaarlijk te zijn voor je ogen.
0: Nou, dan moet je even opletten, Niels, want jij padelt volgens mij zo fanatiek. Zometeen een kleine waarschuwing van een oogarts en meer.
4: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
5: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
4: Je geeft het antwoord.
5: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
4: Dit kan je zomaar meemaken.
6: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
4: De 538 Stemmenjacht.
6: Word jij de volgende winnaar?
4: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
17: Die wil ik.
18: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
17: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
16: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
15: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
21: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
22: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
23: Nee, pleurt op joh!
22: 650.000 dieren.
23: Dat is bizar.
22: Per dag.
23: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
22: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
23: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
22: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Even bollen met Select.
26: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
27: Ah, relaxed?
26: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
28: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
29: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
30: Let's go for more, some extra, Max.
29: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
28: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
31: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Ja, goedemorgen. Het is vandaag droog, het is zonnig, uitzonderlijk warm. Het wordt in het westen 25 graden. In het zuidoosten wordt er 28 à 29 graden gehaald. En de files, die kom je op de volgende plekken tegen. Jelte weet waar.
2: Het zijn er 55 en de drie langste nu op de A2 Utrecht en Bos voor de Martinus Nijhoffbrug 33 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort 26 minuten. En de A50 Os Arnhem, daar staat tussen Bankhoef en Heteren 22 minuten.
0: 1 over half 9, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. In de Gelderse plaats Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie bij een huis. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar, dat meldt Omroep Gelderland. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En het kabinet schrikt ervan dat bijna 16% van de Nederlanders het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens staatssecretaris Thiele van Emancipatie is er nog heel veel te doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. Ja, een Nederlandse darter, Danny van Trijp, die gaat naar het EK darten, maar zijn pijlen zijn dus gejat.
0: Oh.
1: Dat schreef hij op Facebook. Ze zijn uit een café gestolen en hij vraagt dan ook op Facebook van ja, breng ze alsjeblieft terug. Nou, daarop reageerde de dief van ja, ik kom ze terugbrengen, maar ik moet nog even iets met een auto regelen en daarna kom ik ze terugbrengen. Ja. En nu wacht hij dus nog op die pijltjes.
0: Je moet eerst een auto stelen en dan kan je de pijltjes terugbrengen. Ja, ja.
1: Dat is apart. Nou, ik hoop dus dat hij ze toch terugkrijgt.
0: Ja.
1: Ja, oogartsen dan, die waarschuwen voor een toename van oogletsel bij padel. Dat schrijft het AD. Spelers worden steeds vaker geraakt door een bal die harder dan 100 km per uur kan gaan. En artsen adviseren daarom het dragen van een veiligheidsbril.
0: Ja, wij hebben even contact gezocht met een oogarts. Dat is Ruud van der Pol. Meneer van der Pol, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, een waarschuwing voor padellers. Draag een bril, want dat is veiliger. Maar hoe kan het nou dat juist bij padel dat er zoveel oogschade voorkomt?
3: Omdat de bal relatief klein is en heel hard gaat. Hij is even groot als een tennisbal, alleen de afstanden zijn veel korter. En de richtingen zijn onberekenbaar. En dan kan zo'n oog langs het oogbot het oog raken en daardoor blijft het letsel veroorzaken.
0: Wat ziet u ook in op het spreekuur veel mensen met oogklachten door padel verschijnen?
3: Zeker, in het ziekenhuis van Alrijnen hebben we de laatste maanden zagen we een enorme stijging. En ik heb dat neergelegd bij onze landelijke organisatie. Ik heb het overlegd en dat beeld werd herkend. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt blijven wachten tot alle cijfers bekend zijn. Of het alvast gaan waarschuwen. Met name voor mensen die natuurlijk, als je maar één oog hebt. Of als je bijvoorbeeld een oogziekte hebt. Als je een kwetsbare oog hebt. Is het verstandig om je te realiseren dat het toch een sport is die potentieel ernstig letsel kan veroorzaken.
2: Ik ben padel. Ik heb ook zo'n bal in mijn oog gehad.
0: Ja.
2: En in eerste instantie denk je, nou, het valt wel mee. Maar na de hand, binnen een kwartier, zag ik gewoon niks meer met dat oog. Echt gewoon vlekken. Ben ik ook naar het ziekenhuis. Ben je echt wel een week of zes mee zoet geweest. Met druppelen, salven, weer naar het ziekenhuis, weer controleren. Ze zagen ook beschadigde deeltjes in je oog. En de boel herstelt uiteindelijk, zie ik nu wel weer. Maar zo'n bal, je staat zo dicht op het net in een kleine kooi. Die bal die komt zo hard.
3: En het is niet iedereen dat herstelt, hè? Bij 10% hou je ernstig blijvend oogletsel over. En dat is gewoon zonde.
0: Maar is het dan, want vroeger hadden we squash dat mateloos populair was. En daar gebeurde dit dan niet?
3: Jazeker wel, want het balletje is nog kleiner en nog harder. Alleen daar zijn die veiligheidsbrillen op de gegeven moment heel snel ingevoerd.
0: Ja.
3: En dat werkt fantastisch. Kijk, wij vinden het heel leuk om oogziektes te zien. Ja. Maar liever besparen we mensen een hoop ellende.
0: Dat snap ik. Maar zo'n bril, is dat niet vervelend spelen dan?
3: Zeker, dat is wel wat lastig. Maar je kunt het ook in een gewone bril doen. En een net, kijk, als je maar iets hebt wat je ogen goed beschermt. Ja. Dat is het allerbelangrijkste.
0: En dat is puur preventief. En ik moet een beetje denken aan een soort duikbrilachtige constructie. Of is gewoon een soort veiligheidsbril meer dan voldoende?
3: Een beetje zo'n vuurwerkbril.
2: Oh ja,
0: ja, okay. Het
2: zijn bestaan. Een beetje van die wielrenbrillen. Zijn het, van die snelle sportbrillen.
0: Ja. Oh, ja.
3: Je hebt zijn leuke modellen en leuke kleuren. Dus het is nog chic ook nog.
0: Maar als ik die snelheden zo hoor, dan zou ik ook aan een tok denken. Want het is toch echt een beeld. We bellen nu met een oogarts. Hè?
3: Nee, dan moet je de uroloog hebben, niet mij.
2: Nee, maar de bal die komt natuurlijk via glaswanden, hekken. En zeker als hij deels op het hek komt, wijkt die bal gewoon op een manier af die je moeilijk in kan schatten. En als je daar te dicht op staat, ja, je krijgt hem vol in je oog, joh.
3: Van een hele korte afstand, dus die snelheid is desastreus.
0: Nou, laat het een waarschuwing zijn voor iedereen die padelt. En wij hebben flink wat luisteraars ook die deze sport beoefenen. Want het is een hele snel groeiende sport ook volgens mij. Dus ik kan me voorstellen dat het aantal patiënten ook alleen maar aan het oplopen is nu.
3: Exacte reden, nieuw sportseizoen, nieuwe spelers. Jongens, denk eraan.
0: Nou, het lijkt mij een goed advies. Ruud van der Pol is oogarts en wij belden hem eventjes over deze kleine waarschuwing voor mensen die padel spelen. En ga jij bril...
1: Het grappige was, totdat ik dit artikel las van deze arts, wist ik helemaal niet dat er ook een squashbril bestond. En ik had ook nog nooit van de padelbril gehoord. Maar het is wel met padellen. Het gekke is natuurlijk met padellen op een gegeven moment. Je hebt ook zin om gewoon een keer hard uit te halen.
0: Ja.
1: Ja, en die ballen, dat gaat zo snoeihard in zo'n kooi. Dus je raakt altijd wel een keer iets of iemand.
0: De bril voor padel, het kan geen kwaad. Wij gaan naar stemmenjacht, want wij hebben hier €10.000 weg te geven. Dat is ook even een lekker geldbedrag voor de koffer die wij spelen. Koffer 5.
4: De 538 stemmenjacht.
0: Gerrit uit Hengelo, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ben jij een padeller eigenlijk?
5: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet. Nou, dan hoeven we jou niet aan de bril te kletsen. Voor €10.000 ga jij het spel Stemmenjacht spelen?
5: Ja, klopt.
0: Hey, eventjes de naam die jij zo gaat noemen. Hoe lang loop je al in de rondte met het idee dat zou wel eens de juiste naam kunnen zijn?
5: Eigenlijk pas een paar dagen.
1: Ah, oké. Maar waar kies jij voor? Voor een man of een vrouw?
5: Een vrouw.
1: Ik denk dus namelijk dat het...
0: Denk jij dat het een man is?
1: Ja.
0: Ah, niet.
1: Dat denk ik serieus.
0: Ik ga nog een keer luisteren naar de stem. De stem in koffer 5.
6: Sier.
0: Ja?
1: Ja, ik weet het niet, hè. Ik bedoel, het is puur, ik speel mee net als met de luisteraar. Rick is de enige die het weet.
0: Ja, die zegt dat niet. Maar volgens mij hebben ze Rick wijsgemaakt dat hij... Gerrit.
5: Ja?
0: Wie heb je net gehoord?
5: Deborah Luijendijk.
0: Deborah Luijendijk. Wie is dat ook alweer?
1: Oh ja, een bekende naam.
5: No Way Back zat ze.
1: Oh ja.
0: Ach, ja.
1: Ja.
0: Deborah Luijendijk, is zij het in koffer 5?
4: Het antwoord is... fout.
0: Nee.
5: Ah, jammer.
0: Helaas, Gerrit.
5: Jammer.
0: Nou, je krijgt toch, omdat je meespeelde, een reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Super.
0: Alsjeblieft, die gaat jouw kant op komen. En blijf het proberen, dat zeg ik ook tegen alle andere luisteraars... die wanhopig op zoek zijn naar de juiste naam. Wie oh wie zit er toch in koffer 5? Voor €10.000, je kan je aanmelden via de app of de site.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: Boston is van Stella Lefty. En hoorde je hier in de ochtendshow heerlijk al die country liedjes die de Nederlandse radio zo oprollen. Ja, even wel.
1: Hartstikke fijn.
2: Whalen en Ilse de Lange waren een tijd ver vooruit in Nederland hier.
0: Wat dat betreft zeker.
2: Absoluut.
0: Ja. En wordt hij nog genoemd eigenlijk als kandidaat om naar het Songfestival te gaan?
2: Whalen?
0: Ja,
2: nou. Whalen. Het is nu natuurlijk een beetje de vraag of Davina ja gaat zeggen of nee. Want het was een beetje van, joh, wordt het niet te heet onder de voeten met al die politieke statements?
0: Daar hangt het allemaal vanaf.
2: Ja, hè?
0: Ja. Nou goed, je hoorde dus Boston Stella Lefty hier om 8:15 in de ochtendshow van 538.
1: Ik zal nog heel even stemmen achterover, mag dat niet?
0: Ja, zeker wel.
1: We houden dan te veel over wat ik zei.
2: Jij denkt iets heel raars.
1: Nee, ik denk niet heel raars. Ik merk, iedereen zit op een vrouwenstem.
0: Ja.
1: Maar dat is het niet.
0: Denk je?
1: Nee, 100%. Ik heb het hele weekend nog een cassette recorder gekocht. Ik had nog een oud TDK-bandje. Maar er stond wel een Grand Mix op uit 1982. Oh, die kan er wel een keer vanaf.
0: Maar is het een man die gekieteld wordt dan?
3: Ladies and gentlemen. This is the Grand.
1: Ik denk, nou, dat is wel heel... dat is wel echt voor een Ben Liebrand uit die tijd. En ik heb het eens even geanalyseerd.
0: Ja.
1: En ik kwam tot de conclusie dat het is geen vrouw. Dus ja, jammer voor iedereen die nu...
4: Maar is wel gewaagd wat je nu allemaal zegt. Nu gaan mensen denken van, oh, dan moeten we dus een man zoeken.
1: Nee, niks moet. Maar ik hoef mij niet te volgen.
4: Dat snap ik.
1: Als ik kandidaat zou zijn, stel, ja. Ik word gebeld door de productie vanmiddag. Van, joh, wil je meedoen met...
0: Maar dan zou jij zeggen van, ik denk dat het Umberto Tan is, om maar eens wat te noemen.
1: Nou ja, om het dwars te is, weet je, dat moet je niet misschien gaan noemen of zo. We willen niemand op een bepaald spoor duwen. Maar ja. Ik denk gewoon dat het geen vrouw is.
0: Oké. Okay.
2: Maar hij is niet een beetje vrouw dan?
4: Wel hoog stemmetje.
1: Hè?
4: Wel hoog stemmetje.
1: Nou ja, denk even aan, gisteren hadden we nog die quote van Max Meerdink, weet je
0: wel? Ja, oh ja, dat is waar, ja.
1: Als je
0: ja.
1: die hoort, dan, en je ziet hem als ja. voetballer, robuuste, stoere vent, en vervolgens hoor je hem praten naar de wedstrijd, dan denk je ook van, hé, dat is grappig, de stem matcht totaal niet bij de persoon die je ziet.
0: Nee, hij heeft een heel stoer voorkomen, maar als je hem...
1: Hij heeft een heel zachtaardige...
2: Ja, zijn stem is heel zachtaardig, en hij klinkt dan weer, want ze noemen hem ook wel Mootje Meerdink, omdat hij ook een beetje klinkt als een Marokkaan.
0: Dit is zijn stem.
5: Ik denk dat ik nog steeds in de droom zit. Ja, het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En,
0: heel lief. Heel vriendelijk.
1: Ja. Ja, als je hem in het veld ziet, denk je niet van... Nou, deze stem past bij hem praten naar de wedstrijd. Dan denk je ook van, hé, dat is grappig. De stem matcht totaal niet bij de persoon die je ziet.
0: Nee, hij heeft een heel stoer voorkomen. Maar als je hem,
1: hij heeft een heel zachtaardige...
2: Zijn stem is heel zachtaardig. En hij klinkt dan weer, want ze noemen hem ook wel Mootje Meerdink, omdat hij ook een beetje klinkt als een Marokkaan.

0: van 538, die zijn eigenlijk in de maling genomen, een beetje door de redactie van Stemmenjacht. Je moet maar even kijken op het Instagram-account van Radio 538. Maar daar zie je dat wij allemaal familieleden te horen krijgen.
1: Hij is echt goed gedaan.
0: Maar wij wisten niet dat wij een familielid van ons te horen zouden krijgen. Dus je gaat heel erg in de bekende Nederlanderhoek gaan.
2: Nou, dacht ik, je komt er thuis achter. Ze vertellen echt niet alles tegen je.
0: Nee, dat is... Nou, wist ik dat wel, hoor. Daar doe ik vrolijk aan mee.
3: Dit werd nog even dubbel en dwars bevestigd.
0: Ja, maar er was dus achter onze rug om is er contact gezocht.
3: Met de hele families is er...
0: Met familie. Jouw zoon bijvoorbeeld, jouw jongste...
3: Ja, ik moest ook wel echt... Op een gegeven moment dacht ik van... Ik had heel snel dat ik dacht, het is een kinderstem.
0: Ja.
3: En toen op een gegeven moment hoorde ik het ergens in het accentje... dat ik dacht van, wacht even. Ik word hier beetgenomen, het is gewoon mijn eigen kind, ja.
0: Ja. Ik heb mijn zoon zat er ook bij. Die herkende ik echt niet in eerste instantie. Omdat je toch gaat zitten denken aan een bekende Nederlander. En ik heb mijn vrouw heb ik voor... en ik denk nu dat ik de komende week op de bank slaap. Maar die heb ik voor Tina Nijkamp aangehoord.

0: dat hij ooit smulschijf was. Dat is toch wel echt, ja, als je eenmaal smulschijf bent, dan heb je eigenlijk al een hit in handen.
1: Het stempel.
0: Ja. Zometeen vervolg van deze radioshow met onder andere, we zijn toch maar een klein beetje, toch stiekem op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland, zo lijkt het.
1: Het is een competitie geworden, denk ik toch wel nu, toch?
0: Er zijn zo verschrikkelijk veel foto's deze kant op gestuurd naar aanleiding van het verhaal van Rick van gisteren. En de fiets die hij aantrof in het park op een sokkel. Of in ieder geval de restanten van een fiets.
1: Nou, het leek gewoon zo'n in elkaar getrapt ding wat aan de brug hangt in Amsterdam. Maar dat bleek dus een kunstwerk.
0: Ja, we hebben het nog even nagevraagd, maar er is echt een kunstenaar druk mee geweest. Dus wij waren benieuwd, zijn er meer van dit soort kunstwerken waarvan je kan denken van ja, is het nou mooi of is het eigenlijk gewoon heel lelijk? Maar daarover zometeen meer.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
14: Echt lekker.
13: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
21: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
22: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden.
23: Laten we dansen.
22: Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
25: 538 Nieuws.
26: 9 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Thiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké. En dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval. En voor zeker 700.000 mensen is de miljoenenstad. In deze miljoenenstad heeft dat enorme gevolgen. Duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. En het dodental door het noodweer in heel Thailand is opgelopen tot 23. Een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Want daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong daar haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. En ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Gaan we naar het weer. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
28: Dankjewel Flo. Dan de files. En Jan te weten waar die staan.
29: We staan er nog 38 en de langste staan nu op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg. 20 minuten. De A4 Den Haag-Algotterdam voor Den Horen is een ongeluk gebeurd. Daar staat 39 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoord een half uur file.
30: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
31: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
32: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
33: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
34: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
35: 538. De 538 stemmenjacht.
36: Dit is de stem uit koffer 5.
37: Zielig.
36: Weet jij al wie het is?
35: Speel mee.

0: Elton John en Dua Lipa was destijds een zeer opvallende combinatie met z'n twee. Maar ik moet zeggen, pakte wel goed uit.
1: Dit is zo'n lekker nummer.
0: Dit is een lekker nummer, hè?
1: Ik ben er vrolijk van.
0: Maar dat komt ook wel een beetje door die pnauw. Als die zijn vingertjes eraan...
2: Als pnauw zich ermee gaat bemoeien.
0: Ja, dan klinkt het altijd wel lekker. Ja. Leuke deuntjes altijd. Cold Heart hoorde je dus om 8:50. We zeiden net al gisteren, kregen we zo ongelooflijk veel foto's al van luisteraars binnen op het verhaal van Rick. Die zich verbaasde over het feit dat een kunstwerk bij hem in het park daadwerkelijk kunstwerk mocht heten. Een sokkel met erop een in elkaar getrapte fiets, zo zag het er een beetje uit. Rick vroeg zich af, is dit nou kunst? Of begrijp ik het niet? Er zijn er meer van dit soort kunstwerken in Nederland. Nou, dat blijkt, er zijn er een heleboel. Wij kregen gisteren al zo ongelooflijk veel foto's binnen van mensen die zich ook verbaasden over bepaalde kunstwerken bij hen in de wijk. Dat wij dachten, misschien moeten we hier iets meer mee doen. En wij hebben gisteren na de show even met elkaar vergaderd. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het misschien wel leuk is om er een verkiezing van te maken.
2: Kijk, zo zijn de Nobelprijzen ook ooit in het leven geroepen. Weet je wel? Dus er is ook een groep mensen geweest die zei, daar moet een prijs voor komen. En dat hebben we nu ook voor de kunstwerken.
1: Ja, want soms zie je een heel oerlelijk kunstwerk. En dan denk je, hier hebben mensen zich over gebogen, goedgekeurd. Meerdere mensen. En het staat er dan op een gegeven moment.
0: Ja, nou ja, in het geval van de dingen die wij tot op heden hebben binnengekomen, snap ik wel dat luisteraars zich daarover hebben verbaasd. Maar heb jij ook zo'n kunstwerk bij je in de buurt staan? Of weet je ergens een kunstwerk waarvan je denkt van, nou, ik twijfel... Misschien ligt het aan mij, maar ik vind het gewoon niet zo mooi. 538.nl/kunstwerk is sinds gisterenmiddag in het leven geroepen. En het leuke is, daar kun je al jouw lelijke kunstwerken heel makkelijk deze kant op sturen. Dan vul je eventjes je naam, je plaats van het kunstwerk en een fotootje.
2: Ja.
0: En dan kan hij deze kant op. Dan kunnen wij daar een mooie compilatie van maken. En uiteindelijk dus een verkiezing voor het lelijkste.
2: Echt nog een battle.
1: En wat krijgt het allerlelijkste kunstwerk?
3: Ja, nee, ja, de ereprijs, de eretitel.
0: We zouden daar natuurlijk een hele lelijke beker voor kunnen laten ontwerpen. Ja, dat zou wel leuk zijn.
2: Misschien dat de artiest zelf een beker mag ontwerpen dan.
0: Ik weet niet of de kunstenaar in kwestie blij is met de prijs lelijkste kunstwerk. Maar weet je dus nogmaals zo'n kunstwerk te staan? En zou je het leuk vinden om dat kunstwerk te nomineren als het gaat om deze zoektocht naar het lelijkste kunstwerk van Nederland? 538.nl/kunstwerk. Daar kun je al jouw bijzondere, laten we het zo dan omschrijven, bijzondere kunstwerken op deponeren. Dus 538.nl/kunstwerk.

0: Danza Coduro, Luciano en Don Omar hier in de ochtendshow. Ja, het is zomer en dat zul je weten ook. Een zeer warme dag vandaag. Temperaturen oplopen tot 29 graden. Dus daar mag af en toe wel even een zomerspraatje mag daarbij, toch? Hey, we hadden net even over die zoektocht naar het lelijkste kunstwerk van Nederland. Gisteren al ontzettend veel foto's binnengekregen van luisteraars. Moet wel zeggen, ook een aantal mensen die een foto van de Johan Cruijff Arena deze keer hebben gedaan. Vond ik wel lollig. Ja. Maar Ivo die heeft gisteren al onmiddellijk een foto deze kant op gestuurd. Ivo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hoorde dit op de radio en je dacht, nou, dan weet ik er nog wel één te staan.
1: Ja, ik moest er meteen aan denken, inderdaad. Ja.
0: Want over welke plek hebben we het? Wat is het plaatsdelict?
1: Er staat een kunstwerk in Ulft en ja, die heeft wel een opmerkelijk uiterlijk.
0: Ja, hoe heet het kunstwerk in de volksmond?
1: De kutjes van Ulf.
0: maar is het dan ook nou ja, wat jij omschrijft?
1: Ja, zo ziet het er wel uit. Ik ken het ook niet anders als een kutje.
0: Ja, want het zijn voor de mensen die het kunstwerk niet kennen, zou jij een klein beetje nou ja, beeldend kunnen vertellen hoe het eruit ziet?
1: Ja, bij een rotonde net buiten Ulf staan drie grote ijzeren voorwerpen. Ja. Die moeten schijnbaar ijzerovens voorstellen. Van binnen zijn ze een beetje oranje-roze en aan de buitenkant wat grijs.
2: Ja. Oh, het is een oud kutje.
1: Ja, het is een oud kutje, ja. En ja, die hebben ze daar neergeplant. Die staan inmiddels denk ik al wel een jaar of 30 of zo. Dus dat, ja.
0: En wat is de algemene tendens rondom dit kunstwerk?
1: Nou ja, over het algemeen vinden mensen hem heel lelijk.
0: Ja.
1: En hij is ook al een tijdje weg geweest. En hebben ze het weer opgekrapt om weer terug te plaatsen. Dus blijkbaar is de gemeente er wel heel content mee.
0: Ja, ja. En het zouden dus oude ijzerovens voor moeten stellen. Maar het zijn inderdaad, ik zie de foto hier die jij mee hebt gezien.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar jullie zijn in de maling genomen in Ulf. Ja,
0: het zijn gewoon drie vagina's.
2: De artiest lag in de grond.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is een bijzonder kunstwerk inderdaad. Vandaar dat ik hem ook doorstuur.
0: Ja, nee, je hebt groot gelijk.
2: Het zijn eigenlijk een soort Maria-kapelletjes. Als je het een beetje vergelijkt met in Duitsland of weet je wel, langs de weg staat er vaak zo'n Maria-beeldachtig ding. Die vorm heeft het een beetje, toch?
3: Ja, daar ga ik nu ook anders naar kijken.
1: Ja, ik zie het toch wat anders in.
2: Ja,
0: met name ook door het kleurgebruik heeft het wel, heb je direct die associatie. De kutjes van Ulft. Nou ja, Ivo, fijn dat je even met ons mee hebt gedacht. We zetten hem erbij op de longlist. Maar ik denk, dit zou zomaar wel een kans hebben kunnen zijn.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, ik denk het ook. Maar ik denk de arena trouwens ook wel.
0: Ivo, dankjewel. Laat even weten of jij ook een lelijk kunstwerk bij jou in de buurt hebt. En het mooiste zou zijn als je ook een foto deze kant op kan laten komen. Dan hebben we meteen een beeld erbij. Dat kan via 538.nl/kunstwerk. Dan gaan wij rustig deze dagen op zoek naar het lelijkste kunstwerk van Nederland.

0: Somebody van Morgan Wallen hier bij 50 Gram. In de ochtendshow. Met onderweg voor je in het vervolg van dit radioprogramma. Onder andere Surreal. Stumbling In staat voor je klaar. Hoor je binnen een paar minuten. Datzelfde geldt voor DJ Goya. Die opeens heeft Jason Derulo en Melody zijn aangehaakt op Michiko. Je weet wel, die ex-smulschijf hoor je ook. Zodat.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
15: Hallo, Odido. Hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
0: Ja, goedemorgen. Vandaag droog, zonnig en uitzonderlijk warm. Het wordt in het westen 25 graden. In het zuidoosten 28 à 29 graden vandaag. Jelte, de files.
21: Start van de ochtendspits. Er staan er nog 10. En de drie langste staan op de A12 Oberhausen-Utrecht voor Grijzoord 50 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel 22 minuten. En op de A50 Apeldoorn-Oss tussen Schaarsbergen en Grijzoord een half uur file.
0: Het is 1 over half 10. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
22: Goedemorgen. In Dinxperlo heeft de politie meerdere verdachten aangehouden na een explosie bij een woning. Ze werden kort na de ontploffing in de kraag gevat. Door de klap raakte de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. En die ontstonden na zware regenval. En voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond namelijk gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. En ze zong haar hit I'm Alive. Ja, Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan haar serieconcerten. Allemaal in Parijs.
0: Ja, je kan niet om erheen om Celine Dion als je in Parijs bent.
23: Chantal Jan stond er ook, hè?
0: Was die er ook?
23: Ja, die stond gewoon achter Celine Dion.
0: Nee, joh.
23: Ja, ja, ja.
0: Oh?
23: Dat is mooi. Zij is merkambassadeur van L'Oréal Paris.
0: Oh ja. Ja.
23: Voor de Benelux. En daar was het, nou ja, dan verdien je een plekje.
0: Ze heeft een goede plaats.
23: Ja, man.
0: Dat doet ze goed. Flo, dankjewel.
24: De 538 Stemmenjacht.
0: Oeh, Babine uit Lochem. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
0: Lekker rondje aan het wandelen op dit moment.
23: Oh, heerlijk.
25: Ja, dat klopt. Ja, heerlijk.
0: Is dat tegen de zenuwen?
25: Nee, dat wist ik toen nog niet.
0: Oh. Nee. Gewoon lekker eventjes een frisse neus halen.
25: Ja, dagelijks.
23: Het is... Moet je in Lochem niet oppassen voor de wolf?
25: Ik heb hem nog niet gezien hier. Dus.
0: Oh. Maar het is
25: bang voor.
0: Heerlijk weer toch, Babine, om even een rondje te lopen?
25: Ja, het is lekker buiten.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
25: Een beetje zon.
0: En hey, moet er verder nog iets gebeuren vandaag?
25: Vrij weinig. Eten vanavond met mijn broers en mijn moeder, maar zij dan niet.
0: Nou, dat is een overzichtelijke dag.
25: Ja. Dag.
0: Ja, ja, dat kun je zeggen.
23: Ja. Ja.
0: Hey Babine, er ligt hier €10.000 in een koffer met daarin een stem. Als jij weet van wie die stem is, dan zijn al die €10.000 voor jou.
25: Dat zou heel fijn zijn.
0: Zullen we eens gaan luisteren naar die stem?
25: Ja, graag.
0: Dan komt hij nog een keer.
25: Zielig.
0: Hebben we daar gehoord?
25: Ik denk Loes Havenkort.
23: Oeh, de actrice.
0: Ja. Loes Havenkort. Dan gaan wij die stem nu voorleggen om te kijken of dat correct is.
24: Het antwoord is... fout.
25: Ja, jammer. Eh. Jammer.
0: Godverdikke me, niet goed.
25: Nee, helaas.
0: Nee. Ja, ik had het je van harte gegund.
25: Ja, ik mezelf ook, maar...
0: Ja, dat snap ik. Had je, al, had je het in gedachten al een beetje uitgegeven?
23: Ja, hè.
25: Nee, dat niet.
0: Oh.
25: Nou. Ah, een beetje dan.
0: Ah, deel ons even, Babi. Waar had je het dan uitgegeven?
25: Nou, een lekkere vakantie of zo.
0: Oh ja.
23: Ja, joh. Ja.
25: Gezin.
0: Nou ja, je moet gewoon verder wandelen, ben ik bang.
25: Ja, dat ga ik doen.
0: Maar je krijgt wel, omdat je meespeelde, een reiskoffer van de Postcode Loterij.
25: Nou, helemaal geweldig.
0: Oké, die komt je kant op. En ik zou zeggen, eet smakelijk dan vanavond, hè?
25: Ja, dank je. En jullie een fijne uitzending.
0: Dank je wel.
24: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, wie oh wie zit er toch in die vijfde koffer? Heb je enig idee? Durf je het aan om mee te spelen? Dan kan dat via 538.nl of via de app. Dan moet je even aangeven dat je kandidaat wil worden in Stemmenjacht. En het leuke is,

0: Cochran, want dat was de maker van dit liedje. De enige hit voor hem, Life is a Highway. Later natuurlijk nog in de film Cars. Dan is hij van Rascal Flatts, is die volgens mij dan.
1: Zou je ook kunnen.
0: Ja, die hebben hem ook nog uitgebracht. Maar dit is
1: 100 keer gezien.
0: De originele versie van Life is a Highway.
1: En uiteindelijk met een mondharmonica. Die koop je uiteindelijk in een toon. Het lijkt altijd een heel ingewikkeld instrument. Maar je koopt het natuurlijk uiteindelijk in een toonsoort. En dan kan iedereen...
0: Is dat
1: principe,
0: zo?
1: Zolang het liedje maar in dezelfde soort blijft... kan je er eigenlijk heel makkelijk op spelen.
0: Oh. Dus het is voor mensen die niet zo muzikaal zijn, is de mondharmonica ook redelijk te bespelen.
1: Ja, jij kan gewoon prima. Heeft Nijkerk een muziekwinkel?
0: Nee.
1: Nee.
0: Ja, ik zeg nu nee, maar volgens mij. Nou, dat is trouwens niet waar. Nee, wij hebben een pianowinkel.
1: Een pianowinkel?
0: Wij hebben een pianowinkel, ja.
1: Zo,
0: ja,
1: zo.
0: Dus
1: zo.
0: Ja, die zit
1: maar niet één waar je een drumstelletje of een gitaartje kan kopen? Of,
0: ik ben er wel eens binnen geweest.
1: Maar je zag alleen, jullie zijn natuurlijk ook een beetje in een chic dorp.
0: Ja,
1: dus
0: nee,
1: het is meer een beetje de klavier.
0: Nou, en ik moet het ook wel redelijk wat mensen die van de kerk zijn. En die kopen dan in plaats van een piano, kopen ze daar een orgel.
2: Oh,
1: een elektrische
2: kerkorgel.
1: Orgel.
0: Hebben ze ook nog.
1: Leuk voor nou, thuis. Je zit in heel kerkorgel. Van die buizen.
0: Nee, maar die hebben ook veel van die orgels.
1: Ja, ja, ja.
0: En van die elektronische die...
1: Een telefoontje op en dan kan je lekker zo orgeljokenachtig...
0: Juist, ja. Maar volgens mij hebben ze geen mondharmonica's. Okay. Maar ik zal er eens binnenstappen.
1: Ja, het is een leuk instrument.
0: En dan kan je dus gewoon zeggen van, nou, doe er maar één in C.
1: Ja, als die live is highway. Inderdaad in B geschreven is, ja. Of weet ik veel wat. Dan kan je in principe kan je daar heel
2: dus
1: makkelijk.
2: Je pakt voor elke toonsoort ook een andere mondharmonicaatje.
1: Ze hebben, ja, ja, het is zo is het hoe het werkt.
0: Joh, dus die Toet Stieleman die had gewoon allemaal verschillende mondharmonica.
1: Man, ja, ja. Die wist gewoon helemaal niet. Die dacht gewoon alles in B en ik zuig en ik blaas en dan kom ik er wel.
0: Leuk. Overigens hebben wij over de plaat die wij net rijden van DJ Chico hebben wij toch redelijk wat. Of sorry, DJ Gaia. Michiko. Hebben wij heel veel klachten gekregen. Ik zal er even een paar doornemen. Even kijken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de andere versie van DJ Goya toch leuker vind. Die met Jason Derulo hoeft van mij niet zo.
1: Oh nee.
0: Doe mij toch de andere versie maar, zegt weer iemand anders. Die zonder Jason Derulo, wordt hier weer gezegd, is 10 keer beter.
2: Ja, Jason Derulo koloniseert die plaat eigenlijk een beetje. Die pikt hem gewoon in.
0: Dus er zijn meerdere klachten over de versie met Jason Derulo.
1: Doe toch de ene dag met en de andere dag zonder.
0: Zullen we dat afspreken?
1: Gewoon om en om.
0: Dan wisselen we ze om.
1: Ja,
0: dus
1: joh.
0: Dan kan je... De ene dag is het met en de andere dag zonder. morgen, rond dit tijdstip, dan is het weer zover.
1: Ja.
0: Komt hij hier de studio binnenzetten. Onze eigen Arie met een nieuwe mop.
3: Goedemorgen luisteraars van 538. Hier een mopje van Arie van Café de Amstel uit Amsterdam.
1: Wat is het nou?
3: Dan komt er een deurwaarder die belt ergens aan. En dan doet een man open. Hij zegt meneer, hij zegt, u bent meneer Jansen. Hij zegt, we hebben het een paar keer geprobeerd. Maar regelingen getroffen, dit lukt allemaal niet. Hij zegt, we zijn er klaar mee. We komen beslag leggen. Dan zit die man, kom lekker binnen. Hele huis leeg. Zit die deurwaarder? Hij zegt, meneer, hebben we nou helemaal niks van waarde in huis? Nee, zit hier helemaal niks. Hij zegt, nou, zit die deurwaarder. Dat kun je mij niet vertellen. Als een man schijnt naar huis, zit hij. Als het enige wat ik nog heb, dat is een hond in de schuur. Als het nou, mogen we die dan even zien? Als het nou, gast, zit die gewoon elkaar in de schuur. Die kerel trekt die schuurdeur open. Nou, man. Die hond helemaal onder de vlooien. Schurft, ziet er niet uit, stinken als een beest. Die man die gaat terug als ze luistert. Hij zegt, die hond, ja, dat is niks. Hij zegt, hebben we echt helemaal niks van waarde in huis? Hij zegt, nee, maar schijn uit. Het enige wat ik nog heb, dat is mijn vrouw. Hij zegt, uw vrouw? Ja, ziet die, als die zit boven. Hij zegt, mogen we die dan even zien? Hij zegt, nou, dan ga je dan lekker naar boven toe. Ga je boven even kijken. Hij zegt, vind je het goed? Ga maar kijken. Hij komt na een minuut komt die deurwaarder naar beneden. Hij zegt, meneer, mogen we nog één keer die hond zien?
0: Nou, morgen is hij er weer, Arie, en dan een nieuwe.

0: Jack, Stupidesco hier in de ochtendshow. En dan zijn wij bijna aan het einde gekomen.
1: De 538 ochtendshow, service desk.
0: Maar natuurlijk niet voordat wij de nodige vragen hebben beantwoord over deze show. Allereerst wil onder andere Julia weten hoe het lelijk kunstwerk kan worden aangemeld. Dat kan heel makkelijk via 538.nl/kunstwerk.
2: Ik ga er ook nog wel een paar...
0: 538.nl/kunstwerk, daar kun je alle foto's
2: uploaden. Weet je wat zo lekker is voor deze actie? Je hoeft er niet heel veel moeite voor te doen.
0: Nee, dat is fijn.
2: Nee, en je gaat het niet pas zien ook, hè? Als je nu om je heen kijkt, denk je ook, dat is een kunstwerk, die ga ik opgeven.
0: Dus stuur even een fotootje. Je kan ook eventueel de foto van Google afhalen, als mij maar een beetje een idee.
2: En pas op dat je niet eens je buurvrouw instuurt of zo, hè? Zo flauw is dat.
0: André die zegt, hey, ik zit op 538 TV te kijken en ik zie geen Rick. Is hij met pensioen?
2: Nee. Dan een dagje
0: vrij.
2: Een dagje vrij.
0: Is proefwonen. Maar hij is er morgen weer, hoor. Ja.
2: Stoeltje passen.
0: Ja. Dan even kijken. Goedemorgen, Tim, Rick, Niels en Florentien. Ik heb een vraagje. Wanneer gaan jullie die ochtendshow-jingle van Mart Hoogkamer in Spanje draaien en dat jullie er dan niet doorheen praten? Want dan kan ik hem opnemen. Groeten Thomas uit Schorrel.
2: Opnemen? Wat moet je daar thuis dan mee?
0: Ik heb geen idee.
3: Alsof je met een bandje klaar zit. Ja. Dat is vroeger, dat je dan bij de hitlijst klaar zat.
2: Nee, ik wil hem dan maar doen we even een tijd met hem afspreken. Ja. Doen we morgen 6:50?
0: Ja, morgen 6:50.
2: Dan zingen we niet mee.
0: Dan houden we helemaal onze mond.
2: Helemaal mond stil.
0: Dan ook even aftellen. Dan kan Thomas hem opnemen.
2: Thomas.
0: Ja. En dan, goedemorgen team 538. Normaal doet Rick de muzieksamenstelling. Maar de muziek vandaag, nu hij er niet is.
2: Klinkt beter, hè?
0: Is beter.
2: Ja, vonden wij ook.
0: Ja, vandaag heerlijke muziek. Ja. Bedankt. Rick, jij verzorgt het normaal gesproken ook prima, maar vandaag heerlijke bangers.
2: Ja,
3: ja dat viel me ook op.
0: Zeg Marjan. Nou Marjan, om je gerust te stellen, Rick is er dan wel niet bij vandaag, maar hij heeft wel de muziek vooruit samengesteld.
2: Dus, we hebben vast wel, weet je, Rick is natuurlijk wel op leeftijd, dus we hebben gevraagd of hij voor heel ver vooruit wil plannen.
0: Ja, dus mocht er wat gebeuren, dat we tijdig op zoek kunnen naar iemand anders. Nee, dus de muziek vandaag was ook van Rick. Maar ik zal doorgeven dat het goed gewaardeerd werd. Straks, Dennis Ruijer, die heeft ook fantastische liedjes meegenomen. Ga maar luisteren.
4: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
19: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
20: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
19: Oh, Otrium?
20: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
21: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
22: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
23: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
24: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
25: 538 Nieuws.
26: 10 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Dinxperlo in Gelderland heeft de politie vannacht meerdere verdachten aangehouden na een explosie bij een woning. Ze werden vlak na de ontploffing in de kraag gevat en door de klap raakte de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. Het Rode Kruis trekt aan de bel over de groeiende voedselarmoede in Nederland. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel mensen vanwege geldgebrek minder eten of maaltijden overslaan. De hulporganisatie ziet de vraag naar boodschappenkaarten toenemen en waarschuwt dat stijgende kosten voor energie en brandstof steeds meer huishoudens in de problemen brengen. En de benzineprijzen lopen verder op en de verschillen tussen tankstations worden steeds groter. Uit onderzoek van Independer blijkt dat een liter benzine bij de duurste pomp ruim 50 cent meer kost dan bij de goedkoopste. Voor een volle tank kan dat verschil van meer dan bijna €25 betekenen. Gaan we naar het weer. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
28: Ja, Flo, dankjewel. Dan situatie op de Nederlandse wegen. A1 Amersfoort Apeldoorn bij Barneveld. Daar ben je 6 minuten langer onderweg. 4 kilometer langzaam rijden. De afrit is daar dicht. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken 5 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Utrecht, de hoogte van Grijshoort, daar is

0: van 6. Zometeen vieren wij opnieuw de 5 van het bedrijf. In het zonnetje vandaag, Bakker & Co. BV met onder andere Justin en Jackstyle.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
8: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 5.
9: Zielig.
7: Weet jij al wie het is?
8: Speel mee.

0: OBV, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Marcia, hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Nou, mooi. Wat doen jullie bij Bakker & Co?
1: Nou, wij zijn een handels- en ingenieursbureau en waar we heel veel diverse dingen doen. En echt wel een niche-markt voor de klanten. En we hebben een paar afdelingen en ik zit daar al 37 jaar.
0: Zo, 37 jaar! Heb je inmiddels een titanium klokje gekregen?
1: Misschien met 40. Ja, dromen mag, hè?
0: Ja, dromen. Of gewoon een dinerbon, ook leuk natuurlijk, hè?
1: Ook leuk. Zeker.
0: Hey Marcia, ja, je zegt een niche-markt qua ingenieursbureau. Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, we hebben diverse afdelingen, waaronder een meteo- en klimaatafdeling. Een industriële reinigingsafdeling. Een aandrijftechniekafdeling.
0: Zo.
1: Een lifttechniekafdeling en
0: zo.
1: Daar de service van. Dus het is heel divers.
0: Nou, jullie doen heel veel tegelijk. En hoeveel mensen werken daar?
1: 20 mensen.
0: Oké, nou mooi. Nou, de bakkers van Multifly, die regelen jullie taart.
1: Lekker.
0: Ja, en ik heb hier zo'n apart Multifly-scherm. En ik zie dat ze dan nu, kan ik zo live meekijken in hun keuken. Dat is wel grappig, dat ze nu al starten met het bakken van de taarten voor Bakker & Co.
1: Nou, dat is helemaal goed.
0: Dus dat komt, ik denk dat dat er wel in gaat, toch?
1: Ja, zeker wel. Ja, daar zijn we heel goed in, hoor, in taart eten.
0: Sturen wij zo snel mogelijk de taart van Multifly naar jullie toe. Marcia, gezellig, doe de groeten aan al je collega's, hè, daar vandaag.
1: Ga ik zeker doen.
0: En engineer ze.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, groetjes. Mooie dag.
1: Groetjes. Hoi. Dag hoor.

0: Dus eigenlijk zo'n Bluetooth speakertje kun je ophangen in je hal als je dan thuis komt, dat je dan deze hoort van Sommieu, It Feels Like Home. Heerlijk. 58, goedemorgen.
1: Ruiertje, jongetje, wat doe je daar?
0: Ik ben even alle fout gegeven antwoorden aan het bekijken voor de 58 stemmenjacht. En hebben het over koffer nummer 5 met inhoud 10.000 euro. Namen die genoemd zijn, onder andere Lale Gül, Emma Wortelboer van het favoriete tv-programma van mijn kinderen, Steken en Prikken, tegenwoordig Schreeuwen en Schrikken richting Halloween. Er zijn dus al 26 namen genoemd die het niet zijn, maar weet jij wel welke naam er hoort bij koffer 5? Geef je dan op met de 58-app, klik op de button en speel mee met de stemmenjacht. Zometeen spelen we een nieuwe ronde. Ook hoor je Fleming Meteor niet nodig en Scoop, drop it, zometeen.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 58 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
7: Honda, the power of dreams.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
11: Echt lekker.
10: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
13: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
16: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more, some extra, Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Binnen 1 minuut
21: meer muziek
20: tijdens de 538 werkdag.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: 538. Dennis Ruijer.
1: De All-Star Line-up met onder andere Summer, Scoop en Fleming en Meteor.

0: 538 DNA Classic, deze Scoop It, Drop It. Ik hoor pas nu, na 27 jaar, dat die Drop It is dus Flavor Flav van de hippoband Public Enemy. En zo analyseren wij rustig verder.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, want het jachtseizoen is geopend met de naderende herfst. Vandaag nog Indian Summer, volgende week rond deze tijd 15 graden. Celine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je herstel?
2: Ja, gaat goed.
0: Je bent geopereerd.
2: Ja, klopt. Ik ben vorige week geopereerd en nu vol mee kunnen doen, hè, om met thuis en met Stemmenjacht. Dus,
0: heerlijk. Dat is toch. Ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff ooit.
2: Zo is het.
0: Ja. Normaal ben je een van die helden die werkt in de thuiszorg.
2: Klopt. Ja.
0: Onmisbaar in onze samenleving.
2: Zeker weten.
0: Ja. Hey Celine, ik vind het heel gezellig dat je meespeelt. Koffer 5, we hebben het astronomische bedrag van €10.000 in koffer 5. Daar hoort natuurlijk een stem bij die best lastig is, maar voor het spellenelement, daar komt hij nog een keer. Celine werkt in de thuiszorg, is aan het herstellen thuis en heeft zich, als het goed is, voorbereid op het antwoord. Want ja, wie zoeken we?
2: Dat ik jullie oud-collega heel Hannelore Twisteloos.
0: Hannelore natuurlijk van het nieuws en ook bekend als auteur tegenwoordig. Hè? Mijn leven na een maagverkleining, boek heeft ze geschreven. En natuurlijk koning van het nieuws. Ja, is het Hannelore Twisteloos?
1: Het antwoord is... Fout.
0: Helaas, het is niet Hannelore in je oren.
2: Helaas.
0: Nou, Celine. Hij is heel moeilijk, maar je kan je gewoon weer opnieuw opgeven en nog een keer meespelen als je hebt meegedaan. Dus geef je nog een keer op. Ik stuur je de koffer van de postcode loterij als troostprijs.
2: Helemaal goed. Super.
0: En ik wens je heel veel beterschap, Celine.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, rustig aan. Hoi, groetjes.
1: De 538 Stemmenjacht. Meld je

Boulevard deze ochtend. Al 4 jaar lang proberen onderzoekers aan de Universiteit van Wageningen het antwoord op deze vraag te vinden. Sterker nog, ze vinden het zelf best spannend, want de uitslag van het onderzoek bepaalt heel veel. Geen zorgen, niet bezig met nucleaire codes, oorlog, einde van de mensheid. De hamvraag is, zijn de vissen in de dierentuin gelukkig? Tja, als blijkt dat die vissen klagen daar in hun perfect nagebootste oceaanbak, herinner ze dan even aan dat ze ook in de groene algenkom van je buurjongen hadden kunnen spartelen, zonder goed filter. Wees blij met wat je hebt, hè. Zeker als je een verblijf hebt waar je de 538 werkdag kan luisteren. Misschien ben je wel een aquariumfanaat en zit je nu al waterververselend te luisteren bij de radio. Ja, dan wil ik heel graag een foto. Ik zou dus heel graag een zoutwateraquarium starten thuis. Maar goed, dit even geheel terzijde. Goed, Simon werd dus lastiggevallen door energiemaatschappijen via de telefoon. Mocht je dit ook herkennen, zijn gebeld door de krantenverkoper. Zijn er al mensen aan de deur geweest met de wachttoren, met de voet tussen de deur? Dan kun je deze gewoon even keihard aanzetten. En dan komt het allemaal weer goed.

0: 1000 euro. En Willemijn is gezellig aangeschoven voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er is
0: wat heb je?
1: Opnieuw geruzie tussen de FIFA en de UEFA.
0: Nou, je bedenkt het niet, zeg.
1: Nee.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Multifly.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
3: Mijn heldin is Lieke Martens.
4: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Viviane Miedema.
5: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranjehelden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
2: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
5: Powered by KPN.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
10: Nee, pleurt op joh!
9: 650.000 dieren.
10: Dat is bizar.
9: Per dag.
10: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
9: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
10: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
9: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
11: 538 Nieuws.
12: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Willemijn Delwel. Na de grote brand in een appartementencomplex in Apeldoorn kunnen bewoners van 24 woningen voorlopig nog niet terug naar huis. Een appartement brandde volledig uit. 7 mensen werden nagekeken door ambulancepersoneel. Een van de bewoners is aangehouden. Die wordt verdacht van brandstichting en is zelf zwaar gewond. In Eindhoven heeft de politie vanmorgen bij meerdere invallen 2 verdachten aangehouden. De acties maken deel uit van een groot onderzoek, maar waar dat voor is, wil de politie nu nog niet zeggen. Op meerdere plekken in Eindhoven zijn woningen doorzocht. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis €11 meer kwijt. Provinciale staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht €20 miljoen extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En er is opnieuw geruzie tussen de FIFA en de UEFA. De Wereldvoetbalbond beschuldigt de Europese Voetbalunie van het verspreiden van onjuiste informatie en van poging om invloed uit te oefenen op de voorzittersverkiezing van 2027. Aanleiding is het klappen van het plan van FIFA-baas Infantino om delen van het WK voetbal te verkopen aan commerciële partijen. Het weer nog droog en veel zon vandaag. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuidoosten zelfs 28 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
13: Ja, Willemijn, dankjewel. Dan 538.

0: 89.4.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: 538.
7: De 538 Stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 5.

sorry, Ed Sheeran zal een paar slapeloze nachten hebben gehad natuurlijk. Met mensen die hem gingen ontvolgen en zo. Terwijl hij de investeerder in die tour natuurlijk weer moeilijk deed over voorprogramma's en dingen en zaken. Wel een grote hit, hè, hier samen met Martin Garrix. Lag al een paar jaar op de plank, uiteindelijk uitgekomen. Ja, en terecht, want wat een goed liedje. Repeat it op Radio 58. Dennis, de rioolratjes uit Amsterdam, luisteren we weer mee. Even een rioolstoring oplossen. Kijk, de helden van de

als meegezongen met Ed Sheeran en Martin Garrix. Nou, dan was je niet de enige, Linda. Wij doen ook in de studio gewoon gezellig mee natuurlijk. Daar is Ik Weet de Stem van Koffer 5. Hebt Colin. Nou Colin, dan hoop ik dat je hebt opgegeven met de 538-app voor de Stemmenjacht. Want zometeen spelen we een nieuwe ronde. Maar eerst de Dan Smash Classic. Ik heb er weer één meegenomen voor je. Kwaliteit boven kwantiteit. Een gezegde dat slaat op vrijwel alles, behalve de centen dan op de banken. Maar dat is ook het motto voor de Dan Smash Classic van vandaag. In 1999 schrijft het Belgische Silver hun allergrootste hit. En toen wisten ze nog niet dat de track zou zijn die hun complete carrière zou bepalen. Want ja, Silver treedt vandaag de dag nog steeds op. Met dank aan het megasucces van deze Dance Smash, we schrijven het jaar 2001. En daarom is het beter om één ontzettende beuken van een hit te scoren dan constant muziek voor de massa eruit te blijven gooien. Zeg maar dat magnum opus van de band Silver. Hoor je nu op 538. Silver, Turn the Tide.

0: Ja, die Bass Persuade van Miley. Ik denk dat we toch een beetje te veel proberen om Lady Gaga te zijn in deze. Een kleine subtiele mening. Wel goed gedaan. Wel goed gedaan. Miley, Bass Persuade op Radio 58. Hey Dennis, hier op het dak zijn we los aan het gaan. Groetenteam, dakonderhoud. Lekker XGM, want dat staat dan in de app. Lekker. Dennis, ik denk dat ik weet wie de stem is. Oh jongens, wat spannend. Geef je op via de app, want zometeen spelen we weer voor die 10.000 euro een nieuwe ronde stemmenjacht. En tipje van mij, kijk even op 58.nl welke antwoorden er al zijn gegeven. Europe en de Final Countdown hoor je zo en ook de Jonas Brothers.
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:45.
1: De mop van Ari.
3: Stel, die moet naar de dokter toe komen. En die dokter zegt, ik wil even een gesprek met uw vrouw hebben. Wacht even in de wachtkamer. En die vrouw zegt, ja, maar dokter, wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, het is niet best. Als je een poosje nog bij wil houden, dan moet je hem echt heel goed gaan verzorgen. Nou, zegt ze, dat is goed. Nou, rij naar huis toe. En die kerel zegt, hey, wat zei die dokter? Nou, ja, gaat heel snel dood.
1: De 538 ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
4: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden.
20: Laten we dansen.
19: Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
21: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
25: Binnen 1 minuut
26: meer muziek
25: tijdens de 538 werkdag.
27: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
28: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
27: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
29: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Oh, weet je nog, de zomer van 2026. Het was wel lekker droog. We stonden met een biertje in de hand. En dit was een hit. Calvin Harris met Jesse. Je hoorde Satisfy op 538.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Ja, Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe ver ben je al richting de luchthaven?
2: Nou, ik sta op Schiphol, dus.
0: Ja, wat goed. Je bent je zoon aan het wegbrengen, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, ben je dan benijd je hem een beetje? Hij gaat gewoon in de winter lekker naar Australië.
2: Nou ja, lijkt mij ook wel lekker, maar ik moet gewoon hier mijn werk doen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, je zoon gaat in de landbouw aan het werk in Australië.
2: Ja, precies.
0: Ja. En heb je dan een beetje spanning om hem zo lang af te zetten? Of denk je, nou, wel even lekker rustig?
2: Nou, hij is wel even lekker rustig. Nee, ja, het is niet de eerste keer, hoor. Het is niet de eerste keer dat hij gaat. Dus,
0: Nou, wat goed, man. En je speelt met koffer 5 voor de stemmenjacht op 538. 10.000 euro is het bedrag wat erin zit. Ja, voor het spelelement laat ik nog één keer de stem aan je horen.
3: Sier.
0: 10.000 euro staat er op deze stem. Wie ga jij noemen?
2: Vivianne van der Assem.
0: Ah, Vivianne van der Assem. RTL Boulevard onder andere. Wat radio bij de NPO. Superleuke vrouw inderdaad. Ja. Zou het waar zijn? Vivianne van der Assem, jury.
1: Het antwoord is... fout.
0: Ai, het is niet Vivianne van der Assem.
2: Jammer.
0: Ja, zeker jammer. We schrijven hem even bij. Ik geef je de troostprijs, de koffer van de postcode loterij.
2: Ook super bedankt.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Je zoon kan hem even niet meer meenemen, maar de volgende keer wellicht wel.
2: Precies.
0: Nou, mooi man. Hey, mooie dag daar en doe nog een keer mee, Marcel.
2: Dankjewel.
0: Hoi,
2: dankjewel.
0: Groetjes.
2: Hoi.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: Inge staat te slowdansen op dit liedje van One Republic. Ja, het, is een beetje, het zit een beetje tussenin. Het is een beetje schuifel en een beetje bewegen. All the right moves, One Republic.
1: Het is dit toch een mooi nummer, hè?
0: Ja,
1: hè? Ik hou van deze plaat 5-3.
0: Ja, en wij houden van jou. En we houden ook van Bente. 3-2-1.

0: live, Radio 58. Jongens, nog 86 dagen, 14 uur, 4 minuten, 55 seconden tot kerst.
1: En moet je nu toch eens even kijken? Die bol begint op mee te leken.
0: Zoveel zin in al. Nou, kom erin, jongens.
1: Ik ben een kerstbol.
0: Heb je ook zo zin in kerst, Willemijn?
2: Nou, nu helemaal.
3: Willemijn, heb je nog nieuws over kerst? Willemijn.
2: Oh, ik hoor het al. Jij zou best wel de stem van Bert of Ernie willen worden.
0: Dat lijkt me dus echt heel grappig om te doen.
2: Ja, nou, je bent niet de enige.
0: Oh.
4: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeze liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
9: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
8: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
7: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
10: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
14: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
15: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
16: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
21: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
20: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. exclusieve aanbod op bnd.nl.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
22: 538 Nieuws.
23: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. Telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand. Daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. En na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En Paul Hanen besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Het weer dan nog, droog en veel zon vandaag. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuidoosten zelfs 28 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
24: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A73, Maasbracht-Nijmegen bij Linne, 12 minuten. En controle op snelheid, gemeld op de A4 per Schiedam-Pernis, hectometerpaal 74,5. A6 Muidenberg-Lelystad, 60,7. En de A7 Den Hoever-Amsterdam, 54,2. A10 Ring Amsterdam-Diemen richting de Zeeburgertunnel, 11,3. A16 Rotterdam-Dordrecht 8,0. A27 Hilversum-Almere in beide richtingen 108,5. En de A28 Amersfoort-Zwolle 59,7. Verder op de A28 Assen-Hogeveen 160,6. En de A30 Ede-Barneveld 16,4. Staan er nog een paar volledige overzichten van alle controles, vind je in de app van Flitsmeister.
25: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
26: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
27: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
28: De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 5.
30: Zielig. Weet jij al wie het is?
28: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
29: Druk op de knop in de 538 app.
24: Ik zag een bericht over een hele domme menselijke fout bij de marathon in Sydney, Australië. Hele verhaal, hoor je zo.

Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Binnen nu en 6 minuten hoor je het verhaal over een best wel grappige fout die is gemaakt bij de marathon van Sydney in Australië. Een hele domme menselijke fout. Want ja, wat was er nou zo raar aan de medaille die de deelnemers van die marathon kregen? Je hoort het zo naar LSDJ.

0: Direct and My Friend. Hoeveel medailles heb jij thuis?
1: 538.
0: Ja, de dingen waar je ooit een medaille voor hebt gekregen. Nog even een kijkje in de prijzenkast van meneer Molenaar. 3 medailles van skiën van vroeger als kind. Daar kreeg je ook altijd een medaille, was je natuurlijk trots op. Een paar hockeymedailles uit de jeugd. Europees kampioen hockey met Jong Oranje in 2014. Dat is denk ik wel de grootste klanger. Daar was ik trots op. Ja, medaille zit altijd een mooi verhaal aan, toch? Ben je toch trots op? Zeker ook de medaille van de marathon van Sydney van dit jaar. Nou, die heb ik dan niet gehaald. Maar wel heel veel deelnemers. Ik zag daar een verhaal over. Een kleine menselijke fout heeft daar plaatsgevonden. Makers van die medaille, van deze marathon, die wilden graag het Allianz Stadium in Sydney afbeelden op de medaille. Want ze wilden gewoon wat trekpleisters van de stad wilden ze op de medaille laten zien. En dus ook het Allianz Stadium. Klein foutje alleen bij het googlen. Want uiteindelijk kwam het Allianz Stadion in München, Duitsland erop te staan. Dat is natuurlijk dezelfde naam. Ja, als je niet goed kijkt, dan denk ik, oh, dat zal hem wel zijn. Ongelukkige fout, maar ja, voor elke deelnemer toch wel een mooi verhaal bij deze medaille. Want het is, ja, als je over de finish komt, dan lijkt het net of je de marathon van München hebt gelopen. Terwijl je toch echt begon in Australië. Ja, ik wist dat een marathon verlopen is, maar...

0: l'amour toujours.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Georgina Verbaan, Roxy Dekker, Marijn Kuipers, Dylan Jezielges, Gwen van Poorten, Tina Nijkamp. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Staat allemaal op 538.nl. Als namen die het niet zijn, de stem die verstopt zit in koffer 5 van de Stemmenjacht. 10.000 euro zit daarin. En die is voor jou als jij in de uitzending komt. En raad wie het wel is, wie wel verstopt zit in die koffer. We gaan zo meteen over een minuut of 10 een nieuwe ronde spelen. Vind je het leuk om mee te doen? Of nog beter, weet je zeker welke stem er in die koffer zit? Geef je snel op via 538.nl of de app van 538. Wie weet mag je een poging wagen zometeen en is die 10.000 euro voor jou vandaag.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
11: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Binnen 1 minuut
8: meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
9: Hey koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: Odido, even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Over 5 minuten een nieuwe ronde in de 538 stemmenjacht. Geef je op via 538.nl of de app van 538 voor jouw kans op 10.000 euro.
14: 538, Floris Molenaar.
13: Oh, Chris Cross Amsterdam. Zometeen naar Teddy Swims. Mr. Know-it-all is hier.

0: Chris Cross Amsterdam en Inna, Queen of My Castle.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Eén naam is jouw weg naar 10.000 euro. Namelijk de naam van de BN'er die verstopt zit met zijn of haar stem in koffer 5 van de 538 Stemmenjacht. Ivo, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Ivo uit Oude Molen.
2: Ook ja, ja.
0: Noord-Brabant.
2: Absoluut.
0: Oh, heb je een gezellige zachte G?
2: Nee, ik ben er gaan wonen. Ik kom uit Zuid-Holland.
0: Nou, ik hoor wel een klein zacht geetje hoor bij jou. Wel gezellig.
2: Oh.
0: Gezellig. Hoe is het met de zenuwen, Ivo?
2: Ja, volgens mij eigenlijk. Nee, gaat super. Ik weet het zeker.
0: Oh, je weet het zeker? Oké. Okay.
2: Ja.
0: Laten we snel gaan luisteren naar je opgave. Dit is de stem in koffer 5 voor 10.000 euro.
3: Zielig.
0: Ja, Ivo. Wie hoor jij hier?
2: Sylvana IJsselmuiden, denk ik.
0: Sylvana IJsselmuiden, ja, online gezicht. Presenteert hier en daar wel eens wat, ook wel eens op tv.
2: Ja, ja.
0: Het zou wel zijn als dat jou 10.000 euro oplevert, Ivo. We gaan naar de jury. Is dit Sylvana IJsselmuiden voor 10.000 euro?
1: Het antwoord is... fout.
0: Hoi!
2: Dat is jammer.
0: Ja, je wist het zeker, maar helaas niet zeker genoeg, denk ik, Ivo.
2: Nee, dat blijkt.
0: Het is niet goed. We schrijven hem erbij op 538.nl bij de namen die fout gegokt zijn. Als dank voor je dappere deelname komt er in ieder geval een reiskoffer van de Postcode Loterij je kant op.
2: Lekker, dankjewel.
0: Wens ik je een mooie dag daar in Brabant.
2: Tot dan.
1: Hoi. De 538 Stemmenjacht.
0: Weet jij wie het is? Wie zit er in koffer 5 verstopt? Meld je aan via 538.nl of de app van 538 voor jouw kans op die 10.000 euro.

0: Swift en de 538 favorite van deze week. Patient Zero hoorde je morgenochtend om 9:45. Dan is hij er weer in de 538 ochtendshow. Arie met een kakelverse mop uit de kroeg in Amsterdam. Zullen we even opwarmertje doen, in de stemming komen?
1: Er komt een stel die moet naar de dokter toe komen. Die man die is best wel goed ziek. En die komt weer bij de dokter aan. En die dokter zegt, ja, het is niet best, hè, meneer. Oh, zegt hij. Hij zegt, maar ik wil even een gesprek met uw vrouw hebben. Wacht maar even in de wachtkamer. Dan zegt hij, is goed. En die vrouw zegt, ja, maar dokter, wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, het is niet best. Als je hem een poosje nog bij wil houden, dan moet je hem echt heel goed gaan verzorgen. Ja, ze zegt, maar ik heb helemaal geen medische opleiding. Nee, zit hij niet zo. Gewoon als je 's morgens in bed uitkomt, dan leg je lekker zijn stofjes neer. Zorg voor een goed ontbijtje voor hem. Laat je het bad even warm lopen. Gaat hij lekker in bad. Smiddags even lekker lunchie. En dan komt het helemaal goed s'avonds bij het eten. Na het eten koyaki. Heb je hem voorlopig nog wel even een poosje bij je? Ja. Nou, zegt ze, dat is goed.
2: Ja.
1: Nou, dan rij je naar huis toe. En die kerel zegt, hey, wat zei die dokter? Nou ja, gaat heel snel dood.
0: Ja. Dan weet je even het niveau, hè. Morgenochtend, 9:45 in de 538 ochtendshow. Een nieuw

0: Afrojack, Alloy Black en In My World bij 538. Willemijn zometeen met een beetje verontrustend nieuws.
1: Ja, er zijn vier treinstations vanmorgen kort na elkaar ontruimd. En waarom, vertel ik je zo.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh, hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak.
24: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
0: download de app en start met vinden.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
24: 538 Nieuws.
25: 1 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Zeker 4 treinstations zijn kort na elkaar ontruimd omdat er tassen waren achtergelaten. Het zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations weer vrijgegeven. In een paar dagen tijd zijn 4 honden doodgegaan nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat de dieren iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het gaat om het park De Plantage. Daar hangen nu waarschuwingsborden omdat er mogelijk dus gif ligt. De politie doet nog onderzoek. NAVO-baas Mark Rutte roept op kalm te blijven na waarschuwingen over Russische aanvalsplannen. Rusland staat er niet goed voor en weet dat het zwakker is dan de NAVO, zei Rutte op een persconferentie in Brussel. In Europa wordt gewaarschuwd voor meer Russische sabotageacties, cyberaanvallen en verspreiding van desinformatie. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. En morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag een derde wedstrijd in de Nations League. Het weer dan nog, aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen dan een paar buien. En tot zover het nieuws op Radio 538.
27: Willemijn, dankjewel. Situatie op de weg dan. Ja, goed nieuws, het is lekker.
28: Rustig.
27: Geen vertraging, je staat niet vast op weg naar het terras vandaag. Wel wat controles op snelheid, dus even afremmen. Op de volgende wegen A1 Hengelo richting Deventer, hectometerpaal 116,7. A2 Utrecht Amsterdam 46,3. A4 Delft Den Haag 47,5. A10 Ring Amsterdam is dat, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. En de A13 Rijswijk Rotterdam 5,9. A27 Utrecht Hilversum 88,4. A28 Hogeveen Assen 153,7. A30 Ede Barneveld 16,4. A58 Tilburg Breda 40,7. Er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
30: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
31: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
32: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: 538 Stemmenjacht.
25: Dit is de stem uit koffer 5.
33: Zielig.
25: Weet jij al wie het is?
24: Speel mee in de jacht op €100.000.
25: Druk op de knop in de 538-app.
27: Floris Molenaar. Over 5 minuten hoor je een tip hoe je serieus geld kunt besparen als je boodschap

0: Stella Lefty en Boston, je kunt geld besparen.
1: De 58 werkdag.
0: Bij het boodschappen doen, om precies te zijn. Want laten we even eerlijk zijn. Ik bedoel, je mag tegenwoordig bijna een abonnement afsluiten bij de cardioloog als je regelmatige boodschappen doet, toch? Toch regelmatig hartstikke als je gaat afrekenen. Ik koop bijvoorbeeld ook vaak biologische producten. Toch een beetje beter voor de wereld, hè? Maar sowieso natuurlijk aan de prijs. Het tikt behoorlijk aan tegenwoordig de boodschappen. Maar ik zag nu een bericht waardoor je dus geld kunt besparen in de supermarkt. Consumentenbond heeft het allemaal onderzocht. Gesneden groenten, dat is dus bizar duur. Gesneden ijsbergsla bijvoorbeeld, of gesneden bloemkool van die voorverpakte zakken. Veel duurder dan wanneer je het even zelf snijdt. Uien slaan trouwens echt alles. Gesneden ui is 300% duurder dan wanneer je ze even zelf gaat snijden. Dat is makkelijk geld besparen dus. Gewoon lekker zelf uitje snijden, komt het helemaal goed. Ja, laten we zo zeggen, een ui zelf snijden kan zorgen voor een traantje, maar gesneden uien afrekenen zorgt direct voor een hele huilbui, zeg maar.

Born with Calm, Kingdom of Fear. Je hoort ze elke zaterdagavond vanaf 7 uur hier bij Radio 538 bij mijn collega Wessel van Diepen. De 40 grootste dancehits ter wereld in de Global Dance Chart. Momenteel op nummer 6, Yugel, David Guetta en Shine bij 538.

0: vandaag nog 10.000 euro rijker. Het kan je gaan gebeuren als je raadt welke stem, of in ieder geval de stem van welke bekende Nederlander, er verstopt zit in koffer 5 van de stemmenjacht. We gaan een nieuwe ronde spelen binnen een minuut of 10. En het kan zijn dat jij een poging gaat wagen. Tenminste, als je je even hebt aangemeld via 538.nl of de app van 538... kom je in de uitzending en raad jij van wie de stem is in koffer 5... is die 10.000 euro dus voor jou. 538.nl of de app van 538, daar meld je aan.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: Gamma! Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
13: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
12: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Binnen 1 minuut
23: meer muziek
22: tijdens de 538 werkdag.
23: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
24: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
25: Honor the craving.
26: Domino's.
0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Over 6 minuten spelen we een nieuwe ronde in de 538 Stemmenjacht. 10.000 euro op het spel. En meld je aan via 538.nl of de app van 538 om een poging te wagen. En voor jouw kans dus op die 10.000 euro.
2: 538, Floris Molenaar.
1: Ook DJ Snake en Justin Bieber zometeen naar Tampa City. En

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Babette, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Oh, wat spannend. De laatste loodjes, Babette.
2: Ja, klopt.
0: Ja, want vertel, jij zit thuis, maar waarom?
2: Ik heb verlof. Ik ben over een weekje, ja, anderhalve week uitgerekend.
0: Och, uitgerekend van een...
2: meisje.
0: Een meisje, ach. En is, ja. is het je eerste kindje, of...
2: Ja, de eerste.
0: Oh, dat lijkt me dubbel spannend. Dat je ook echt totaal niet weet wat je kunt verwachten.
2: Nee, precies. Nee, spannend. Ja, maar wel heel leuk.
0: Ja, gaat alles wel goed tot nu toe? Voorspoedig tijdens de zwangerschap?
2: Ja, gaat super.
0: Gelukkig. Nou, hou dat nog even een weekje zo. Ja. En laten we hopen dat het er allemaal goed en gezond uitkomt. Een beetje af te leiden van dit stuk. Om het wat minder spannend te maken, zit je in de 538 Stemmenjacht. Het spannendste spel van de Nederlandse radio. 10.000 euro, Babette, zit er in koffer 5. En die kan van jou zijn als je raadt van welke bekende Nederlander de stem is die verstopt zit in koffer 5. Zullen we gaan luisteren?
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Daar komt-ie.
3: Zielig.
0: Babette, wie hoor jij hier zielig zeggen?
2: Rodé Kok.
0: Rodé Kok, zeg jij?
2: Ja.
0: Dat is influencer, online heel actief. Laten we eens naar de jury gaan. Is dit voor 10.000 euro Rodé Kok?
1: Het antwoord is... fout.
0: Ach.
2: Helaas.
0: Helaas, helaas, helaas. Het is niet Rodé Kok... Helaas geen 10.000 euro voor jou, in ieder geval op dit moment. Wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Als dank voor je dappere deelname.
2: Helemaal goed.
0: En ik wens je heel veel succes en sterkte nog eventjes de komende week. En een gezond dochtertje voor je. Voor jullie.
2: Dankjewel.
0: Hoi. Goeiedag.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Het is dus niet Rodé Kok. Gaan we bijschrijven op 538.nl bij de namen die fout gegokt zijn. Maar heb je nou zoiets van, ik weet wie dit is. Ik weet wie er in koffer 5 zit. Ik wil die 10.000 euro winnen. Race naar 538.nl of de app van 538 om je aan te melden voor de Stemmenjacht. En wie weet pak je dus keiharde knaken.

Last Frequencies en Live It All. Deze week in de avond bij Radio 538. Jouw kans op unieke VIP-tickets voor het AMF. Het Amsterdam Music Festival. Gaat allemaal plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena tijdens het Amsterdam Dance Event. En luister dus deze week in de avond naar 538. Voor jouw kans om er lekker bij te zijn daar.

0: prachtige nieuwe van Douwe Bob. No to Self hoorde je bij Radio 538 met Willemijn zometeen. En ja, nieuws over tv-programma's.
1: Ja, want heb je altijd misschien al een vakantiepark van Peter Gillis willen bemachtigen? Dan moet je blijven luisteren.
0: En ook Mark zometeen met jouw kans op 10.000 euro in de stemmenjacht aanmelden via de app van 538 of 538.nl.
2: Zaterdag 24 oktober is de opstelling in de Johan Cruijff Arena. Net even anders. De allerbeste DJ's. 40.000 dancefans. En jij. Bent VIP. AMS. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
3: En ga als VIP
2: naar AMS.
3: Een extra lange nacht met Afrojack.
2: Marlon Hofstad.
3: Armin van Buuren.
2: En David Guetta.
3: Alle AMF info op 538.nl.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
0: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
0: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
6: Nee, pleut op joh!
5: 650.000 dieren.
6: Dat is bizar.
5: Per dag.
6: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
5: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
6: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
5: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Scoor je tickets via onsoranje.nl/tickets.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: Scoor nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: 538 Nieuws.
3: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel de koffers niet gevaarlijk zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook stations in Rotterdam en Dordrecht werden vanmorgen ontruimd vanwege achtergelaten tassen. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. De zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. En 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveild. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichting hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Het weer dan nog, aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm vandaag. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen dan een paar buien. En tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Ja, Willemijn, dankjewel. Dan eens even kijken, geen files, alleen controles. Dank voor het doorgeven de A2 Utrecht Den Bosch bij 88.9. A7 bij Witmarsum richting Bolsward vanuit Den Oever bij 107.9. Van de A7 dezelfde weg richting Amsterdam bij Wieringerwerf bij 54.2. Dan de A10 Diemen-Zeeburger Tunnel bij 11.3. De A13 Rijswijk naar Rotterdam bij Den Haag 5.9. Dan de A16 Rotterdam naar Dordrecht bij 8.0. De A27 Almere-Hilversum 112.4. Gorkum-Breda de A27. Bij Oosterhout bij 13.9. Ede-Barneveld de A30 bij 16.2. A58 naar Breda 40.7. A79 naar Maastricht bij 8.4. Dat is bij Valkenburg. En de A325 de laatste Nijmegen naar Arnhem opgepast bij 18.1. En voor alle controles check je app van Flitsmeister.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
11: 538. De 538 Stemmenjacht.
12: Dit is de stem uit koffer 5.

Nina Michel bij 538. Zo, de zon vol aan. Ja, de agenda helaas ook, maar daar zijn wij voor. Hè? Voor een beetje ontspanning in het schema. Bastille en Kygo, zometeen op 538. En eerst...

0: turn to dust all that I adore.
1: Zo'n leuk verhaal over Bastille, de band die je net hoorde. Ze hebben ooit opgetreden op dat Glastonbury Festival. En ze hadden maar 3 backstage passen. Maar ja, toetsenist Kyle, die moest natuurlijk ook gewoon naar binnen. Dus die hebben ze letterlijk het festival opgesmokkeld. Verstopt in een bank, achterin in een bus. Maar daardoor moest hij 2 dagen eerder komen. Had geen tent, geen slaapplek, helemaal niks. Uiteindelijk sliep hij bovenop de merch tent. Dus die kraam waar ze shirts en andere bandspullen zoals mokken verkopen en zo. Ja, je zou denken als artiest word je altijd verwelkomd en ingecheckt. Maar nee, Kyle werd gewoon uitgeladen. Things we lost in the fire, Bastille bij jou 538. Goedemiddag, dit is Mark. En de hits, Calvin Harris, Elton John, die komen eraan voor je.

0: Dekker. Zo.
1: Ja, dus toch even ineens die reis die al jaren op je lijstje staat. Een keuken die eindelijk wel af is. Of gewoon lekker 10 rug op je bankrekening. En gewoon wat minder stress als je inlogt op de bankapp. Koffer 5. Ja, hij staat nog steeds open. En zometeen een nieuwe ronde. Oftewel jouw kans om die 10 rug te pakken. 10.000 euro. Maar weet je de stem? Ja, dat is wel heel belangrijk. Oké, zodra je dus denkt te weten dat je weet wie de stem is uit koffer 5, zometeen hoor je hem nog een keer, meld je aan hè, in de 538-app. Dan hebben we jouw naam en je telefoonnummer en kunnen we jou misschien zometeen opbellen voor een nieuwe ronde. En verder, de hits op je werkdag van DJ Goja, de nieuwe van Alex Horn komt eraan en je hoort ook Calvin Harris.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
2: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
3: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
1: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
4: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
11: Mijn heldin is Lieke Martens.
12: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
13: Wil jij net zo goed worden als jouw Oranje helden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
10: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
13: Powered by KPN.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Wil jij met 20% korting shoppen? Zet dan Elsmart Shopping Day in je agenda. Op zaterdag 3 oktober shop je met 20% korting bij onder andere H&M, Look Fantastic, Dr. Martens en Pink Jellock. Check el.nl voor alle deelnemende merken en kortingscodes. Enjoy Elsmart Shopping Day op zaterdag 3 oktober.
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1+1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoorst AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Binnen 1 minuut
21: meer muziek
20: tijdens de 538 werkdag.
22: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's. Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
25: Yes. 538. Mark LaBrand.
26: Hey, goedemiddag met Elton John en Jason Derulo. Zometeen naar Calvin.

0: staat hij. Aan de lijn hebben we Peter. Peter, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, 10.000 euro. Het staat echt te trappelen om neer te strijken op jouw bankrekening.
1: Ik ben daar helemaal klaar voor.
0: Ja, wat voor jou eigenlijk echt maar... Ja, het klinkt als een grap, maar het is echt zo. Het is maar 7 keer tanken voor jou.
1: Ja, nou ja, voor de baas, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat geluk heb ik dan nog.
0: Want jij rijdt vrachtwagen, dat gaat volgens mij een volle tank over de 1.000, hè, inmiddels.
1: Tegen de 1.400 euro aan.
0: Zo, jeetje mina. Ja, nou, ik zou het inderdaad gewoon lekker aan jezelf besteden. Een goede tractatie op een zonnige dinsdagmiddag. Voor de zekerheid, je kunt hem waarschijnlijk dromen, maar we gaan hem nog even afspelen. Bij deze openen we koffer nummer 5.
2: Zielig.
0: Nou, Peet, ga jij het klusje wel even klaren?
1: Ik denk dat het geen vrouw is, maar dat het Wim T. Schippers, a.k.a. Ernie is. Ja, die!
0: Dit is even een rare afslag. Ik was er verbaasd toen u zei, ik denk dat het geen vrouw is. Ja.
1: Vanmorgen op hier is het ook al erover, in de ochtendshow.
0: Oh ja, dus...
1: Gisterenmorgen kreeg ik zelfs die ingeving van, dit is geen echt persoon, maar dit is een...
0: Ja, het is een stem, dus ja, het mag in de stemmenjacht. Het is een beetje raar dat hij natuurlijk wel afgelopen zomer is overleden, maar ja...
1: Hij is nu wel weer in het nieuws omdat ze Bert en Ernie weg hebben gebracht zijn is en weer terug willen hebben.
0: Ernie, oftewel Wim T. Schippers, koffer 5, 10.000 euro, stemmenjacht jury.
3: Het antwoord is... Fout.
0: Nou,
1: ik ga niet zeggen wat ik niet denk.
0: Wacht even, doe maar. Piep! Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. En dank voor het meedoen, hè.
1: Lekker man. Hey, veel succes voor de volgende kandidaten.
3: De 538 Stemmenjacht.

DJ Goja en Jason Derulo bij 538. Ja, heerlijke dag voor een zomerrit, toch? Hey, Alex Warren loopt al jaren met een kogel in zijn long. Als tiener werd hij geraakt door een afketsende kogel nadat de pa van een maat op een doel had geschoten. Die kogel ging door zijn lever, miste zijn hart op een paar centimeter na en bleef uiteindelijk in zijn rechterlong zitten. Verwijderen was te riskant, dus hij heeft hem nog steeds. Ja, dat is ook een versie van je jeugd nog letterlijk.

0: Ja, Savri Duo, omdat het zo ontzettend lekker past bij je als je naar buiten kijkt of bent.
1: Nederland, lekker barbecue met z'n allen!
0: Ja toch, korte broek, wint het toch één keer van de kalender vandaag en morgen. En volgens mij zit het ook in het nieuws zometeen. Hanneke, wat heb jij zometeen voor
2: ja,
0: ons?
2: Ja, dat klopt, het is recordwarm. Waar in Nederland zijn de weerrecords vandaag verbroken?
0: Je hoort het zometeen en verder de script. Shakira komt eraan met Zoo en ook Martin Garrix.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou

0: echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja,
16: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
17: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
18: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
19: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
20: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
21: Vergeet je niet in te smeren.
20: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
24: 538 Nieuws.
25: 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak. Maar hij zei dat dat in een opwelling gebeurde. De rechter gelooft dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. Iedereen merkt natuurlijk wel dat het ongewoon warm is vandaag, maar het is zelfs de warmste 29 september ooit gemeten in ons land. In Maastricht werd het een half uurtje geleden meer dan 28 graden. En daarmee is het 92 jaar oude dagrecord eraan. Er is een bende opgerold die opgeknapte tweedehands mobieltjes als nieuw verkochten. De smartphones werden in Hongkong en de Emiraten schoongemaakt en in doosjes gesield. Die gingen weer terug naar ons land en vervolgens naar Duitsland. In Duitsland, Oostenrijk en Spanje zijn 7 mensen opgepakt. En opnieuw heeft een kind van Brad Pitt en Angelina Jolie de naam Pitt laten vallen. Dat zegt showbizblad People. De 21-jarige Zahara Marley Jolie Pitt stapt naar de rechter en heeft vanaf nu alleen nog de naam van haar moeder, Jolie. Eerder lieten ook andere kinderen al de naam Pitt vallen. Vader Brad zou in het verleden een van de kinderen hebben mishandeld. Het weer dan nog. Het is nog lang warm. Tussen de 22 en dus 28 graden vanavond ook nog lang zacht. Dit was het 58 Nieuws.
1: Ja, Hanneke, dankjewel. De 3 belangrijkste files van dit moment. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest vanuit Everdingen, 9 minuten. A4 dan Amsterdam-Den Haag voor Zoetewoudendorp, 8 minuten file. Komt door een pechgeval. En een ongeluk veroorzaakt file voor industrietrein Spaanse Polder. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda vanuit Vlaardingen, 29 minuten. En dan de belangrijkste controles, dankjewel voor het doorgeven. De A7 Den Hoever-Bolsward bij 107.9. A10 Diemen-Zeeburger Tunnel 11.3 naar Rotterdam toe vanuit Rijswijk. De A13 bij Den Haag 5.9. A16 Rotterdam-Dordrecht 8.0. A27 Almere naar Hilversum bij 112.4. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. Ede Barneveld, de A30 bij Lunteren bij 16.2. Dan de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep bij 20.4. Os Arnhem A50 bij 136.3. En de laatste in het zuiden, A79 bij Valkenburg naar Maastricht toe 8.4. Alle controles, check Flitsmeister.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
21: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht.
28: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
30: 538 Stemmenjacht.
31: Dit is de stem uit koffer 5.
32: Zielig.
31: Weet jij al wie het is?
30: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
31: Druk op de knop in de 538 app.
1: Yes, goedemiddag.
33: Marla Brand.
1: Shakira zometeen met de... Ook de script komt.

op 538. Zometeen de mixmeester uit Markelo. Bakermat komt eraan met Ronnie. Ook Hansen. Bob. Hey, en wil je er nog bij zijn? Eind november, dat kan 26 en 27 november, staan ze in de Ziggo Dome. Links en rechts zijn nog een paar tickets online te koop voor ze. Je hoort ze nu op 538. If you could see me now, dit is...

Hanson bij 538. Ja, de band met meer hart dan een misverkiezing uit 1997. Ja, natuurlijk het jaar van deze iconische film. Vast wel eens van gehoord. Open your eyes.

En het jaar dat een vrouw in New York een rekening wilde openen bij een warenhuis. En om te bewijzen dat ze genoeg geld had, liet ze een biljet zien van 1 miljoen dollar. Waarom niet, tante? Klein probleem, dat biljet. Ja, ik hoor het je zeggen aan de andere kant van de radio. Dat bestaat natuurlijk helemaal niet. Wat had ze nou gedaan? Gewoon extra nullen achter een 1 dollar geplakt. En nu komt het coole verhaal. Ze zei, ik heb er nog 194 thuis van. Oké, deze vrouw dacht dat ze een vermogen had van 200 miljoen dollar. Maar ze was gewoon een soort eigen waardeloze kleurenprinter. Ja. Hey, ja, en dit is natuurlijk gewoon de track van dit moment, hè. De nieuwe Taylor Swift. Extra vaak te horen. Dit is de 538 favorite, Patient Zero.

0: is hier. En gelukkig hoor je hem dus extra vaak deze week. Want het is de 538-favorite Patient Zero. De nieuwe van Taylor Swift. Ja, en hij staat er nog steeds, hè, op het plateau. En ook op de schermen hier achter mij. Check TV 538 of de app van 538. Koffer nummer 5. En ja, eigenlijk simpel gezegd, is er iemand die beter luistert dan de rest? Voel je aangesproken en denk je, ja, ja, ik weet gewoon welke stem in koffer 5 zit. Zorg ervoor dat je hebt aangemeld in de 538-app. Want een nieuwe ronde komt eraan over een paar minuten met te winnen €10.000. En verder, Ella Langley, Daft Punk en Bente zometeen voor je.
1: Start de dag met je vertrouwde 538-ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15.
1: De mop van Ari.
3: En stel, die moet naar de dokter toe komen. En die dokter zegt, ik wil even een gesprek met uw vrouw hebben. Wacht even in de wachtkamer. En die vrouw zegt, ja, maar dokter, wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, het is niet best. Als je een poosje nog bij wil houden, dan moet je hem echt heel goed gaan verzorgen. Nou, zegt ze, dat is goed. Ja, rij naar huis toe. En die kerel zegt, hey, wat zei die dokter? Nou ja, gaat heel snel dood.
1: De 538-ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het in harmonie. Zoals, ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine. Of, ik heb water gemorst. Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
7: een duet.
5: Oh ja.
7: Ik ben al zwanger.
5: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Binnen 1 minuut
5: meer muziek
12: tijdens de 538 werkdag.
13: Nu bij Zeeman. Dames basic t-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: 538. Mark LaBrand.
17: Yes, goedemiddag met Anna Langley zometeen. En dit is eerst.

0: zijn weinig zangers of zangeressen die dit durven. Ella Langley, je hoorde haar net op 538. Ze heeft de hit die van Mariah Carey verslagen in de Amerikaanse hitlijsten. Ze staat al 23 weken bovenaan de Billboard Hot 100, oftewel de Amerikaanse 538 op 50. Maar, even heel goed. Ja, Mariah staat al daar de messen te slijpen, hoor. Ja.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Zo, Dagmar, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Spannend, hè?
2: Ja, heel spannend.
0: Ja, dan zit je gewoon een beetje je naam en je telefoonnummer achter te laten in die app. En tada, daar zijn we dan.
2: Ja, ik ben helemaal zenuwachtig.
0: Ja, oké. Okay. Nou, adem in, adem uit. Ga ik nog even de koffer openen intussen. En dus gaan we nog even samen naar de stem luisteren. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Oké. Okay.
3: Zielig.
0: Ja, ik snap het ook. 10.000 euro, dat kan natuurlijk je leven, of heel eventjes je leven, totaal veranderen. Wat ga je ermee doen, Dagmar, om er even over iets ontspannends te praten?
2: Ik denk wat leuks. Ja, misschien wel even een leuke vakantie of zo naar IJsland of iets.
0: Zo. Ja, leuk, ja. Joh. Helemaal goed. Hey, ik wil heel graag van jou die naam horen. En net als de rest van Nederland die meedoet aan de stemmenjacht natuurlijk. Kun je ons eerst even meenemen in jouw gedachtegang zonder dat je nog meteen de naam gaat verklappen?
2: Ja, ik dacht, het klinkt wel bekend. Dus vandaar dat ik bij die stem ben gekomen.
0: Oké, okay, dus je herkende hem gewoon meteen dus, die stem?
2: Nou, nu wel een paar keer luisteren, maar ja, nu ben ik wel aardig overtuigd.
0: Ja, oké, okay, geen twijfel. Jij zegt koffer 5, 10.000 euro. Super duidelijk, want dit is natuurlijk...
2: Geraldine Kemper.
0: Geraldine Kemper. De stemmenjachtjury is in de studio. We gaan luisteren.
1: Het antwoord is... fout.
0: Ah, vertikke me. Lege handen, daar doen we niet aan. Dus je gaat wel weg met een superleuke troostprijs. Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot de volgende ronde. En dankjewel voor het meeraden, hè.
2: Hartstikke leuk, bedankt.
0: Yes.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
0: En dan melden wij ons zometeen weer met een nieuwe ronde bij Frank en Ayren. Bent er zometeen. Nu Daft Punk en

0: 10.000 euro, alsjeblieft. Hopelijk is het voor jou zometeen nieuwe rondes van de stemmenjacht. Komen eraan zometeen bij de 538-middagshow met Frank en Arjen. Natuurlijk heeft Hanneke het laatste nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Nou, die camerabrillen die mogen echt niet meer verkocht worden, willen verschillende organisaties. Anders stappen ze naar de rechter.
0: En je hoort Snow Patrol bij Frank, Teddy Swims en Topic & Becky G.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
5: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
8: Nee, pleurt op joh.
7: 650.000 dieren.
8: Dat is bizar.
7: Per dag.
8: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
7: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op dierendag bijvoorbeeld.
8: Ja, dat scheelt toch, niet Han?
7: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.

0: Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. De hacker van 24 die is opgepakt omdat hij bij hackersgroep Shiny Hunter zou zitten... wordt ook verdacht van moordplannen. Op zijn laptop heeft de politie informatie gevonden... over 2 moorden die in het buitenland gepleegd moesten worden. Nou, hij zou de opdrachtgever zijn. Ook zou die moorden hebben uitgelokt. Meta moet stoppen met de verkoop van zijn slimme camerabril. Gebeurt dat niet binnen 2 weken... dan stappen verschillende organisaties als de Consumentenbond... en actiegroep The Firewall naar de rechter. Ze zeggen dat mensen met de bril stiekem kunnen worden gefilmd... zonder dat ze dat merken, met alle gevolgen van dien. Ook de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt... voor de privacyproblemen van camerabrillen. 5 mensen in totaal zijn opgepakt... omdat ze op het centraal station van Utrecht en Haarlem... koffers hadden achtergelaten. In Haarlem waren het er 3 en die zijn achterhaald... met camerabeelden, zegt de politie.
16: Zij zijn nu bij ons op bureau en er wordt gekeken wat hun rol was. Want er is een behoorlijke ontregeling van de openbare orde geweest.
15: Want de stations werden ontruimd. Dat gebeurde ook in Dordrecht en Rotterdam. De politie zoekt nog uit of het toeval was of niet. En het aantal fietsendiefstallen in Nederlandse steden is toegenomen. Zeker als er aangifte van gedaan is. In Maastricht met bijna 40%, in Delft met 30% en in Enschede met 25%. In juli dus. In hartje zomer worden de meeste fietsen gestolen. Het weer dan nog, vanmiddag nog lang warm. Tot wel 28 graden. Vanavond blijft het ook lang zacht. Morgen eerst zonnig en warm, dan opnieuw 25 graden. Dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.
17: En dan de langste vertragingen. De A15 Oostvoorne-Ridderkerk tussen de havens 6200, 7000 en Brielen. 25 minuten komt door een auto met pech. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Alblasserdam en Ridderkerk-Noord 23 minuten. En dan een hele flinke vertraging op de A16 Breda-Rotterdam... tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Daar een vertraging van meer dan een uur.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What a world! And give you a world!
8: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: pick-up package hier op 538 en sorry papi.
1: Hallo allemaal, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Ivan.
0: Het is dinsdag, het is 29 september 2026, maar dat wist je al.
2: Hebben we al een hitterecord verbroken voor deze dinsdag?
0: Ja, jij gaat mij nu voor gek verklaren. Ik moet het ook eigenlijk niet zeggen, omdat ik weet hoe dit klinkt.
2: Zijn de kolen aan het voorgloeien, of als je straks thuis bent?
0: Jij hebt dus vandaag aan wat ik dacht dat je gisteren aan zou hebben.
2: Hè?
0: En daar stopt ook deze hele gedachtenkronkel. Ik kan hem niet uitleggen.
2: Hè?
0: Ja, ik begrijp dat je zo reageert. Ik heb nu al spijt dat ik het zeg.
2: Maar wat dan?
0: Ik weet ook niet waarom, maar gisteren had ik jou aan de telefoon. En ik vond jou in een bui. Want ik begin jouw buien te herkennen.
2: Oh.
0: Je had een beetje een bonkerige bui, zullen we maar zeggen.
2: Gisteren. Echt waar?
0: En toen dacht ik, zou je zien dat ze in het rood is?
2: Oh.
0: Dus ik heb zelfs gisteren nog in mijn telefoon gezegd, ze is in het rood. Zo van als bewijsmateriaal. En ik zie jou gisteren aankomen lopen en je was duidelijk niet in het rood.
2: Nee, zeker niet.
0: En vandaag ben je in het rood.
2: Ja.
0: Dus ik weet niet, ja.
2: Is het goed nieuws? Is dit,
0: ik weet het ook niet. Het is gewoon een gedachtenkronkel die ik niet af kan maken. Maar je bent in het rood vandaag.
2: Ja, misschien dat ik wel een beetje de bonkige bui ben extra vandaag.
0: Dat heb ben je extra bonkerig vandaag?
2: Misschien wel.
0: Ik vind jou op je leukst als je een beetje bonkerig
2: bent. Ja, maar ik heb misschien ook wel honger. Het zit een beetje een van beide. I don't know.
0: Maar hongerig en bonkerig?
2: Ja, daar gaan het al langer mensen. Het goede nieuws van vandaag is dat we nog steeds 10.000 euro voor je klaar hebben liggen.
0: Ja, en we willen vanmiddag, ik denk dat we de eerste zijn die dat gaat lukken. We willen de beste vriendin van Celine Dion zometeen even hier in de uitzending halen.
2: Heel graag.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, die is nu druk, hè?
0: Ze is druk, ja. Ja, ze heeft eerst heeft ze Al Jazeera,
2: ja.
0: Daarna is ze CNN,
2: ja.
0: En daarna heeft ze de middagshow. Heb je gezien wat Chantal Jans heeft gedaan in Parijs?
2: Ja, gewoon op het podium staan in Parijs naast Celine Dion met onder andere Kendall Jenner en andere grootheden der aarde.
0: Ja, we moeten haar voor het einde van dit radioprogramma
2: gaan we doen.
0: Even aan de telefoon krijgen. En dus inderdaad wat jij zegt, die 10.000 euro nog in de stemmenjacht. Welkom

0: dat wist jij niet.
1: Dat weet jij niet.
0: Oh, ja. Ik zie jou echt glunderen achter die microfoon.
1: Ja, Petra die appt ons en die zegt... ja, goede keuze van Arjen om rood te dragen. Het is vandaag Dress Red Day. Om aandacht te vragen voor het vrouwenhart.
0: Ja.
1: En zo ben ik.
0: En vervolgens zie ik jou echt glimmen zo van...

0: haar beddengoed niet heeft gewassen. Al een tijdje niet.
1: Ja, die gewoon zich niet kan herinneren dat hij of zij het schoon heeft gemaakt.
0: Ja, dat het er nu over hebben dat je denkt, nou verrek.
1: Ja, het ligt er al een paar maandjes.
0: Ja, maar het ziet er nog steeds goed uit. Het staat nog niet rechtop.
1: Ja, god goor. Dat het inderdaad hard begint te worden.
0: Ja, maar ja, mag ik heel even iets tegenwerpen? Als jij elke avond s'avonds doucht en je gaat schoon, zo kraakschoon dat bedje in, kan ik me voorstellen dat je kijkt naar het beddengoed en denkt, nou ja, dat kan wel even.
1: Want hoe vaak wissel jij het?
0: Nu ga je vragen.
1: Hoe vaak per week wissel jij het?
0: Ja, toch wel 3 à 4 keer per week.
1: Maar je zweet je toch helemaal de pleuris als je s'nachts...
0: Ja, dat schijnt wel zo te zijn. Ja, ja. Maar dan denk ik, heb je schoon zweet en vies zweet. Nou, anyway, ik doe het...
1: Mijn vrouw heeft schoon zweet.
0: Nee, ja, ik doe het, wat was het, 1 keer per... Dit klinkt heel heftig.
1: Jij moet hier veel te lang over nadenken.
0: Maar het is niet elke week. Ik ga zeker niet elke week. Dus 3 weken, denk ik.
1: Oké, dat zijn er 5.
0: Nee!
1: Dat is net als vragen aan een vrouw. Hoeveel weeg je? Dan moet je gewoon 5 kilo bij te tellen.
0: Nou, prima. Maak dat ervan. Dat
1: zit er iemand te luisteren die zich het niet kan herinneren... dat hij of zij haar of zijn bed heeft verschoond?
0: Ja.
1: Ja. En we zoeken natuurlijk echt een lange. En we wilden eerst vragen van... zit er iemand te luisteren die al het hele jaar het bed niet heeft verschoond?
0: Ja.
1: Ja, laat even van je horen. Als je echt denkt, ja, dat ben ik.
0: Dat ben ik.
1: Ik doe dat, ik was dat nooit. Dan zoeken we jou.
0: Ja, en dan mag je ons gewoon een appje sturen. Dat is gratis via de 538-app. Maar als je denkt, ik bel jullie liever, dan mag het ook. 0909-3000-538.
1: Dus zit er iemand te luisteren die het zich niet kan herinneren... dat hij of zij... zijn of haar bed heeft verschoond.
0: Ja.
1: Als jij dat bent, en we zoeken echt maanden... en we zoeken het liefst iemand die het hele jaar het bed nog niet heeft verschoond... wil je dan even bellen? 0909-3000-538. En dat kan ook heel simpel en gratis met de 538-app. Dan stuur je ons een berichtje. Als jij het bent die we zoeken, reageer even. David Bowie nu, Queen. Dit is Under Pressure.

0: Martijn die app dat hij al 16 jaar zijn bed niet heeft verschoond. Dat zijn vrouw dat doet.
1: Ah.
0: Is niet wat we zoeken.
1: Nee.
0: En er komen ook heel veel appjes binnen die zeggen... dit heb je al eens een keer gedaan. Echt wonderlijk.
1: Ja, maar onze luisteraars zijn erg scherp.
0: Ja, die hebben een beter geheugen dan wij dat hebben. Ja. Dat is echt, echt heel dat knap. Is,
1: ja.
0: We blijken dit inderdaad september vorig jaar ook een keer gevraagd te hebben.
1: Ja.
0: Ja.
1: En we krijgen wel in de app al mensen die zeggen... ik heb al een jaar lang mijn bed niet verschoond.
0: Ja,
1: dat hadden we niet verwacht.
0: Ja, we gaan een beetje opbieden nu. Ja. Zit er iemand te luisteren die al heel lang zijn of haar bed niet heeft verschoond? En we zitten dus nu op een jaar. Schaam je niet, want van een jaar naar twee jaar is een kleine stap.
1: Daarom.
0: We willen ook zo naar drie jaar met je.
1: Ja.
0: Maar heb je al heel lang je bed niet verschoond? Maar echt lang niet. Hè? We zitten dus nu al op een jaar. Als jij eroverheen kan, laat het even weten in de 538-app. Dat is die gratis app van 538. Kun je een bericht sturen. Of je belt even 0909-3000-538. Hanneke, we hebben nieuws zometeen. Wat heb je mee voor ons?
1: Ja, onder meer over de recordhitte van vandaag. Want het is warm hoor.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
8: Langer mee doen is goedkoper.
7: Zeker, kwaliteit rendeert.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
12: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
11: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept. Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
13: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Staal Outlets.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
20: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
21: Nee, pleurt op joh!
20: 650.000 dieren.
21: Dat is bizar.
20: Per dag.
21: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
20: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
21: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
20: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
22: WK
19: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
22: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
23: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
24: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Goedemiddag, het weer op 538. Het is vanmiddag nogal lang warm, tussen de 22 en 28 graden. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen eerst zonnig en warm met opnieuw een graad of 25. Later dan meer bewolking en vooral in het westen kans op buien.
0: Lekker.
1: Heerlijk, toch?
0: En dan de langste vertragingen. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Giessendam en Hendrikido-Ambacht 41 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Moerdijkbrug 40. En de laatste lange, dat is een auto met pech op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Haps en Dukenburg daar 33 minuten.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber en I Don't Care op 538 in de middagshow.
1: Wij hebben toch zeker wel weer een hitrecord te pakken, Hanneke, of niet?
2: Ja, maar het is wel eentje die we verbroken hebben uit 1934. Dus het is wel echt een record dat al super lang meeging. Het was vandaag de warmste 29 september ooit. En in Maastricht werd het heetst. Maar op dit moment, als je kijkt naar de actuele temperatuur, is het bijvoorbeeld in Eindhoven, zag ik, ook nog 28,1 graden. Oh,
0: ik ben best fan van die opwarming van de aarde.
1: Nou, niet zo
0: het
1: hoor.
0: Het is niet gezond, maar nee. Het is wel. Ik heb wel genoten vandaag hoor. Hey.
1: Ja, maar lekker barbecue ook straks, want het blijft gewoon droog. Ja, fantastisch.
2: Ja, behalve in, op de Schelling, zag ik, daar is het 19 graden.
0: Oh, brrr.
2: Ja. Maar goed. De kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid, die zijn van tafel. Dat melden verschillende politieke partijen. Vakbonden zijn opgelucht. Ze hebben veel actie gevoerd de afgelopen tijd. Dat hoeven ze nu niet meer te doen. En ze willen graag praten met het kabinet. Dat vrouwen slaan meer geaccepteerd lijkt te worden, zoals vanmorgen uit onderzoek bleek, daar kan justitieminister Van Weel niet met zijn hoofd bij.
0: Nee, maar dit is een knettergek verhaal.
1: Ja, alsjeblieft zeg.
0: Dat steeds meer mannen vinden dat oké, als dat gebeurt.
2: Ja, de acceptatie voor het slaan van je vrouw is inderdaad, daar is meer acceptatie.
0: Gestort.
2: Ja, minister Van Weel zei tegen Hart van Nederland dat zijn ogen dubbel zo groot werden toen hij het vanmorgen hoorde.
3: Die uitkomst is wel schokkend. Ja. Dat de acceptatie voor geweld tegen vrouwen omhoog gaat, vind ik echt een hele slechte ontwikkeling. Maar als er iets slecht te doen is, dan ga ik dat doen.
2: Ja, hij gaat nog eens goed naar het onderzoek kijken, heeft hij beloofd. Dan was er vandaag gedoe op 4 grote treinstations. Op Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht werden koffers gevonden zonder eigenaar erbij. Nou, 5 mensen zijn opgepakt. Een beetje een zaak met, ja, wat gek toch? Ineens al die koffers die daar rondhangen door heel Nederland. Politiewoordvoerder heeft gezegd dat er vooralsnog geen verband is, maar spreekt wel van een hoogst opmerkelijke situatie.
1: Ja.
2: En dan in Schiedam, in een park waar afgelopen dagen 4 honden na het uitlaten dood zijn gegaan. Daar zijn waarschuwingsborden neergezet. Staat op dat er gif kan liggen en dat je je honden en kinderen bij je moet houden. De politie zegt dat de hondenbazen beter weg kunnen blijven voorlopig. En gisteravond in Parijs, de grote modeshow, jullie hadden het al even over.
0: Ja.
2: Aan het begin van de show van L'Oréal Paris. En onze eigen Chantal Jansen was daar ook, omdat zij ambassadeur is van het merk. Dus die stond daar ineens tussen wereldsterren als Kendall Jenner, Eva Longoria, Celine Dion, die zong een moppie. Jane Fonda was er ook nog.
0: Maar dit was zo'n verrassing. Ik denk dat we allemaal met open mond hebben zitten kijken, toch? Je ziet die grootste sterren van de wereld van zo'n catwalk lopen. En onze Chantal, die loopt daar ook zo trots als een power.
2: Ja, het lijkt bijna een prank, maar het is niet zo. Nu is er een foto, de foto van dat hele event, dus waar alle grootheden allemaal prachtig op staan. Die is naar buiten gebracht, wordt op allerhande Instagram-accounts gedeeld met miljoenen volgers. En op juist die foto staat Chantal Jansen. Beetje, onfortuinlijk.
0: Maakt niet uit als je op dat podium staat. Al heb je een kuif, al heb je een snor. Dat maakt niet uit.
2: Dat moest ze wel even wat gebouwd hebben. Maar ze gaat er altijd weer met de nodige zelfspot.
0: Tuurlijk.
2: Ja.
0: Hanneke, dankjewel.
2: Hoi.
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Doris, een hele goede middag.
5: Goedemiddag.
0: Hi, ben je in vorm? Heb je zin in een spelletje vandaag?
5: Ja, ik heb altijd zin in een spelletje.
0: Ja.
1: Heb je het geld al uitgegeven?
5: Nee, nog niet.
1: Voorzichtig.
0: We hebben het over 10.000 euro. En je hoeft alleen maar te raden wie er in koffer 5 zit. Wil je nog één keer de stem horen?
5: Ja, graag.
0: Komt-ie.
1: Zielig.
0: Wie is het nou? Doris, zeg het ons voor 10.000 euro. Wie hoor jij?
5: Ja, ik gok dat Merel Westrik is.
0: Merel, is die nog niet genoemd, Merel Westrik? Die is nog niet genoemd. Maakt ook niet uit, maar ik zie hem er niet tussen staan.
1: Nee.
0: En dat is wel zo fijn, anders is het allemaal voor niks. Ja. Merel Westrik is nog niet genoemd. We gaan naar de jury. Is het Merel Westrik?
4: Het antwoord is... Fout.
5: Helaas.
1: Wat jammer.
0: Is helaas niet goed. Wat een goede poging van je. Ja.
5: Ja, maar niet goed genoeg.
0: Als dank krijg jij een reiskoffer van de Postcode Loterij. Toch als een soort troostprijsje.
5: Kijk, helemaal prima.
0: Bedankt voor het meespelen, Doris.
5: Yo.
0: Doei.
5: Yo, dankjewel.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: Hallo, is de nieuwste van Marshmello en Cameron Whitcomb hier op 538 in de middagshow.
1: Waar we op zoek zijn naar iemand die het zich niet meer kan herinneren dat hij of zij de bed heeft verschoond.
0: Ja, we hadden al een appje van iemand die
1: een jaar
0: heeft geslapen in een bed dat niet is verschoond. Maar we hebben Mark hier. Mark.
2: Hallo.
0: Hoeveel jaren heb jij in een bed geslapen zonder het te verschonen?
2: Ja, dus minimaal 2 jaar. Minimaal. Ik kan het mezelf niet herinneren, want het heeft te maken met dat mijn moeder toen die tijd zelf het bed van mij heeft verschonen en uiteindelijk moest ik dat doen. Maar op een gegeven moment had ik een relatie met een vriendin en ze vond mijn bed stinken.
1: Ja. Die dacht, wat komt er van jouw bed af?
0: Dus zodra toen moeder zei, ik doe het niet meer, toen dacht jij, ja, dan ga ik het ook niet doen.
2: Dat niet, maar ik heb zelf gewoon niet het besef. Ik heb nog nooit gevraagd aan haar hoe vaak je het deed. En op een gegeven moment vond zij het stinken, mijn ex. En toen heb ik gewoon tegen haar gezegd, ja, hoe vaak doe je het dan normaal gesproken?
0: Oh, wat lief, Mark. Je had geen idee dat je dat met enige regelmaat moet. Jij dacht, bij het bed zit ook een laken en die kan gewoon blijven liggen.
2: Ja, dat is zo kan het wel een beetje.
1: Oh, wauw.
0: Ach, jongen. Ja, maar als niemand jou ooit verteld heeft.
2: Nee.
0: En wat was precies de lucht waar jouw ex op aansloeg?
2: Ze zei zelf van dat het heel erg muffig rook. En ja, dat er wel een nare geur aan zat.
0: Mm.
2: En toen dat ik het in elkaar ging trekken en ging boven wassen, toen zag ik al dat de deken en alles gewoon verkleurd was.
1: En dat zag je toen pas, toen je even goed ging kijken, dacht je,
0: Goor, Mark.
2: Ja, sorry, helaas.
1: Heb je je leven gebeterd sindsdien?
2: Ja, absoluut.
1: Ja, hoe vaak doe je het nu?
2: Nu doen we het wel gemiddeld 2 keer of 3 keer in de maand.
1: Ja, maar dat is een we, hoor ik.
2: Ja, ja. Maar je merkt ook wel gewoon dat ik gewoon beter slaap daardoor. Want toen ik zelf ging alles vervangen, toen dacht ik, dit werd wel echt heerlijk in één keer.
1: Ja, heb je het gewassen of heb je het gewoon verbrand?
2: Ik heb het gewoon weggegooid in één keer.
1: Ja.
0: Want waren er ook al stukken hard geworden en zo? Was het al wel...
2: Nee, het was niet hard geworden, maar het was tegen de geel-bruine kleur geworden.
1: Oké.
0: Maar hoe kijk je hierop terug, Mark?
2: Ja, ik keek erop terug als van dat het voor mij toen gewoon normaal was.
0: Ja.
2: Maar het was gewoon niet normaal.
0: Ben je op de hoogte van het 2 keer tanden poetsen per dag?
2: Absoluut.
0: Oké, haren ook regelmatig even wassen?
2: Ja, dat doe ik zeker. Ik ben zelf een heel goede jongen. Eigenlijk doe ik gewoon douchen, vanaf het begin. Maar mijn dekbed deed ik nooit.
0: Het kan bij de opvoeding natuurlijk even bij eens zijn geschoten. Weet je wel? Dat is heel hartstikke logisch. Goed, Mark, fijn dat het wel goed is gekomen ook. Die is ook goed.
2: Ja, gelukkig.
0: Gelukkig. Thanks, hè?
2: Hey, hoi.

0: Robbie Williams en Supreme op 538. In de middagshow, het is 5 minuten voor 5. Het nieuws komt eraan met Hanneke. Wat heb je mee, Hanneke?
1: Rijst van de Nederlandse bodem doet het hartstikke goed.
2: Zaterdag 24 oktober is de opstelling in de Johan Cruijff Arena. Net even anders. De allerbeste DJ's. 40.000 dancefans. En jij bent

0: thuis en in het dan
1: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.

0: Domino's.
1: Happy news! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
5: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
4: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van Voordeel!
8: Aldi.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: 538 Nieuws.
13: 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. De vakbonden stoppen met stakingsacties en protesten. Want ze krijgen wat ze willen, vertelt pro-leider Jesse Klaver tegen Hart van Nederland.
15: Het is heel goed nieuws. Ik heb vandaag gebeld met de premier. En hij heeft mij verzekerd dat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Allemaal.
14: De bezuinigingen op uitkeringen gaan dus niet door. En dat is de uitkomst van de onderhandelingen tussen het minderheidskabinet en de andere partijen in de Kamer. Er is meer gelekt, zo gaan honderdduizenden mensen waarschijnlijk meer belasting betalen over hun beleggingen en spaargeld. De Amerikaanse FBI heeft de Nederlandse politie bedankt voor het oppakken van een verdachte die bij de hackersgroep Shiny Hunters zou horen. Dat is de groep die ook Odido en de FBI heeft gehackt. De Nederlander van 24 wordt overigens niet verdacht van die Odido-hack, wel van het opdrachtgeven voor moorden in het buitenland. De politie heeft 8 mensen opgepakt voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Ja, en dan die reis van Nederlandse bodem, dat kan nog wel eens wat worden. In een polder bij Leiden hebben ze ermee geëxperimenteerd. En na mislukte oogst vorig jaar gaat het nu wel goed, zegt een boer bij Hart van Nederland.
16: Daar zouden we van zo'n veld, als het mee zit, 1200 kilo verkoopbare rijst op kunnen halen van een half hectare.
14: De rijstteelt is waarschijnlijk beter voor het klimaat. Veenpolders die te droog worden, stoten veel CO2 uit. En voor rijst heb je juist natte grond nodig. En dan het weer. Het is vanavond ook nog lang warm en droog. Morgen ook een zonnige dag en warm. Dan opnieuw een graad op 25. Later meer bewolking. En vooral in het westen dan kans op buien. Dit was het 538 nieuws. Over een half uur meer.
0: Dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Ippenburg. Ongeluk gebeurt. Daar een uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 49. En de laatste lang op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 44 minuten.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Hans, waar liggen de regenjassen?
18: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
19: Allsafe geeft ruimte.
20: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
23: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
24: 538. De 538 stemmenjacht.
25: Dit is de stem uit koffer 5.
26: Zie je.
25: Weet jij al wie het is?
24: Speel

0: De Tijn van der S, 24 jaar. Hij fascineert mij.
1: Komt uit de Aalsmeer. Is al eerder opgepakt doordat hij dingen heeft gedaan, niet door de beugel konden. Hij heeft zijn leven volgens mij daarna een beetje geprobeerd te beteren, maar is nu toch weer aan de verkeerde kant.
0: De FBI noemt deze Pepijn van der S een van de vermeende leiders van Shiny Hunters, die dan weer achter die Odido-hek zouden zitten. En vandaag groot in het nieuws dat deze Pepijn, nogmaals, hij is 24 jaar, ook moordopdrachten en zo heeft gedaan. Het wordt maar groter en groter. Dave Maasland, cybermannetje, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hey, kende jij deze Pepijn van der S al?
2: Ja, het is een bekende naam in de wereld van digitale veiligheid. Hij heeft natuurlijk een aantal andere digitale inbraken op zijn naam staan. Is al eerder opgepakt. Vanuit de gevangenis heeft hij ook al vaker interviews gegeven. Is ook onder andere door RTL een paar keren gesproken. Dus ja, we kennen hem. En eigenlijk was iedereen ervan overtuigd. Ja, wie heeft zijn leven gebeterd? Had ook weer een baan nu bij een digitaal beveiligingsbedrijf. Dus ja, ik kan ook wel zeggen dat de hele wereld die hier in dit wereldje werkt, hier wel echt doorgeschokt is.
1: Want wat voor type jongen is het?
2: Nou, hij wordt vooral omschreven als toch wel een hele teruggetrokken jongen met veel trauma's vanuit zijn jeugd. Gescheiden ouders, iemand die ook wel in meerdere instellingen heeft gezeten. Dus echt wel een jongen die toch al beschadigd is. Men noemt hem briljant. Ja, ik pas er altijd een beetje mee op. Ik ken hem niet persoonlijk. En ik wil eigenlijk mogelijk criminelen niet zoveel verheerlijken. Maar hij schijnt wel briljant te zijn, althans dat zegt men. Dus ja, wel echt het toch wel type hacker die we vaker zien. Of eigenlijk criminele hacker. Ja, iemand die misschien een moeilijke tijd situatie heeft en dan vaak online, die roept naar status, macht. Ja, een soort online bendelid, daar kan je het beste mee vergelijken.
0: Hey, en wat weten we nu vandaag over wat hij te maken had? Misschien wel met die Odido-hack?
2: Ja, er komen zo bizar veel details naar buiten, dus laten we het even op een rijtje zetten. Hij zou dus lid zijn van die Shiny Hunters groep. De groep die we kennen onder andere onlangs nog van de aanval op de FBI. Heel erg brutaal, maar natuurlijk ook van Odido. En zij breken in bij bedrijven, stelen heel veel informatie en zeggen dan, joh, als jij niet betaalt, dan laten we zeggen, dan gooien we alles online. Daar zou hij lid van zijn. Sterker nog, volgens de FBI zou hij dus echt een van de leiders zijn geweest. En nu maakt de politie van vandaag bekend dat tijdens de inval, daar zijn natuurlijk laptops in beslag genomen en andere dingen waar informatie op staat, ja, daar zou dus ook aanwijzingen gevonden zijn dat er moorden zouden worden, een opdracht zouden zijn gegeven voor moorden en mogelijk zou hij die opdrachtgever zijn. Dus ja, het wordt duisterder en duisterder op deze manier. En je ziet dus ook dat dit soort cybercriminelen worden nu behandeld als zware misdadigers. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling in deze zaak, want dit is geen kinderspel. Als je inbreekt bij Odido, van miljoenen mensen data vrijgeeft, en dan worden daar tienduizenden, honderdduizenden mensen slachtoffer van. Dus dat we ze eindelijk gaan behandelen als zware criminelen, dat vind ik een positieve ontwikkeling.
0: Maar ik vind zo'n grote stap naar iemand die ook moorden heeft uitgezet, vind je niet?
2: Nou, wat je misschien moet weten over dat wereldje, en dat geldt niet per se voor papij, misschien, dat weet ik niet, maar in dat hele wereldje van hackers, men bokst tegen elkaar op. Er is rivaliteit. Men wil laten zien dat zij de beste zijn. Onlangs heeft Shiny Hunters nog ruzie gehad met een andere criminele bende en willen die graag te kakken zetten. Dus er is onderling veel strijd. Dus die ruzies lopen vaak hoog op. Dus we zien wel vaker dat cybercriminelen steeds meer beginnen te versmelten met echte gewoonten. Zware jongens, echte criminelen. Want dit soort dingen gebeuren gewoon vaak online. En ook daar hebben mensen ruzie met elkaar. Dus helemaal verbazen doet het me niet. Maar ja, nogmaals, bij Pepijn, die we kennen als iemand die zijn leven gebeterd zou hebben, die dus ook zijn talenten vaak heeft ingezet om de wereld een beetje veiliger te maken, dat blijft gewoon echt een bizar verhaal.
1: Want hoe groot is die groep dan in Nederland? Hoeveel van Pepijnen zijn er, denk je?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk wel, daarom wil ik hem niet te veel op een voetstuk plaatsen. Ik denk, goede nieuws is dat we misschien wel duizenden mensen in Nederland hebben van het niveau wat Pepijn is. Alleen het goede nieuws is, die werken vaak aan de goede kant. Dus die werken bij beveiligingsbedrijven, et cetera. Alleen je ziet dat die aantrekkingskracht van dit soort online bendes, die wordt groter.
1: En waar zit het dan in?
2: De politie? Status. Je ziet toch vaak, dus ik zou ook aan alle ouders die luisteren, hè, als je kind goed kan voetballen of goed kan schilderen, dan krijgen ze vaak een aai over een bol. Maar als mensen goed kunnen computeren, moeten we dat ook gaan waarderen. Want als jongeren die eenzaam zijn en die denken, ja, ik krijg nergens eigenlijk complimenten hiervoor, die gaan online kijken, die ontmoeten daar de verkeerde mensen, die gaan een keer inbreken in iemand zijn e-mail, en vervolgens gaat dat steeds verder. Dus ja, je ziet dat die aantrekkingskracht, die roept naar status, ja, dat zorgt dat steeds meer jongeren uit West-Europa zich aansluiten bij dit soort digitale bendes. Ja, en dan zie je nu wat daar de gevolgen van kunnen zijn.
0: Hey, tot slot nog eventjes, want ik zie het hier nu op de app ook binnenkomen. Is die Pepijn misschien die stem die we van die Odido-hack hebben gehoord?
2: Nou, daar lijkt het nog niet op. Althans, er is geen enkele verwijzing gemaakt door de politie dat hij dat zou zijn. Maar mogelijk, dankzij het in beslag nemen van zijn apparaten, zouden er misschien wel weer sporen kunnen leiden naar de Nederlandse stem. Dus vooralsnog niet. Maar wie weet wat dit onderzoek allemaal nog brengt. Want tot nu toe lijkt het een vrij bijzondere science fiction film.
0: Nou, Pepijn van 24 jaar aangehouden. Door de FBI wordt hij genoemd als een van de vermeende leiders van Shady Hunters.
1: Heel even, wat hangt hem boven het hoofd, denk je?
0: Ja.
2: Nou ja, als het natuurlijk echt poging tot moord is of beraming daarvan, en natuurlijk ook deelnemen aan een criminele organisatie, dan hebben we het niet meer over computervredebreuk van een paar jaartjes. Dus ik ben geen strafrechtadvocaat, maar dit hebben we over. Dit zijn hele serieuze misdrijven. Dus dat zal gaan over zeer, zeer lange celstraf waarschijnlijk.
0: Dave Maasland, dankjewel voor deze uitleg.
2: Geen dank. Fijne avond.
0: Hoi, hoi. Armin van Buren, die heeft de dance.

0: Jaren geleden hebben vrienden van mij een eigen huis kunnen bouwen. Nou, dat is een van de gaafste dingen.
1: Ja, dat is wel een droom wel in je leven. Ja. En vooral zelf doen ook. Ja. Hebben ze het zelf gedaan?
0: Nou, ze hebben dan iemand aangenomen die ging tekeningen maken en zo. En dan helemaal trots, dan gaan we het zo indelen. En helemaal te gek natuurlijk. Maar dan heb je natuurlijk ook omwonenden. En die kunnen daar iets van vinden.
1: Ja, die moet je te vriend houden.
0: Ja, en nou ja, dan kan je in al je naïviteit of gewoon omdat je zo vriendelijk bent, laat je die vol trots die tekeningen zien. Dit gaat het worden en zo. Tot hun verbazing kwam de week daarna een van de omwonenden, die kwam naar ze toe en die zei: hey, ik heb wat bouwtekeningen laten maken. Je kan veel beter, kan je het huis zo maken. Toen hebben ze toch vriendelijk gezegd: dit is ons huis.
1: Ja.
0: Dankjewel voor
1: jij
0: je suggestie.
1: Jij blijft gewoon de buurman.
0: En meedenken. Ja. Maar wij gaan toch echt even ons eigen plan volgen.
1: Oh, wat fantastisch. Die buurman die dacht natuurlijk van: ja, ik moet er naar kijken.
0: Ja, ik vind het niet misschien zo mooi of ik heb hele
1: ik
0: andere
1: ideeën. Ik heb wel nog wat suggesties voor je. Hier, bouw hem zo. Ben ik ook blij.
0: Maar op dat moment denk je dan toch: bemoei je er niet mee.
1: Tot hier en niet verder.
0: Ja.
1: Ja, bemoei je er niet mee.
0: Maar mensen kunnen soms, en dat noem je dan soms vrijpostig, maar die kunnen zich met dingen bemoeien.
1: Ja, dat je denkt...
0: Ja, sorry, hier ga ik toch echt even zelf over.
1: Ja, we willen alle verhalen gaan verzamelen. Als jij dit herkent, van dat je bemoeienis hebt gehad, dat je dacht, oké, dit gaat echt te ver.
0: Nou, ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen maken eerder de naam bekend die ze hun kind gaan geven. En dat er dan andere mensen terug komen zeggen: hey, is het misschien niet leuker om het sowieso te gaan doen?
1: Zou je niet of dat wil doen?
0: Nee.
1: Ja, waar bemoei je mee? Wanneer zei jij voor het laatst, waar bemoei je mee? Ja, we willen alle verhalen gaan verzamelen. Dit herken je vast wel. Als jij dit nou ook hebt gehad en je hebt er een verhaal bij, laat het ons eventjes weten, want dan kunnen we het allemaal gaan verzamelen voor zo meteen.
0: Jouw moment dat je echt dacht, waar bemoei je mee?
1: Ja. Laat me met rust, tot hier en niet verder. Als jij dit herkent, als je ook een verhaal hebt, laat het even weten in de 538-app of bel hem even door, 0909-3000-538. Want we vinden het elke dag leuk om alle verhalen te verzamelen. En nu dus met, waar bemoei je eigenlijk mee? Dus wanneer zei jij voor het laatst, waar bemoei je je mee? Als je het herkent, laat het verhaal even achter in de app. Of bel ons eventjes. En gaan we ook nieuws doen zometeen. En dat is met jou, Hanneke. Wat heb je mee?
2: Er is nergens in Nederland meer tomatenpuree te krijgen.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
13: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
12: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
14: Nu bij Coolblue.
9: Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
17: Honda, the power of dreams.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
21: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Goedemiddag, het weer op 538. Het is vanmiddag nog lang warm, tussen de 22 en 28 graden. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen eerst zonnig en warm met opnieuw een graad op 25. Later meer bewolking en vooral in het westen kans op buien.
7: Dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Liemenzaakviaduct en het Prins Klausplein. Ongeluk gebeurt, meer dan een uur vertraging daar. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel 47 minuten. En de laatste lange op de A27 Utrecht-Almere tussen Utrecht-Noord en Hilversum daar. 48 minuten.
6: En ondertussen zijn we alle verhalen aan het verzamelen. Wanneer bemoeide iemand zich met mij? Je dacht, waar bemoei jij je eigenlijk mee? Bijvoorbeeld dat je aan het winkelen was. Iemand keek in je winkelwagentje en zei toen, zou je dat nou wel doen?
7: Ach, zo bloedirritant. Laat het even achter in de 538-app als jij onlangs nog hebt gehad. Waar bemoei jij je mee? We smullen ervan. Laat het

0: My Body is een Radio 538 in de middagshow.
1: Jammer dat het niet meer te verkrijgen is, maar ik zou nu toch echt heel graag zo uit zo'n tube tomatenpuree willen hebben. Helemaal leeg.
0: Waarom gaat het de hele dag al over tomatenpuree?
1: Omdat Monica Geuze die dan een filmpje maakt en zegt dit echt zo lekker.
0: Maar wat doet zij? Monica Geuze die eet dan iets en dan zegt ze ik vind het lekker.
1: Ja.
0: En that's it.
1: Ja, dat zit. Meer is er niet nodig bij Monica. Monica kan alles verkopen.
0: Oké, en nu is het uitverkocht.
2: Het is uitverkocht. Ja, ja. Bij de Albert Heijn. Het gaat dus niet om die blikjes tomatenpuree, maar dit zijn al van die tubes.
0: Ja.
2: En ja, ze vertelde dus deze week op TikTok dat ze een gekke snacktip heeft. De puree uit het tubetje. Ik heb net nog even gecheckt. 1 miljoen views heeft die TikTok inmiddels. Vanochtend zei ze, ja, jongens, jullie kunnen zeggen wat je wil, maar het is absoluut geen samenwerking. En eigenlijk maakt het me ook geen reet uit of jullie het wel of niet eten.
3: Ja, het boeit mij in principe niet of jullie het wel of niet eten of wel of niet lekker vinden. Ik deelde gewoon wat ik lekker vond, maar ik heb er niks aan. I don't care.
2: Ja, en Albert Heijn heeft nu gezegd, Monica, waarschuw ons voortaan eerst even, want de schappen zijn leeg.
1: Maar ik twijfel een beetje ook aan de echtheid, omdat ze echt een heel klein puntje op een heel klein lepeltje deed en dan de helft daarvan zo.
0: Maar heb je het wel eens geprobeerd? Want misschien is het inderdaad hartstikke lekker.
1: Ik heb het niet geprobeerd. Ik laat me graag verrassen. Ja, misschien is het echt wel heerlijk.
0: Maar het is wel bijzonder dat zij gewoon even iets post. Ja. Zegt dat ze iets lekker vindt en het is uitverkocht.
1: Ja, het is een influencer puur sang.
2: Maar ik durf bijna niet te zeggen, maar er wordt vanmiddag bij mij ook weer een pakketje bezorgd. Ik kreeg net weer een update. Ja, van haar bedrijf. Geen tomatenpuree, maar gewoon een van ze heeft nieuwe producten weer bij dat label van haar.
0: Vertel eens, Hanneke. Wat krijg jij van haar, Monica?
2: Een sproetenpen.
0: Een?
2: Sproetenpen.
0: Je krijgt een sproetenpen.
1: Ja, en ga je dat meteen? Gaan we morgen die sproeten zien bij jou?
2: Ja, dat gaat natuurlijk.
0: Maar dit is jij koopt dingen van bij Monica Geuze.
2: Ja, tuurlijk.
0: En dat is de sproetenpen.
2: Ja.
1: Ja, die liet ze ook zien laatst. Heb ik ook gezien in het filmpje.
2: Ja, en heb je het overwogen?
1: Ben je spontaan sproeten hebben.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, ja.
0: Die Monica Geuze. Nou, we gaan het boven.
1: Hou je niet in morgen, hè?
0: Ja, nee.
1: Gewoon lekker sproeten erop. Hollebak.
2: Ja, leuk.
0: Wij denken, die heeft een allergische reactie. Maar dat is de sproetenpen van Monica Geuze.
2: Ja. Ander nieuws dan. De vakbonden die stoppen met actievoeren nu het kabinet afziet van bezuinigingen op de sociale zekerheid. De FNV noemt het een belangrijke overwinning voor iedereen die werkt. Om dat te bereiken werd er veel gestaakt, bijvoorbeeld afgelopen tijd nog in het OV. Het was op 29 september nog nooit zo warm als vandaag op het officiële meetstation. In de beeld werd het 25,5 graad. Dat is een tiende meer dan het oude record. En naar verwachting worden er ook morgen records verbroken. De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso die kwam vanmiddag met een persoonlijke mededeling. Hij heeft nagedacht over zijn toekomst en hij plakt er nog een jaartje aan vast. Hij is een van de oudste Formule 1-coureurs ooit. 8 van de coureurs die nu ook samen met hem racen, die waren nog niet eens geboren toen hij al op de baan reed. 45 is die, geloof ik. En vlees blijft populair in Nederland. Minstens 93% van de mensen eet nog steeds ham op brood, een gehaktbal of carbonade. Ja. Dat blijkt uit onderzoek van de vleessector. De meest vlees wordt gegeten door jonge mannen tussen de 18 en 24. Van hen zegt 100% dat ze vlees eten.
0: Ja, ik kan er ook niet mee stoppen. Het is zo,
1: ik vind het ook lastig, want het begint bij mij vaker weer vlees. Ja, ik wilde van af, maar ik vind het heel lastig.
0: Ik dacht ook later, ik zie mijn vriendin dat doen. Die checkt dan bij chat of zij gezond gegeten heeft. Dus ik dacht ook, weet je, ga ik ook eens doen? Ga ik vragen, weet je wel. Dus ik heb zoveel vlees gegeten, dit en dat. En toen kreeg ik inderdaad terug wat jij vandaag gegeten hebt. Daar doen mensen een week mee.
1: Echt? Heb je toen teruggestuurd, waar bemoei jij je mee?
0: Nou, exact!
2: Ja?
0: Waar bemoei je mee?
2: Heb je je lengte doorgegeven?
0: Waar bemoei je mee? Ja, we zijn alle verhalen aan het verzamelen. Hè. Wanneer hoorde jij voor het laatst? Dacht jij voor het laatst? Waar bemoei je je mee? Als je verhalen hebt, stuur hem nog even door, want we zijn alle verhalen aan het verzamelen. En Hanneke, dank je wel!
2: Yes!
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, we hebben ondertussen 10.000 euro liggen hier. Nienke.
5: Ja, hoi.
0: Nienke, ja, kom je dat geld even halen?
5: Hoi. Wat zeg je?
0: Kom je dat geld even halen bij ons?
5: Ja, ik hoop het.
1: Nou, jij klinkt echt alsof je denkt, nou, eindelijk bellen jullie.
5: Ja, nou, ja.
1: Ja. Ja.
0: Want
1: ja.
0: Hoe ben je erachter gekomen? Hoe heb je het voorbereid
5: allemaal? Ik hoorde het gelijk al. Mm-hmm. Tenminste, ik denk het te horen.
0: Ja.
5: Ik hoor gewoon een bepaalde klank in haar stem.
0: Oké.
1: Okay. Haar.
0: Een haar, ja. Oké.
5: Okay. Ja? Ja, van haar.
0: Oké.
1: En heb je het gedeeld met anderen en zeiden ze, dat zou zomaar kunnen?
5: Ja, mijn man.
0: Oké.
5: Okay. Ja.
0: Nienke, we gaan nog één keer luisteren naar de stem in cover 5.
2: Zielig.
0: Wie hoor jij? Als je het goed hebt, krijg je 10.000 euro.
5: Annico van Santen.
0: Annico van Santen.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Die opsporing verzocht had het idee. Die Annico.
5: Ik hoor een bepaalde klank in haar stem.
0: Oké, we gaan heel snel naar de jury. Is het Annico van Santen?
4: Het antwoord is... fout.
0: Hoe kan dat nou, Nienke?
5: Ja,
1: Oh, gelukkig kan je erom lachen.
0: Natuurlijk. Dat was het hel.
1: Ja, kan ook.
5: Nee, we gaan gewoon verder proberen.
0: Ja, goed zo, gewoon nog een keer meedoen, joh. En krijg jij in de tussentijd voor onze reiskoffer van de Postcode Loterij als troostprijs.
5: Dankjewel.
4: De 538 Stemmenjacht.
6: Meld je nu aan. Druk op

0: Nathalie Imbruglia en Thorn op 538 in de middagshow.
1: We willen alle verhalen verzamelen. En dat hebben we gedaan. Met de vraag, ja, wanneer dacht jij voor het laatst? Waar bemoei jij je mee?
0: Zo vervelend. Oh. Als mensen naar je toe komen. Oh. Dan, ja, dat je denkt, waar bemoei je je mee?
1: Laat me met rust.
0: Rick.
2: Hoi.
0: Wanneer dacht jij, waar bemoei je mee?
2: Nou, ik was 2 weken geleden in de Decathlon. En mijn zoontje Luc, die moest een nieuw fietsje hebben. Dus die was even rondjes aan het draaien op een fietsje die net iets te hoog was. En dan komt een vrouw, een mens loopt langs en die begint zich ermee te bemoeien. Ja, veel te hoog. Dus, hij kan niet met zijn voeten bij de grond. Levensgevaarlijk. Dan heb ik vriendelijk toch dwingend een beetje op zijn haast verzoekt om lekker met zichzelf te bemoeien.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, goed zo, Rick. Dankjewel. Timothy.
3: Hey, goeie avond. Middag, sorry.
0: Wanneer dacht jij, waar bemoei je mee?
3: Ja joh man, we waren op een feestje en ik was mijn zoontje lekker druifjes of ooit dat, rozijntjes aan het geven, niks aan de hand. En er komt ineens een vrouwtje aan, die zegt, ja we hebben ook koffiekoekjes hoor, lekker met een beetje suiker eroverheen. Ik zeg, ja, nou dat krijgt hij niet, want hij heeft gewoon dit, dat is prima. Oh ja, want jullie hebben alles bio hè, tegenwoordig. Oh. Ik zeg, ja, rot op. Oh. Ik zeg, nadat we vroeger volgestopt waren met lange vingers, dat is anders. Maar nu krijgt hij gewoon dit, dat is prima.
0: Ik voel nog steeds woede ook.
1: Ik ook.
3: Zit me hoog.
0: Timothy, dankjewel. Ilona?
4: Hallo.
0: Oh. Wanneer dacht jij, waar bemoei je je mee?
4: Nou, ik liep in het winkelcentrum met mijn inmiddels helaas weile hondje. Maar ik had gewoon netjes een rolletje poepzakjes in mijn zak. En dat beestje moet een beetje kakje doen. Dus terwijl zij dat dingetje zit te doen, komt er al, ik denk ze een Leidschendamse. Maar goed, ik mag, nee, ja, dat heb ik er niet bij gezegd. Maar er komt zo'n vrouw naar me toe en die zegt, dat gaat je toch wel opruimen, hè? Nou, toen zei ik wel zo'n Haags, bemoei jij je lekker met je haar gestromd?
0: Ik hoor veel Haagse ook. Ja, dat is wel veel Haagse.
4: I love it. Ik vind het ook helemaal leuk. Ja.
0: Lona, helemaal goed. Dankjewel. Doei. Jackie!
4: Kakje doen. Dus terwijl zij dat dingetje zit te doen, komt er al, ik denk ze een Leidschendamse, maar goed, ik mag, nee, ja, dat heb ik er niet bij gezegd. Maar er komt zo'n vrouw naar me toe en die zegt, dat gaat je toch wel opruimen, hè? Nou, toen zei ik wel, vraag, bemoei jij je

0: eigenlijk.
1: Wanneer dacht jij, waar bemoei je mee?
2: Onze buurman die vond dat we de heg moesten snoeien. Hè. Nadat hij dat de tweede of de derde keer zei, heb ik maar gezegd dat ik in mijn blote kont in de tuin zat. En toen zat hij met zijn mond open en wist hij niet meer wat te zeggen.
1: Ja. Lekker, Jackie. Goed gedaan.
3: Wat een Frans! Goede reactie.
4: Hey, Frank!
1: Hey! Waar kom je vandaan?
4: Hoe is het? Waar kom ik vandaan? Amsterdam.
1: Amsterdam! Ja, de grote steden die doen mee.
3: Ja, nee, ja.
1: Hey, Frans, vertel eens, wanneer dacht jij, waar bemoei je mee?
4: Nou, ik zat dus eigenlijk net als nu met mijn vriendin in de auto 2 weken geleden. En zoals ja, alle jongens, mannen doen wel eens een totootje. Dus ik was lekker mijn totootje aan het invullen. En ik was het zo een beetje aan het opnoemen. Toen zei ze op, toen was ik bij Ajax Excelsior. En toen zei ze, joh, dat wordt gelijk. Waarvan ik zeg, waar bemoei je mee, joh? Hou eens op met die onzin. En wat gebeurt er? Je gelooft het niet. Ja, diezelfde avond, het wordt gelijk. Ja. Ik hoor het nog steeds. Ja. Ik zeg tegen haar dat het me 50 euro heb gekost. Want je weet, als ik het meer zeg, heb ik ellende.
1: Ja.
4: Nee, ik was niet
1: mee. Dat is keer 4, hè?
4: Kijk, het begint nu al.
1: Oh, ze zit naast je.
4: Ja, precies.
1: Geef er even aan ons. Geef er even aan ons.
4: Oh, ja, hier.
5: Ja, hallo.
1: Hey, bemoei je er niet mee, hé.
3: Hey, lekker bezig. Ja, goed
5: maar,
3: gedaan, hoor.
5: Ik heb 50 euro, maar het is dus gewoon meer.
3: Ja.
1: Hoeveel is het, denk je?
5: Ja, ik weet het niet. Hoeveel was het?
4: Nee, 50 euro.
3: Nee.

0: Frequencies en Live It All op 538. In de middagshow, bijna 6 uur, het nieuws komt eraan. Hanneke, wat heb je mee voor ons?
1: De Zara die heeft de plank flink misgeslagen met een Halloween-outfit voor kinderen.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief.

0: voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
1: Oh. Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via Bluff.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a walk! And give you a walk!
8: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweatshirts.

0: Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: 538 Nieuws.
5: 6 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. De Amerikaanse FBI denkt dat de verdachte hacker van 24... die in Amsterdam is opgepakt, een van de leiders is van hackersgroep Shiny Hunters. Maar hij wordt van meer verdacht, zegt de politie tegen Hart van Nederland.
6: Deze persoon wordt verdacht een rol te spelen binnen de hackersgroep Shiny Hunters. En daarnaast verdenken we deze persoon van een poging tot uitlokking van 2 moorden in het buitenland.
5: Van de hack bij Odido, waar Shiny Hunters achter zat, wordt hij overigens niet verdacht. De groep had ook ingebroken bij de FBI. Teleurgestelde gezichten bij JA21 en de SGP. Nu het kabinet in zijn nieuwe plannen vooral geluisterd lijkt te hebben naar links. Zo gaat de belasting op sparen en beleggen omhoog. En gaan bezuinigingen op uitkeringen definitief van tafel. Joost Eertmans van JA21 is niet blij.
7: De brief is nu onderweg, dus we gaan het nog lezen. Maar wat ik nu hoor, zijn wij daar niet tevreden mee.
5: Wel heeft het kabinet nog meer gesprekken beloofd. Dus Eertmans hoopt er nog iets uit te slepen. Bijna alle Nederlanders hadden in 2025 PFAS in hun bloed. Blijkt uit onderzoek van het RIVM. Bij 71% was de hoeveelheid hoger dan de gezondheidskundige grenswaarde. Dus wel minder dan bij een eerder onderzoek, maar volgens het RIVM blijft de hoeveelheid PFAS zorgelijk. Daarom pleiten zij ook voor een Europees verbod op de stof. En er is ophef ontstaan over een nieuw kledingstuk van de Zara, een Halloween-outfit voor kinderen. Dat wordt verkocht als een spooky bruidegompak. Zou wel heel erg lijken op kleren die werden gedragen in concentratiekampen tijdens de Holocaust. Het zouden niet alleen de verticale donkerblauwe strepen, maar er staan ook dunne strepen op die lijken op prikkeldraad. Eerder verkocht de Zara een shirt met een cowboyster. Die vonden mensen wel erg lijken op een jodenster. En dan nog het weer. Het is nog een tijdje zacht. Vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgen veel zon en hoge temperaturen. Dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.
8: En dan de langste vertragingen. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leendeheide en Batendorp 38 minuten. Ook een lange vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemenzaakviaduct en Rijswijk Centrum 39 minuten. En een flinke op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden-Zuid. Daar meer dan een uur vertraging.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
10: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam de Style Outlets.
4: 538. De 538 stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 5.
17: Zielig. Weet jij al wie het is?
4: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
16: Druk op de knop in de 538-app.

0: Ed Sheeran, hier op 538 in de middagshow. We gaan even bellen met chef Bert en Ernie.
1: Ja, lijkt me een goed idee.
0: Chef Bert en Ernie. Wim T. Schipper is natuurlijk heel verdrietig overleden.
1: Ja.
0: Een Paul Hane, die heeft vervolgens gezegd... Oké, als Ernie niet meer ingesproken kan worden door Wim T. Schippers... dan ga ik ook stoppen. Dus er moet een nieuwe stem gevonden worden voor zowel Bert als Ernie. En je zou dan chef Bert en Ernie zijn.
1: Dat geweldig, hè? Dat jij verantwoordelijk bent voor de nieuwe stem.
0: Nou, geweldig?
1: Ja, geweldig.
0: Dat lijkt mij dus ontzettend pittig.
1: Oh.
0: Rutger?
2: Ja, goedemiddag.
0: Is dit chef Bert en Ernie?
2: Ja, sinds vandaag ben ik chef Bert en Ernie, geloof ik, ja.
1: En vind je dat geweldig of is het juist heel heftig?
2: Allebei. Ik vind het een enorme eer, maar eigenlijk, vandaag is het een beetje groot in het nieuws gekomen dat ik dan verantwoordelijk ben voor die stemtesten, voor die audities. En je merkt gewoon de reacties die eraan zijn en hoe groot het in het nieuws komt. Je beseft hoe belangrijk het is voor Nederland.
0: Ja, maar dit is cultuur waar we het over hebben, Rutger.
2: Ah, joh, het is 50 jaar hebben die twee jaar dat gedaan.
0: Ja.
2: Dat is echt uniek in de wereld, die Bert en Ernie die wij hadden. Zij waren de enige Bert en Ernie die van Jim Henson toestemming hadden gekregen om hun eigen Bert en Ernie spullen te maken. Dat is zo bijzonder.
0: Ja, dat is bijzonder. Zoek je weer zo'nzelfde stem of wil je verrast worden?
2: Kijk, het verschil mag natuurlijk niet te groot worden. Dus het moet er een klein beetje op lijken. Dat is wel belangrijk. Je moet niet opeens een hele andere Ernie hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat degene die het gaat worden... een beetje diezelfde waanzin, die prettige waanzin van Bert en Ernie kan overbrengen. Het gaat erom dat ze het kunnen spelen. Dat is veel belangrijker eigenlijk dan of het exact hetzelfde stemgeluid is.
1: Ja, dus als je alleen kan imiteren, dat is leuk, maar niet genoeg.
2: Iedereen kent een tante Jo die een hele leuke, heel leuk stemmetjes kan doen. Maar die scène spelen, dat is echt iets anders.
0: Dit is toch eigenlijk een zoektocht die je nooit goed kan doen?
2: Nee, dat klopt. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk ook dat de acteurs die het gaan worden... die moeten echt een olifant uitkweken.
1: Ja.
2: Want niemand zal het goed vinden.
1: Nee.
2: Iedereen zal zeggen, nee, zo moet het niet. En dit is niet hoe het hoort. En dus krijg je opeens allemaal bondscoaches op de bank...
0: Ja.
2: Die allemaal zeggen, dit is niet goed.
1: En hoe gaat het dan? Gaan ze de oude afleveringen opnieuw inspreken... of komen het louter de nieuwe?
2: Nee, zeker niet. Die oude aflevering die blijft bestaan. Dat is, daar moet je vooral niet aan zitten. Dat is van Paul en van Wim.
1: Ja, gelukkig.
2: Gelukkig is dus nu Netflix... heeft nu de rechter overgekocht van Sesamstraat. En die is nieuwe Sesamstraat afleveringen aan het maken. Dus de nieuwe stemmen van Bert en Ernie. En we moeten vooral Grover en Kermit niet vergeten. Want dat deden Paul en Wim ook.
0: Ja.
2: Die komen dus voor in die nieuwe afleveringen. Die nieuwe Sesamstraat afleveringen van Netflix.
0: En zoek jij stemacteurs?
2: Daar zullen de nieuwe stem toe.
0: Zoek jij stemacteurs of zoek jij nieuwe mensen?
2: Ik zoek stemacteurs. Omdat wat ik net zei, ik ben op zoek naar mensen die het kunnen spelen. En dat is echt een vak. En sinds het bekend is geworden dat Paul gaat stoppen... krijg ik uit alle hoeken en gaten berichtjes en mailtjes van mensen die zeggen... ik kan heel goed Ernie doen en ik kan heel goed een Bert nadoen. Maar dat is niet waar het om draait.
0: Ik ben daar zo blij om dat je dat zegt. Want ik ben zo blij dat het niet weer een dochter van een BN'er wordt of zo. Weet je? Want dat zie je heel vaak bij tekenfilms. Dan denk ik, ja, maar we hebben professionele stemacteurs in Nederland. Die moet je niet passeren.
2: Nee, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Maar en een acteur die goed kan improviseren, is dat dan oké?
2: Ja, dat is zeker. Ja, ik heb een paar aanmeldingen. Kijk, ik ken natuurlijk heel veel stemacteurs, dus ik had voor mezelf al een lijstje gemaakt. Maar ik heb ook in de afgelopen weken een paar aanmeldingen gekregen waarbij ik echt mijn vingers ging aflikken. En ik dacht, oh, wat zou dat geweldig zijn.
1: Oh, wat leuk.
2: Dus ik ben heel benieuwd hoe zich de komende weken wat er gaat gebeuren.
1: Hoeveel aanmeldingen heb je al gehad?
2: Tientallen. Tientallen en het gaat maar door. En vandaag is het helemaal geëxplodeerd.
0: Leuk.
2: Echt veel mensen.
0: Wanneer gaat de kogel door de kerk? Wanneer moet je een beslissing nemen?
2: Ergens in de komende weken gaan we audities doen. Dan gaat er een besluit genomen worden. Dus ik verwacht ergens in oktober.
1: En ga je dan echt voor het samenspel tussen die twee acteurs? Of gewoon voor de losse goede stemmen en... acteurs?
2: Nou, bij Bert en Ernie is het natuurlijk wel heel belangrijk dat die twee goed bij elkaar passen. Ja. En dat die twee elkaars humor ook goed begrijpen. Ja. Dus dat, ja, dat zal zeker, dat gaan we ook wel samen testen, denk ik.
0: Zullen we er een voorwaarde aan verbinden, Rutger? Eén voorwaarde, dat als je daar niet aan voldoet, dan mag je niet meedoen. Als je Bert en Ernie zegt, mag jij niet auditie doen. Mensen die Bert en Ernie zeggen,
1: ja, dat snap ik wel.
0: Die mogen niet meedoen. Afgesproken.
2: Goed. Nou, dat is afgesproken. Ja, dat is afgesproken.
0: Mocht je willen aanmelden, mocht jij de nieuwe stem van Bert of Ernie willen zijn, waar moet je terecht? Waar kan je terecht?
2: Je kan je aanmelden bij Wim Pel Productions. Dat is een audiobedrijf waar wij werken. Stuur een mailtje naar info@wimpelproductions of wwp.nl moet ik zeggen. Maar nogmaals, ik wil wel er een kleine waarschuwing bij geven. Alleen mensen die echt een opleiding hebben, echte acteurs, worden in aanmerking genomen. We doen het niet met amateurs.
0: Zit er een Bert of Ernie in jou, Rutger, tot slot?
2: Nee, ik heb met heel veel respect heb ik bij Wim en Paul erbij gezeten en hun mogen regisseren. En dat wat zij kunnen, dat kan ik helemaal niet, jongen.
1: Nee, och, dat is,
0: succes met je zoektocht. Dat lijkt me een hele lastige. Sterkte.
2: Dankjewel.
0: Dank je wel. Dank je, Rutger. Dank.
2: Joep.
0: Lady Gaga nu in de middagshow.

0: En I Got Five on it. Het is even voor 6:30. We gaan nieuws doen zometeen met jou, Hanneke. Wat heb je mee voor ons?
1: Ja, het is erg vervelend als je in de buurt woont van een TikTok-trend. Bijvoorbeeld een frietentje. Vandaag stonden mensen uit Amsterdam tegenover de eigenaren.
0: Ik hoorde het nog godver, hè? Hoorde je dat?
1: Ik ook.
0: Ja, ik ook hoor.
1: Oh, ik dacht dat je die weg zou piepen.
0: Oh.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht. 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOYCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
19: Mijn heldin is Lieke Martens. En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
20: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB voetbalkampen op de campus in Zeist.
18: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
20: Powered by KPN.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict.
1: Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: Goedenavond, het weer op 538. Het is vanmiddag nog lang warm. Vanavond inmiddels al. Het blijft lekker droog en zacht. Morgen eerst zonnig en warm. Met opnieuw een graad of 25. Later meer bewolking en vooral in het westen kansen op een bui.
0: Dan de langste vertragingen. De A12. Lunette Oude Rijn tussen Lunette en de Gale Kopperbrug. 28 minuten is daar op de hoofdrijbaan. Er is een ongeluk gebeurd. A12 Utrecht Den Haag tussen Harmelen en Woerden. 17 minuten. En de laatste lang op de A28 tussen Den Dolder en Leusden. Dat is Utrecht Zwolle. Een uur vertraging.

0: Ben ik wel benieuwd geworden naar dat TikTok-huis.
1: Nou ja, het is gewoon heel ongunstig als je al die TikTok-rijen hebt.
0: Ja.
1: Dan worden mensen gewoon helemaal vervelend van. Dan wil je toch niet bij in de buurt wonen?
0: Wat is er gebeurd, Hanneke?
2: Nou ja, vandaag stonden bewoners van een berucht TikTok-tentje. Dat was Fabelfriet, heet dat. Het is in de 9 straatjes in Amsterdam. Die stonden tegenover de uitbaters van dat tentje. Omdat ze de vergunning in wilden laten trekken. Er wordt wel erkend door de rechter dat er inderdaad enorme druk staat daar op het wonen en leefklimaat. Want er staan altijd lange rijen voor de deur. Maar ja, de intrekking van die vergunning vonden ze toch wat een te zwaar middel. Dus het blijft voorlopig open. Maar de huizen zijn wel 11,4% in waarde gedaald. Sinds dus die TikTok-rijen voor de deur staan.
1: Wel heftig.
2: Ja, toch wel. En we hadden het net al even over Chantal Jansen. Ze was natuurlijk te zien op de catwalk.
0: Zeg je Jane Fonda, zeg je Chantal Jansen, ja.
1: Zeg je Celine Dion,
0: zeg je Chantal Jansen. Ik wist niet wat ik zag vanochtend.
1: Ik zag Kylie Jenner.
0: En toen, ja.
1: En toen zag ik ook Chantal Jansen,
0: ja. Er was een hele grote L'Oréal show in Parijs. En daar liep Chantal Jansen tussen. En die kennen wij.
1: Ja, mijn kin lag op de grond.
0: Nou, maar echt dacht. Mag ik even een groot applaus voor Chantal Jansen? Chantal.
3: Die kennen wij ook.
0: Die kennen wij. Chantal, hoe was dat?
3: Ja, te gek. Maar ook echt niet zo makkelijk hoor, om je gezicht heet in de plooi te houden. Er is inmiddels onder mijn vriendengroep een appgroep waarin ze dus de meest afschuwelijke screenshots zetten van mij achter Kendall Jenner. En die dus de hele tijd haar gezicht in de plooi kan houden. En echt een andere tak van sport dan dat ik daar af en toe mijn concentratie verlies. Omdat ik denk, ja, ik hoef hier niet te zingen, ik hoef hier niet te dansen, ik hoef hier niet te praten. Dus ik laat eens even lekker mijn gezicht hangen. Ja, het zijn wel mooie plaatjes, levert het wel op.
0: Ja, ik zou ook wel achter Kendall Jenner een keer willen staan.
3: Ja, maar die is lang hoor. Ja, ja, jij kan er trouwens wel achter staan. Ja, dat kan is bij jou geen probleem.
0: Maar jij moet toch ook om je heen hebben gekeken en gedacht, wauw, waar ben ik beland, hé?
3: Ja, ik vond het wel, maar ik vond die hele dag, ik vond de dag het leukste. Gewoon omdat je daar, ze hebben toch de kwaliteit dan en het talent om al die mensen in één ruimte te zetten. Dus niemand heeft zijn eigen mensen, niemand trekt zich terug. Je zit gewoon de hele dag met elkaar. Dus met al die mensen. Oh. En dat vond ik het leukst. Je zit gewoon op een klapstoel. Ja, maar joh, met wie niet? Oh. Met allemaal. Cara Delevingne, want die heeft mij de rol die ik ga spelen in de musical Cabaret heeft zij ook gespeeld. Dus ik moest een paar trucjes van haar even weten. Hoe deed jij dat? Jane Fonda, Kristen Bell, Eva Longoria. Ja, iedereen. Maar ja, je zit daar met z'n allen in dat ene...
1: Ja, maar wat een koortstroom, Chantal.
0: En weten zij ook wie jij bent, of niet?
3: Nou, dat denk ik niet. Maar op een gegeven moment, ze weten wel, als je daar bent, ben je een ambassadeur van L'Oréal. En dan weet je, dan ga je gewoon met elkaar, zit je in diezelfde boot. Hey, ik wou zeggen schuitje, maar daar is het thuis allemaal te duur voor.
1: Wisselen jullie ook nummers uit met elkaar?
3: Nee, ik had van Jane Fonda best een nummer willen hebben, moet ik even bekennen. Ja. En weet je wat ik best wel stom vind? Ik heb geen één selfie gemaakt. Terwijl dus al die mensen dat doen met elkaar.
0: Er waren genoeg camera's, Chantal. Ja, maak je geen zorgen.
3: Ja. Ja, dat is waar. Ja, ja.
1: Maar zij doen dat dus wel allemaal met elkaar?
3: Ze doen het allemaal met elkaar.
0: Ze doen het allemaal met elkaar?
3: Ik heb het niet gedaan. Nee, die selfies.
0: Ja, oké. Okay.
3: En niemand wist dat Celine kwam, hè? Maar echt niemand. Ze heeft ook niet mee gerepeteerd.
0: Dus jij
3: avond stonden wij daar.
0: En opeens zie jij Celine Dion opkomen.
3: Ja, maar allemaal. Iedereen begon te gillen backstage. Dat is niet normaal.
0: Jeetje, Chantal.
3: Maar... Ja, dat is echt te gek.
1: Ik ben zo krankzinnig jaloers op jou nu. Oh, gewoon dat je dat hebt mogen meemaken. Maar, gewoon daartussen.
0: Is het ook niet? Het is nu ook gewoon een beetje klaar met... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, Chantal.
1: Ja.
0: Jij bent nu in een andere league terechtgekomen.
3: Ja, ik heb jouw nummer. Ik ga jou al die mooie screenshots sturen.
0: Alsjeblieft. Maar je moet nu sterrengedrag gaan. Je moet assistentes gaan slaan, Chantal. Je moet...
3: Ik heb Leko hier naast me staan. Die gaat het niet pikken, hoor. dat ik sterrenlurig ga krijgen.
0: Je moet sterrenlures gaan krijgen.
1: Je hebt zo'n halpaas. Je mag dat echt doen van ons.
3: Nee, dat is heel lief. Maar ik ga het gewoon niet doen.
0: Mij dus ook opviel, Chantal? Is dat jij ook prima daar... Weet je wel, je was niet...
1: Kijk uit wat je nu gaat zeggen.
0: Je viel niet uit de toon.
1: Ja, daar moet je dus niet zo verbaasd over zijn.
3: Maar luister, kijk, ik denk dat dat te danken heb aan mijn dansopleiding. Ik kan op hakken lopen. Ik kan superveel niet. Ik kan niet goed koken bijvoorbeeld. En ik kan niet koken. En dit kan ik. Ik kan op hakken hardlopen. Dus dat is mijn redding geweest nu, jongens. Daarom lukte mij dit.
0: Ik heb echt met open bek zitten kijken. Ja. En wil je alsjeblieft ons een seintje geven de volgende keer?
3: Oh, dat het weer... Ja. Oké, okay, is goed.
0: Want what's next?
1: Ja, je bent wat niet, gaat er
0: je bent niet volgende week opeens Bond Girl of zo, hè?
3: Nee, dat denk ik niet. Nee, al aan die screenshots te zien van mijn gezicht dat even mijn concentratie verliest. Nee, dat niet. Ik blijf hier, hoor.
0: Het was ook voor ons gewoon geniet om jou daar te zien lopen. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. En stuur die screenshotjes door als je iets hebt.
3: alleen voor your eyes only, hè?
0: Ja,
3: om met
0: afgesproken.
3: Bond af te sluiten.
0: Afgesproken.
3: Oké.
0: Okay. Chantal Jansen!
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, nu tijd om misschien wel geld weg te geven.
1: Ja, 10.000 euro.
0: Lars!
5: Hoi, goedenavond.
0: Heb jij je lekker voorbereid?
5: Ja, ik heb me redelijk voorbereid.
1: Ja, wat heb je gedaan?
5: Ik heb een stem in mijn hoofd en die komen op en ik weet niet of het hem is, maar 50-50, hè?
0: We gaan eens even luisteren naar die koffer 5 en die stem voor 10.000 euro.
1: Zie je. Oh, Lars, vertel het ons. Wie denk jij dat bij de stem hoort?
5: Ik denk dat het Yada Borsato is.
0: De dochter van Marco.
5: Yes.
0: En de dochter van Leontien.
1: Ja.
5: Yes, klopt.
0: Is het Yada, Yada?
1: Yada.
0: Yada.
1: Yada.
0: Yada.
5: Yada.
1: Yada.
0: Oké, maar we hebben het over dezelfde.
1: Ja.
0: Yada Borsato.
1: Ja,
0: ja. Yes. Is het Yada Borsato voor 10.000 euro, jury?
4: Het antwoord is... fout.
0: Oh, ik had weer even 1 seconde dat ik dacht, het gaat gebeuren.
1: Ja, ik ook.
0: Helaas.
5: Jammer, helaas.
0: Lars, je krijgt ons dank voor het meespelen en reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Nou, top, ook super.
4: De 538 Stemmenjacht.

0: Moet ik me zorgen maken over mijn tranenoog, denk je?
1: Nou, het ziet er niet goed uit.
0: Nee, maar ook wetende dat ik de derde in het team ga zijn met een ontstoken oog.
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Ik heb geen idee, maar ik weet niet wat jullie met elkaar doen, maar stop daarmee.
0: Nee, dat gezwaffel van die ogen tegen elkaar, daar moeten we mee ophouden. Ja. Nee, we hadden denk ik een maand geleden opeens had iemand in het team opeens een ontstoken oog.
1: Eerst aan de ene kant, toen schoot het over naar de andere kant.
0: En toen een ander teamlid kreeg een ontstoken oog, die zit er nog mee. En ik heb nu al de hele dag zo'n traanoog.
1: Ja.
0: Dus ik ben bang dat ik aan de beurt ben.
1: En iedereen zegt dus altijd, nee, maar ik heb er geen last van. Maar
0: ik heb er ook geen last van. Nee, maar dat traant
1: is,
0: als de...
1: Ja, dat is niet goed.
0: En ik zie één iemand genieten van dit schouwspel.
1: Dat ben ik.
0: Dat ben jij.
1: Ja.
0: Grote kans dat ik morgen met zo'n dik oogje zie. Oh. Maar goed, dan maak ik iemand heel blij.
1: Ik kan niet wachten. De ene sproeten, de andere dik oog.
2: Er is nog iemand die last heeft van zijn oog. Dat is Rick Romeijn van de Ochtendshow.
0: Wat had hij?
1: Wat?
2: Die had een ontstoken oog vorige week. Dat was een twee dagen.
0: Is hij thuis gebleven ook?
2: Ja, nu begint het ineens een hele positieve wending vervangen.
0: Oh, dan wens ik jou veel succes morgen. Ik wist niet dat je daarvoor thuis kon blijven, joh.
2: Ja, goed, als jij niet goed kan zien en jij moet in de auto.
0: Maar dan hebben wij dus nu al vier gevallen hier in de studio van ontstoken ogen.
2: Hey, ja, ik blijf om die reden al het liefst zo ver mogelijk uit de buurt bij mensen.
0: Ja, dat is
2: geheel wederzijds, volgens mij.
0: Ja, ik ook. En toch, toch heeft hij mij bereikt. Ja.
1: Hé, baba.
0: Floris.
2: De trending track zometeen.
1: Ja.
2: De drie soundtracks van vandaag. En eentje daarvan heeft te maken met het nieuws. Ik ben benieuwd of jullie weten waar het over gaat. Ook als je aan het luisteren bent, drop het in de app als je het weet. Heeft hiermee te maken.
3: Begin het AD slaan artsen vanmorgen alarm en pleiten voor een veiligheidsbril.
2: Tegen de ontstoken ogen.
0: Ja. Dat zal het zijn. Fijne show, Floris.
2: Yes.
0: En als je weet waar dit over ging, laat het even weten in de app voor Floris. Chris Brown nu. Dit is Yeah.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Bij Terstal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo! Terstal, maak elk moment mooi.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober.

0: exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: 538 Nieuws.
12: 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij Zuidwolde in Drenthe. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie zegt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol met brokstukken en blijft de hele avond en nacht nog dicht. Premier Jette hoopt dat de vakbonden een akkoord willen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, dan kijken we wat onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen naar de Kamer gaan, zei Jette. En de accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Ze zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen meer praten. En de overleden Friends-acteur Matthew Perry heeft volgens zijn zus zo'n €6 miljoen uitgegeven om af te kicken. Dat vertelt zij in de nieuwe Netflix-documentaire The One About Matthew Perry. Volgens zijn zus laat dat bedrag zien hoe serieus haar broer zijn verslaving nam. Die overleed 3 jaar geleden aan een overdosis. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen opnieuw veel zon en warm. Temperatuur kan dan oplopen tot 25 graden. Dit was het 538 Nieuws.
14: Hanneke, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. Allebei op de A15. Eerste tussen Ridderkerk en Nijmegen. Bij de brug over het Merwedekanaal. 42 minuten. En verder op de A15. Ridderkerk Oostvoorne bij Benelux. Door een auto met pech 6. Dan controle op snelheid gemeld op de A2. Amsterdam-Utrecht. Hectometerpaal 40.3. A4 Den Haag Delft. 48.4 en de A7 Den Oever-Bolzwart 108.0. A10 Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A16 Rotterdam-Dordrecht 27.9. De A27 in beide richtingen Hilversum-Almere 114.9. A28 Hoogeveen-Assen 153.5. A30 Ede-Barneveld 16.2. A58 Breda-Bergen-op-Zoom 90.5. En er staan er nog een paar. Volledige overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister. De 3 soundtracks van vandaag hoor je binnen nu en een minuut. De trending tracks hoor je zo.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
20: 538. De 538 stemmenjacht.
21: Dit is de stem uit koffer 5.
22: Zielig.
21: Weet jij al wie het is?
20: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
21: Druk op de knop in de 538 app.
14: Vandaag in het nieuws. Na jaren is niemand minder dan Victoria Beckham weer de studio ingedoken. En dan is de kans dus groot dat er binnenkort nieuwe muziek komt van onze Posh Spice. Trending track nummer 1 van vandaag, de Spice Girls. Dit is Wannabe.

0: Shine.
1: 538 Trending Tracks.
0: Elke dag om 7 uur hoor je 3 tracks die te maken hebben met de trending topics van vandaag. Je hoorde net trending track nummer 2, Yugel David Guetta Shine. Afgelopen zaterdag de top 10 binnengekomen van de Global Dance Chart. En ook vandaag weer veel gestreamd. Komende zaterdag vanaf 7 uur 's avonds vertelt Wessel van Diepen je waar ze deze week aan het shinen zijn, zeg maar.
1: 538 Trending Tracks.
0: En de volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: In het AD slaan artsen vanmorgen alarm en pleiten voor een veiligheidsbril.
0: Ja, Joost, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Jij weet waar dit over gaat.
3: Ja, die padelletjes van tegenwoordig, die te laat zijn ogen dicht doen.
0: Ja, ja, dat is vandaag was inderdaad in het nieuws. Oogartsen die maken zich zorgen over de sport padel. Want die ballen die vliegen daar in de rondte. En die weerkaatsen ook wel eens tegen die glazen muren van een padelbaan. En dat kan vrij hard richting je ogen komen.
3: Ja.
0: Heb jij ervaring met padellen?
3: Nee, ik weet niet meer.
0: Okay.
3: Verrotte knie.
0: Oh, je hebt een verrotte knie. Oké. Okay. Maar gebeurt het veel in je omgeving?
3: Alle vrienden van mij die doen het. Ja, die lachen wij altijd een beetje uit.
0: Die lachen jou uit?
3: Nee, bij hun.
0: Oh ja, ja, okay, omdat het er eigenlijk niet uitziet.
3: Het is net niet.
0: Wat dat betreft kun je beter slechte knieën hebben, Joost.
3: Op zich wel, ja. Dat ben ik niet eens.
0: Kijk, zijn er wel andere sporten die je kunt doen met je verrotte knie?
3: Een beetje werken. Een beetje fietsen.
0: Rustig aan, heel goed.
3: Ja, geen gek dingen.
0: Nou, in ieder geval, dat is dan voor je ogen wel goed. Oogartsen die adviseren nu een veiligheidsbril om te zorgen dat je geen letsel hebt met het padellen. Maar dat heb jij dan weer niet nodig.
3: Nee.
0: Maar je kunt je vrienden misschien nog meer uitlachen als ze met zo'n veiligheidsbril lopen. Alleen het is wel veiliger.
3: Ja, ik krijg een vuurwerkbril van mijn zoon aan hun geven.
0: Ja, precies. Nou, dat is wel een teken van goede vriendschap. Joost, het was het goede antwoord. We sturen even een 538 prijzenpakketje kant op.
3: Kijk, leuk.
0: En dan wens ik je een mooie avond.
3: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Trending track nummer 3 van vandaag. De Turfy Gang en padellen bij

0: Timbaland en One Republic apologize bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht vandaag over tanken. Bij het tanken van je auto gaat namelijk heel vaak iets mis bij mensen. Bij mij sowieso, misschien bij jou ook wel trouwens. En waar dit over gaat hoor zo.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Aerocroc. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Caro Krok.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Caro Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
11: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
14: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis.
13: Plezier start hier.
15: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
17: Echt lekker.
16: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
18: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
20: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
20: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
23: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: 538, Floris Molenaar.
25: Over 6 minuten hoor je waar je voor moet oppassen bij

0: Justin Bieber. En Sorry. Wacht jij altijd op het klikje?
1: 538.
0: Ja, als je gaat tanken met de auto, tenminste als je dat wel eens doet natuurlijk. Misschien heb je geen auto, kan natuurlijk ook. Dan hoef je niet te tanken. Fijn voor je bankrekening op zich. Voor jouw beeld, als je gaat tanken met de auto, diesel of benzine, dan hoor je op een gegeven moment zo'n tikje. Dan maakt het, zeg maar, de slang, en het heet volgens mij een tankpistool, dat maakt dan een klikje. En dat is eigenlijk het teken van het systeem dat je tank vol zit. Dat er genoeg brandstof in zit, dat je hem terug kunt hangen. Maar je kunt dan nog een keer knijpen. Heel veel mensen doen dat, waaronder ik dus ook. Dat je dus nog een keer knijpt, want dan komt er toch nog een klein beetje benzine, in mijn geval, komt er nog bij. En dan tikt hij nog een keer en dan hang ik die slang terug. Dan heb ik toch het gevoel dat er meer benzine in mijn tank zit. Maar dat moet je dus niet meer doen. Dat moet je niet meer doen, las ik vandaag in een bericht. De kans bestaat namelijk dat je daarmee het ontluchtingssysteem kapot maakt. En nog belangrijker, dat je ook brandstof verspilt. Dus eigenlijk is het advies, stop bij het tikje. Als het eerste keer tikt, direct stoppen. Want als je dan dus nog doorgaat, dan is het niet goed voor je auto. En ook uiteindelijk niet goed voor je bankrekening. Want even snel uitrekenen, zo'n ding repareren, zo'n ontluchtingssysteem. Dat is toch al gauw 1000 euro. Nou, reken maar uit. Dat is toch al gauw 3 keer tanken.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Bente. Parachute.

0: Radio 538 zin in je woensdag? Nou ja, ik wel, want 9:45 op woensdagochtend in de ochtendshow komt Arie altijd even langs. Kroegbaas van Café de Amstel in Amsterdam. Arie heeft altijd een verse mop mee uit de kroeg. Ze wil vast even in de stemming komen.
1: Er komt een stel die moet naar de dokter toe komen. Die man die is best wel goed ziek.
2: Oh.
1: En die komt weer bij de dokter aan. En die dokter zegt, ja, het is niet best, hè, meneer. Oh, zegt hij. Hij zegt, maar ik wil even een gesprek met uw vrouw hebben. Wacht even in de wachtkamer. Oh. Nou, ze is goed. En die vrouw zegt, ja, maar dokter, wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, het is niet best. Als je hem een poosje nog bij wil houden, dan moet je hem echt heel goed gaan verzorgen. Ja, ze zegt, maar ik heb helemaal geen medische opleiding. Nee, zit hier niet zo. Gewoon als je 's morgens in bed uitkomt, dan leg je lekker zijn slofjes neer. Zorg voor een goed ontbijtje voor hem. Laat je het bad even warm lopen. Gaat hij lekker in bad. Smiddags even een lekker lunchie. En dan komt het helemaal goed s'avonds bij het eten. Na het eten koyaki. Heb je hem voorlopig nog wel even een poosje bij je? Ja. Nou, zei ze, dat is goed.
3: Ja.
1: Nou, dan rij je naar huis toe. En die kerel zegt, hey, wat zei die dokter? Nou ja, gaat heel snel dood.
0: Ja, ja. Morgenochtend 9:45 in de ochtendshow. Een nieuwe

0: kan hoor zo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met deze week in de bonus. A. Gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. A. Verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En A. Roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1.500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
11: Zong ik dat nou?
10: Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Oh. Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
14: Hey, dit is het.
15: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more, some extra, Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
21: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
20: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur.
4: In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En de Griekse Voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen, tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen. Dit was het nieuws op 538.
5: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is rustig, geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2, Weert Echt, hectometerpaal 202.3. A7 Den Oever Bolsward 108.0. En de A10 Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A15 Delgorkum 103.5. A16 Dordrecht Breda 45.9. A27 in beide richtingen Hilversum Almere 114.9. En de A28 Hogeveen Assen 153.5. A30 Ede Barneveld 19.2. A50 Os Arnhem 136.3. En de A67 Eindhoven Belgische grens 14.7. Er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles vind je in de app van Flitsmeister.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Bij Ter Stal maken we het je graag makkelijk. Alleen vandaag 30% extra korting op echt alles. Dat maakt shoppen nog leuker. Tot zo. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Podcast 24. Download de app en start met vinden.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Sier.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538 app.
4: En 10 minuten maak je kans op tickets voor het Amsterdam Music Festival in de Johan Cruijff Arena. Radio 5.

20 oktober. Dat is een zaterdagavond. Een lekker feestje in de Johan Cruijff Arena. Allemaal tijdens het Amsterdam Dance Event. En dan even in het bijzonder het Amsterdam Music Festival AMF. Je kunt er naartoe. Sterker nog, als VIP samen met iemand anders. De hele week win je in de avond bij 538 dus die twee VIP-tickets. En het leuke is, dan mag je ook nog naar de uitzending van Dance Department met Armin van Buuren. Gaat daar uitzenden die avond, ook optreden s'avonds. Dat is een geweldig leuke avond als je van een feestje houdt. Het werkt heel simpel. Hoor je de oproep op 538 om te bellen, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om erbij te zijn. En ben je dan beller 12, dan ga jij als VIP met iemand anders dus naar Amsterdam, naar de Johan Cruijff Arena in oktober. En hoe klinkt die oproep nou? Dat hoor je precies over 3 minuten. We'll be right back.

0: MF.
1: Ja, dat kan jou gaan gebeuren. Het Amsterdam Music Festival, 24 oktober. Dat is een zaterdag in de Johan Cruijff Arena, Amsterdam. De AMF, je kunt er naartoe als VIP. En naar de uitzending van Dance Department van 538 van Armin van Buren. Die gaat daar uitzenden en later die avond optreden. Hoor de oproep deze week in de avond van 538 om te bellen. Dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans dus om erbij te zijn. Op zoek naar beller 12 en Janine aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ben jij een fanatiek feestjesganger?
2: Zeker. Ik ga verschillende keren per jaar naar festivals.
1: Oké. En wat voor...
2: Voornamelijk hardcore en hardstyle, maar dance past ook zeker in het straatje.
1: Lekker. Hardcore en hardstyle, dan ben je van het ruigere segment, zeg maar.
2: Ja, absoluut.
1: Heel goed. Maar dit spreek je dus ook wel aan, dat Amsterdam Music Festival.
2: Absoluut. En Armin van Buren is toch wel een van de grootheden van Nederland. En die moet ik toch wel een keer gezien hebben.
1: Dat kan ik je echt aanbevelen. Ik heb hem op Tomorrowland live zien draaien. Dat is echt, het is een ander level. Het is echt een belevenis.
2: Ik ben heel benieuwd. Lijkt me heel vet.
1: Maar waar zou je vandaan moeten komen richting Amsterdam?
2: Uit Limburg.
1: Oh, dat is een stukje rijden. Dan moet je je paspoort meenemen, zeg maar.
2: Bijna wel, ja.
1: Nou, pak je paspoort maar, want je bent bij de 12.
2: Oh, top, super.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Je wint 2 VIP-kaarten voor AMF, het Amsterdam Music Festival. Zaterdag 24 oktober in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
2: Oh, vet. Top, dankjewel.
1: Janine, veel plezier en een fijne avond.
2: Dankjewel, jullie ook. Hey, Netherlands, this is Shakira. And you're listening to Die Die on Radio.

0: 538 met Ariana Grande. One last time, hoorde je. Goedenavond, Floris hier. Nou, ik zag een filmpje vandaag over een meisje van 11. Echt nog helemaal niet zo oud. Die heeft iets gepresteerd. Die kan namelijk iets heel bijzonders met stenen. Het heeft niks te maken met gooien trouwens. Oké, waar dit wel mee te maken heeft, hoor je zo.
1: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
2: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemmenjacht. En weet jij wie in koffer 5 zit?
1: Je geeft het antwoord.
2: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
1: Dit kan je zomaar meemaken.
3: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
1: De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij de volgende winnaar?
1: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: voor de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: 538. Floris Molenaar.
2: Over 6 minuten hoor je over het slimste meisje van 11 ter wereld.

0: ja. Alia en Try Again. Ben jij goed in schaken?
1: 538.
2: Floris Molenaar.
0: Ja, schaken, dat is echt zo'n soort intelligentietest. Hè? Zonder dat je er allemaal vragen voor hoeft te beantwoorden. Gewoon, als je goed bent in schaken, dan ben je slim. Klaar. Dus nee, ik ben niet goed in schaken. Vroeger wel regelmatig gedaan trouwens. Als kind heb je misschien ook wel eens gedaan. Maar goed, ik was vroeger ook treinmachinist van een modeltrein. Dus zoveel zegt het ook weer niet wat je op jonge leeftijd doet. Maar schaken is dus wel goed voor je. Hè? Je wordt schijnbaar minder snel dement als je af en toe een potje schaakt. Schijnt ook te helpen tegen symptomen van ADHD. Dus als je daar veel last van hebt, ook misschien een goed idee om af en toe voor een potje te spelen. Maar ik vind het ook echt bizar knap wat ik zag over de Engelse Bodana Sivanandan. Dat is een meisje van 11, zeg je misschien niet zoveel, maar het is wel indrukwekkend wat ze gedaan heeft. Ik zag een filmpje over haar vandaag. Die heeft zichzelf gewoon tijdens de coronaperiode, via allemaal YouTube-filmpjes, op jonge leeftijd dus, heeft ze zichzelf leren schaken. En inmiddels speelt ze met haar 11 jaar op het allerhoogste niveau ter wereld. Sterker nog, ze heeft inmiddels genoeg punten bij elkaar dat ze dus officieel grootmeester is in het schaken. Dat is echt een van de grootste titels in het schaken. Grootmeester. En daarmee is ze met haar 11 jaar dus de jongste vrouwelijke grootmeester ooit. Oké, je kunt dus als kind kun je ook goed zijn in schaken. Deze Bodana is dus het levende voorbeeld. Dat is zeg maar de koningin van het schaakbord, zeg maar.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Adela, Ain't in L.A.

0: met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit.
1: Op topspots voor elke loop.
2: Gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
3: Gamma!
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij

0: niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
13: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
16: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: 538 Nieuws.
18: 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Premier Jette heeft er vertrouwen in dat de miljoenennota het gaat halen in de Kamer. Al ziet hij ook in dat er nog werk aan de winkel is.
20: Fracties hebben ook bij ons aangegeven dat ze de beweging van het kabinet zeer waarderen. Maar op een aantal specifieke punten nog met aanvullende voorstellen zullen komen. En daar kijken we natuurlijk altijd graag naar.
19: Ja, met die beweging bedoelt Jette onder meer dat ze de bezuinigingen op de WW en de WIA van tafel hebben geveegd. Nederlandse mensen hebben minder PFAS in hun bloed dan 10 jaar geleden. Volgens het RIVM komt dat onder meer doordat bepaalde stoffen nu verboden zijn in Europa. Er zijn wel regionale verschillen en daar heeft het RIVM geen verklaring voor. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan fraude. De club heeft bijna 10 jaar lang

0: financiële regels van de Premier League overtreden. Het is nog niet bekend wat voor gevolgen dat precies heeft. Manchester City zelf ontkent alles en gaat in beroep tegen het besluit. En Meta moet stoppen met het verkopen van slimme camerabrillen. Dat vinden meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond. En als dat niet binnen 2 weken gebeurt, dan stappen ze naar de rechter. Met die bril kun je mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt morgen opnieuw zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Kan wel 28 graden worden. In de loop van de middag kan het wel weer gaan regenen. En tot zover het 538 nieuws.
1: Dan verkeer, zijn geen vertragingen. Wel flitsers, maar die vind je in de Flitsmeister app.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: 538 Stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.
11: Zier.
10: Weet jij al wie het is?
9: Nee. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
10: Druk op de knop in de 538-app.
12: Bas en Dylan.
1: Zijn we. Het is 2 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
13: Met zometeen Nelly Furtado.

0: 538 Nelly Furtado en Say It Right.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Zijn we? Het is een gloednieuwe avondshow. 9 minuten over 9.
2: Ja, ik heb een ontdekking, tenminste, ik heb een ontdekking gedaan. Ik dacht dat dit algemene kennis was over het Oktoberfest. Maar ik gooide dit van de week op in het team en toen was daar toch wat consternatie. Want het Oktoberfest is helemaal niet in oktober.
0: Wel een beetje toch?
2: Ja, een beetje, maar niet echt.
3: Zeg
2: maar,
3: het is vooral in september.
2: Maar het ding was, wij zaten gewoon... Kijk, wij maken natuurlijk ook nog heel veel video's buiten dat we radio maken. Hè, dus vind je allemaal op 538 Avondshow op Instagram en TikTok. En toen zeiden we, is het niet leuk als we een video op gaan nemen op Oktoberfest? En toen zei ik, ja, dat is leuk, we moeten dan eventjes inplannen voor volgend jaar. Toen zei iedereen, nou ja, hoezo, het is nog geen oktober. Maar het Oktoberfest, neem het Oktoberfest van München. Het officiële Oktoberfest, dat is van 19 september tot 4 oktober. Dus er zijn in Nederland bijvoorbeeld heel veel oktoberfeesten in skihuts en of skihutten. Ja. Wat is eigenlijk het meervoud van
0: skihutten? Hutten.
2: In skihutten in Nederland die in oktober een Oktoberfest organiseren, terwijl het echte Oktoberfest is gewoon eigenlijk grotendeels in september.
0: Maar dit was toch ook altijd al met de meivakantie? Dat was ook een grote façade.
3: Ja, die is ook altijd in april.
0: De meivakantie was nooit in mei. Het was altijd in andere maanden, maar niet in mei.
2: Nee.
3: We hebben dus opgezocht waardoor dat kwam. Dat het Oktoberfest niet in oktober is.
2: Nou?
3: Omdat ze toch afgaan op het lekkerdere weer in september.
0: Nou ja.
3: Dat het nog een beetje buiten kan. En dat mensen het niet in die... Maar, want je moet een korte broek aan en zo'n korte rok.
0: Noem het dan gewoon de najaarsfeesten of zo, weet ik wat. Doe gewoon zoiets.
3: Dat bekt ook zo lekker.
0: De herfstfeesten is toch ook prima. Eén kleine confessie over de meivakantie. Ik dacht vroeger altijd dat het zo heette. Het was sowieso nooit
2: omdat
0: in mei,
2: het jouw vakantie
0: dat
2: was?
0: Dat het mijn vakantie was.
3: Echt? Maar wat dacht je dan dat de andere vakanties waren? Voor andere mensen?
0: Ja, maar ik dacht dat ik vooral die had.
2: Jij dacht dat de meivakantie eigenlijk met een lange ei gesleven diende?
0: Ja, omdat het nooit in mei was.
2: Van mei?
0: Oh. Hij was van mei, was hij. Dacht ik.
2: Oh.
3: Weet je, joh.
2: Nou,
3: wat een kind.
2: Ik ben blij dat je je school wel hebt afgemaakt.

538 hoorde Martin Garrix, Bon en High on Life. Je maakt kans op VIP-tickets voor IMF. En daarnaast krijg je ook toegang tot de uitzending van Dance Department met Armin van Buuren. Het is allemaal live vanuit de Johan Cruijff Arena. En IMF is dan op zaterdag 24 oktober. Dus kijk even in de agenda. Kun je bellen als je de oproep hoort? Dan ben je erbij. Dit is Temper City.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Er zijn tal van dingen op Spotify waar je echt geen weet van hebt. Moet je even luisteren naar dit.
1: Dit herken je 100% niet. Je hebt geen idee, toch?
0: Nee, alleen het ding is dat je dit dus wel kent.
1: Ja, 100%.
0: Wel, maar als in ja, dit dan niet. Maar het gaat komt verder. Ja, ja, ja, en daarna ken je het. En er zijn dus meer van dit soort parels. Het is een beetje een vaag verhaal, maar ik weet zeker, dit ga je lachen vinden.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 9:15.
2: De mop van Ari.
4: Stel, die moet naar de dokter toe komen. En die dokter zegt, ik wil even een gesprek met uw vrouw hebben. Wacht even in de wachtkamer. En die vrouw zegt, ja, maar dokter, wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, het is niet best. Als je een poosje nog bij wil houden, dan moet je hem echt heel goed gaan verzorgen. Nou, zegt ze, dat is goed. Nou, rij naar huis toe. En die kerel zegt, hey, wat zei die dokter? Nou ja, gaat heel snel dood.
2: De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
13: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Met deze week in de bonus. Ah, gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. Ah, verse pasta's en pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. En ah, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
16: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
17: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
18: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
22: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
23: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
22: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
21: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frankie.
26: Mijn heldin is Lieke Martens.
27: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
2: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
25: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
2: Powered by KPN.
28: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen.
0: Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: 538. Bas en Dylan.
6: Er gaat zo meteen een wereld voor je open als het gaat om je favoriete TV-tunes.

0: 538 hoorde Nothing But Thieves en Overcome. Zometeen hoor je hoe je morgen 10.000 euro rijker bent. Maar eerst het volgende.
1: Er zijn echt tal van dingen op Spotify. Moet ik het wel goed zeggen. Er zijn echt tal van dingen op Spotify te vinden waar je echt geen weet van hebt. Ik hoorde dit in een podcast voorbij komen genaamd De Noah's. En daar hadden ze het over de tune van Miljoenenjacht. En dan weet je eigenlijk pas wat voor iconische tune het is. Luister even mee, dit zijn ze in de podcast.
2: Miljoenenjacht heeft een geniale soundtrack. Ja. Die staat op Spotify. Komt-ie.
0: Hey.
2: Ja, drie, twee, drie, twee, het is echt tering goed.
1: Maar ik wist helemaal niet dat je dit soort dingen gewoon op Spotify kon vinden. Dus ik ben vanmiddag eens gewoon Spotify ingedoken. En nou ja, deze tunes zijn gemaakt door ene Martijn Schimmer. En die heeft dus alles op Spotify gezet wat hij heeft gemaakt. Even deze.
0: Wow!
1: Staat het allemaal op Spotify?
0: Ja!
1: Is dit RTL Nieuws of Editie NL?
3: Ja, RTL Nieuws.
1: Dit is RTL Nieuws. Ja, te gek, toch?
0: Heel erg goed.
1: Ja,
3: maar heeft al diezelfde man al die tunes gemaakt?
1: Ja zeker.
3: Dat is
1: dus
3: grappig.
1: Ik heb er nog eentje meegenomen. Deze duurt ook echt de volle 48 seconden. Nou, als je het weet, roep maar. Ik heb hem in zijn geheel erin gezet.
0: Oh. Oh, ik hoor dat. Is het Hart van Nederland?
1: Nee. Het is een spelshow.
3: Hè?
1: Ik wilde hier vroeger altijd aan meedoen. Het bestaat volgens mij niet meer.
3: Is het voor kinderen?
1: Nee.
0: Hè?
3: Steeds als je de klein beetje open. Is het niet gewoon een nummer van Marco Borsato?
1: Nee. Ja, hier ga je herkennen. Ja. Shit, wat is dit?
3: Dylan beweegt heel wild, maar...
1: Is dit
0: niet de nieuwe Uri Geller?
1: Nee, het is 1 tegen 100.
0: Tuurlijk!
1: Goed, ja. Hè? Echt, ik vind het echt leuk.
3: Maar dat is een heel nummer dus.
1: Ja, zeker. 48 seconden. Maar er is nog één. Het is niet van Martijn Schimmer. Die is door iemand anders gemaakt. Maar als ik zeg door wie, weten jullie meteen het antwoord. Ik heb gewoon de volle 4 minuten erin gezet. En kijk hoe ver we komen. Als het te lang duurt, heb ik het antwoord ook voor je klaarstaan.
0: Sweet dreams.
1: Nee. Het is ook een tv-programma.
0: Maar en dit is er eentje die we sowieso kennen.
1: Dit kent, ik denk dat iedereen dit kent.
3: Hot Wheels?
1: Nee. Ja, ik denk
0: maar waarom, kijk, ze hebben zo'n korte intro nodig, maar waarom zijn het hele platen?
1: Het intro, ik heb het intro ook klaargezet. Het intro van het tv-programma duurt maar 20 seconden. Maar deze hele, het is gewoon een hele plaat die duurt 4 minuten. Je hebt geen idee, hè?
0: Ik heb echt geen idee.
1: Nou, het duurt ook nog wel even voordat we bij de refrein komen, dus klik er maar door.
0: Ja, maar en ik heb dit vandaag nog gehoord.
3: Maar wat is dit? Want ik weet het nog steeds niet.
0: Ja, Vlodder.
1: Vlodder?
3: Oh!
0: Vlodder.
3: Ja, sorry, dat heb ik niet zo vaak gekeken.
0: Maar dit is gewoon een hele plaat.
1: Ja, het is, de plaat heet Klerenleiers. En het is van de artiest Dick Maas, de maker van Vlodder. En die heeft gewoon de volle 4 minuten.
0: Ja.
1: Staat op Spotify. Het is gewoon een hele plaat. En best een leuke plaat ook om te luisteren.
0: Maar ik wil dit meer. Ik wil meer van dit.
1: Ja, dit was even... Ik denk, ik neem er eventjes 3 mee. Gewoon om eventjes te testen hoe het aanslaat.
0: Want ik denk dat het misschien wel...
1: Er zijn natuurlijk heel veel liedertjes die afgeleid zijn van een totale plaat. Dus we kunnen wel eventjes erin duiken. Maar ik vind het heel leuk in ieder geval om dit eventjes mee te nemen.

538, hoorde Kevin Little en Turn Me On. Hey, je maakt de kans op 10.000 euro in 538 Stemmenjacht. Het enige waar je antwoord op hoeft te geven is de vraag: wie is de stem in koffer 5? En er zijn een hoop namen genoemd: Sylvana IJsselmuiden, Merel Westrik, Rodé Kok, Emma Wortelboer, Wim T. Schippers. En die zijn het allemaal niet. Denk jij te weten wie het wel is? Meld je aan via de knop in de 538-app en maak kans. Stel ik je ondertussen even voor aan Taylor Swift. Nou, die ken je al, maar het nieuwe liedje, Patient Zero.

0: Bente, 3, 2, 1. Het is 538 waar je zo meteen kans maakt op een fantastische prijs. De 538 sokken.
1: Ja, zeker.
0: In Kippelvij. Doodsimpel spelletje. Iedere dag krijg je twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Antwoord kun je insturen via de 538-app. Of je gaat naar 538.nl/Kippelvij. Maak je net wat meer kans.
1: Ja, klik je daar op het kopje dagvraag. En daar staat de volgende in. Want vandaag in Kippelvij, wat was er eerder? Volkswagen of Volvo? Je kan dus je antwoord insturen via de app van 538, oud en vertrouwd. Maar ook via 538.nl/kippelvij. En dan klik je daar op het kopje dagvraag. Op de vraag, wat was er eerder? Volkswagen of Volvo?
2: Zaterdag 24 oktober.
3: Is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
2: Net even anders.
3: De allerbeste DJ's.
2: 40.000 dancefans.
3: En jij.
2: VIP. AMS. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
3: En ga als VIP
2: naar AMS.
3: Een extra lange nacht met Afrojack,
2: Marlon Hofstad,
3: Armin van Buuren
2: en David Guetta.
3: Alle AMF info op 538.nl.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten.
3: En jij.
2: VIP. AMS. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
3: En ga als VIP
2: naar AMS.
3: Een extra lange nacht met Apo.

0: Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptaifilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzag jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
16: in harmonie.
15: Zoals,
16: ik heb je kat opgesloten.
17: In de wasmachine.
16: Of, ik heb water gemorst.
17: Over je laptop.
15: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
17: een duet.
15: Oh ja.
17: Ik ben ook zwanger.
15: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
19: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
19: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers.

0: die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. De zwarte drone die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven is van ASML zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of die drone kan helpen om de boel te beveiligen. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen over binnen, maar er is dus niks aan de hand. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier ons land instroomt was hij vanochtend iets meer dan 6 meter. Het komt door alle droogte van de afgelopen tijd. Maar ook als het nu vaker regent is het niet zomaar opgelost, zegt Rijkswaterstaat. En Marokko krijgt voor het eerst een vrouw als premier. Het is Fatima El Mansouri die met haar Partij voor de Authenticiteit en Moderniteit de verkiezingen won. In haar campagne beloofde ze jongeren de hoop terug te geven. Veel jonge Marokkanen overwegen namelijk het land te verlaten vanwege de hoge werkloosheid. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt morgen opnieuw zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Het kan wel 28 graden worden. In de loop van de middag kan het wel gaan regenen. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Het verkeer, er zijn geen vertragingen op dit moment. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister app.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: 538. De 538 stemmenjacht.
13: Dit is de stem uit koffer 5.
14: Zielig.
13: Weet jij al wie het is?
12: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
13: Druk op de knop in de 538-app.
15: Bas en Dylan.
6: Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder, Volkswagen of Volvo? Kom maar door in de app.

0: bestond eerder met vandaag? Volkswagen of Volvo? Bobby! Hallo Bobby.
1: Hoi.
0: Hoi. Hoi. Hi. Wat voor auto rij je zelf?
1: Nee, ik rijd ook Volkswagen.
0: Oh, Volkswagen. Je rijdt ook Volkswagen. En weet je ook allemaal dingen van Volkswagen, of dat niet?
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet. Oké, okay, dus
2: Volkswagen is super oud.
0: Je hebt gewoon even een gokje gewaagd. Zit je zelf in de auto? Zoals in, weet je veel van de auto in het algemeen? Of boeit het je allemaal gereed?
1: Ik
0: ben
1: me allemaal
0: gereden. Oké.
2: Dat is een Volvo, of een Volkswagen, een perfecte auto. Want die blijven altijd rijden. Volkswagen zijn topauto's. Ik rij een Volkswagen Polo uit 2005. Oh. Dat ding, dat hoeft nog lang niet naar de sloop.
0: Je kan mij echt alles wijs maken. Je kan echt
2: geweldig.
0: Als je mij de Mercedes Q3 voorschrijft, dan...
2: De Mercedes Q3?
0: Ja,
2: dat is knap.
0: Het zou allemaal kunnen bij mij. Ja. Het kan allemaal. Vraag dus, wat was er eerder, Volkswagen of Volvo? Laten we dan eens beginnen met Volkswagen. De auto ontstond in Duitsland met het idee om betaalbare auto's te maken voor de gehele bevolking. De eerste Volkswagenfabriek die stond in Wolfsburg. En de eerste geproduceerde Volkswagen heette officieel de KDF-Wagen. En dan Volvo, het Zweedse automerk met veiligheid als belangrijkste uitgangspunt. Tijdens de eerste proefrit met de Volvo bleek een onderdeel verkeerd te zijn gemonteerd, waardoor de auto achteruit reed. Maar gelukkig, na een kleine technische correctie, reed de Volvo vooruit. Ja, dat hebben ze toch volgehouden over het algemeen. De vraag is, wat was eerder, Volkswagen of Bobby? Nee, dat is je naam. Of wat?
2: Sorry.
0: Wat?
2: Sorry.
0: Zo. Ik zat even te kijken. Goh, hè.
2: Ja, dat is een lange dag voor jou ook geweest.
0: Wat was eerder, Volkswagen of Bobby? Nee, wat was eerder, Volkswagen of Volvo?
1: Volvo.
2: Volvo, vullen wij dat in. En dan zit de balans. Volvo komt uit 1927. Ja. En Volkswagen uit 1937. Dus Volvo was hier. Ja! Ja.
0: Hey. Gefeliciteerd. Jij wint de 538 sokken.
1: Dankjewel.
0: En oh, wat zijn ze exclusief. Zo exclusief dat Evelien, onze online winnaar, ze ook krijgt. Die heeft gespeeld via 538.nl/kipofei.

0: Martin Dillon.
1: 538.
2: Ja, dat vind ik vreselijk. Ik vind dat irritante jongens. Ze hebben geen humor. Giebelen. Het is geen moment leuk. Het is bedacht, maar niet leuk bedacht. Er is geen chemie tussen die twee. En ze denken allebei dat ze

0: Desha en Austin bij 538. Waar zit je nou te gapen, joh?
1: Ik zat heel even te gapen.
0: Ja, ik zie het.
1: Ja, ik kon er niks aan doen. Met binnen nu 30 seconden het nieuwe van Miley na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom stuurt Leonardo DiCaprio 3 dozen pasta naar een komiek? Omdat hij dacht, dit is goedkoper dan een rechtszaak.
2: Het antwoord is nee.
4: Let's go.

0: 538 hoorde Miley. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, de oplossing tegen hondenpoep op straat.
0: En dat is?
1: Dat hoor je zo.
2: Oké, je telefoon gaat. En je hoort dit aan de andere kant van de lijn.
3: Hey, leuk dat je meespeelt met 538 Stemjacht. En weet jij wie in een koffer 5 zit?
2: Je geeft het antwoord.
3: Ja, dat is goed! Jij wint 10.000 euro!
2: Dit kan je zomaar meemaken.
4: Als je nu op de knop drukt in de 538-app.
2: De 538 Stemmenjacht.
4: Word jij de volgende winnaar?
2: Speel mee in de jacht op 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
9: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
15: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
16: Is dit het?
17: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: Anna May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
3: Nee, pleurt op joh!
2: 650.000 dieren.
3: Dat is bizar.
2: Per dag.
3: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
2: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
3: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
2: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Zo meteen in het nieuws. Venlo heeft de

0: best wijs om de telefoon alvast bij de hand te houden. Je maakt deze avond kans op tickets voor AMF. En niet zomaar tickets, we hebben VIP-tickets voor je. Als je de oproep hoort, zorg dat je belt. Krijg je ook nog toegang tot de uitzending van Dance Department met Armin van Buuren, allemaal in de Johan Cruijff Arena. Dus zorg even dat je luistert. Hoor je de oproep, bellen.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de stoelgang.
2: Dit is de oplossing tegen hondenpoep op straat, zeggen ze in Venlo. Mensen belonen met een mooie sticker als ze de boel netjes opruimen. Ze hebben in Venlo lange tijd geprobeerd om gewoon de viespeuken te straffen, maar dat leverde eigenlijk alleen maar vervelende situaties op. En dus nu zijn er nu stickervellen in het leven geroepen. En er zijn dus een aantal buurtbewoners die goed opletten. En als die dan zien van, hé, dat is een hondeneigenaar die netjes de drol opruimt, dan kan diegene een sticker krijgen van die persoon. En als hij een volle stickerkaart heeft, dan krijg je een cadeaukaart van 50 euro bij de supermarkt in de buurt.
0: Wat lijkt het me toch lekker als je die tijd hebt in je leven om op te letten.
2: Ja, dat je de hele tijd uit het raam zit te turen.
0: Dat je gewoon lekker zit te kijken naar of mensen hun scheid opruimen. Dat is toch wat een zeeën van tijd heb je dan.
3: Nou ja, maar ik vind het wel, zeg maar, ja, belonen werkt beter dan straffen. Ik vind het helemaal niet zo'n heel gek idee. En het is ook, kijk, ik dacht eerst, ja, leuk, als je stickervel vol is, dan is het mooi, kan je thuis aan de muur hangen. Maar als je daadwerkelijk dus beloond wordt met een tegoedbon van de supermarkt,
2: 50 dan, euro is ook niet niks.
3: Dan beloon je dus mensen voor goed gedrag, in plaats van dat je ze straft voor slecht gedrag.
2: Ja. En dan denk je misschien, worden de mensen zonder hond al buitengesloten van de cadeaubonnen-policy? Dat is niet het geval. Want als een mens zonder hond kan je wel een drol opruimen van een hond die eerder is gelegd. Ja. Dus daar kan je ook een sticker voor ontvangen.
0: En ik vind het wel interessant dat het vroeger gebeurde het mij heel veel. He, stond ik altijd.
2: Je een sticker kreeg voor het opruimen van honden.
0: Ik stond altijd in de poep, want dan lag er overal poep. En dat was echt, dat zat altijd hoog bij mij. Want hoe vaak ik niet met een tak weer tussen de naden van mijn zool heb zitten vroeten om die kak eruit te halen. Maar dat gebeurt bijna niet meer. Dat is, dus misschien, of het gebeurt minder, mensen ruimen het meer op, dat zou kunnen. Of ik speel minder buiten, dat is ook minder.
3: Dat ook. Ik denk dat, zeg maar, ik denk nog wel dat er heel veel mensen zijn die hun poep niet opruimen. Maar ik denk niet, en correct me if I'm wrong, maar ik denk gewoon niet dat heel veel mensen het meer op straat laten liggen. Ja, dus echt op de stoep precies. En zo. Ik denk dat er toch wel vaak in wijken nog wel grasveldjes zijn of dingetjes.
0: Ja, dat is,
3: maar,
0: dat is
3: ik denk, maar ik denk wel dat als je gewoon, zeg maar, als ik ga voetballen op het pleintje en dan hebben we op het grasveld waar ik vroeger ging voetballen, sta ik 100 keer in de grond, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik wel, als hij zeg maar, hè, als ik heb geen hond, maar als ik de hond van mijn ouders ga uitlaten, zo, dan zou ik wel zeg maar, ja, hè, op de plekken waar mogelijk iemand loopt, het opruimen. En als het een twijfelgeval is, kijk ik even of iemand het gezien heeft. Ja, want met die hand in zo'n zakje in de scheid, ja, dikke.
3: Zou ik nooit doen.
4: Ga naar AMF in de Johan Cruijff Arena. Bel nu 0909 3000 538.

0: 538 Mahambi en Bumpy Ride.
1: Met 538 naar AMF.
0: En niet zomaar als VIP. Hallo.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Hey.
3: Je bent er nog nooit geweest.
2: Nee, nog niet.
3: Maar je zou het wel willen meemaken.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Jij hebt van horen zeggen dat best wel een leuk feestje is eigenlijk.
2: Ja.
3: Nou ja, het mooie is, je maakt de hele week kans op kaarten hier bij 538 voor. Dus AMF, je krijgt dus VIP-tickets. En het mooie, ik vind
0: AMF... We moeten even uitleggen wat het is.
3: Het is Amsterdam Music Festival, precies. Het is tijdens ADE. Het is eigenlijk het hele grote...
0: Het
3: Amsterdam Dance Event, het allergrootste dancefeest van de week eigenlijk. In de Johan Cruijff Arena. En ik ben een paar keer op AMF geweest. En AMF aan zich is heel vet, hè. Is echt gigantisch. Maar bij deze tickets krijg je dus dat je ook bij de uitzending van Dance Department... met Armin van Buuren mag zijn. En je ziet natuurlijk Armin wel draaien op AMF. Maar je kan, zeg maar, dan Armin echt ruiken. En
4: dat wil je.
3: En nou ja, misschien zelfs wel een beetje aanraken. Want je bent toch dichtbij. Ja,
0: dat mag niet. Dat moeten we niet. Nee.
3: Nou, je mag Armin echt wel de hand schudden, toch? Ja, als je bij Dance Department komt kijken.
0: Ja, precies. Nou, je bent in ieder geval. Je zit dichter op het vuur dan wie dan ook. Moet je alleen wel even winnen. Jij hebt gebeld omdat je een oproep dacht te horen.
5: Tuurlijk. Wat zei je?
0: Jij hebt een oproep gehoord op de radio.
5: Ja, dat klopt, ja.
0: Nou, dat was precies het goede moment om te bellen, want je gaat er naartoe!
5: Ja, super. Oh, dat is fijn, hè?
0: Ja, toch?
5: Leuk, ja.
0: God. Ja, ik ben wel enthousiast. Ja, dit wordt fantastisch. Gefeliciteerd, je wint 2 VIP-kaarten voor AMF op zaterdag 24 oktober in de Johan Cruijff Arena. We zien je daar.
5: Kijk, super, bedankt.

0: kans op 10.000 euro morgenochtend. In 538 stemmenjacht. Ja. Je kan je opgeven via de 538-app. Maar,
1: ja, kans op 100 euro zo meteen. Nou, ik weet het lekker te verkopen.
0: Nee, ja, ik wilde dus even zeggen. Kijk, zeg maar, dat is echt fantastisch. Dan moet je echt aan meedoen als je weet om welke stem dat gaat. Maar ja, daar doen natuurlijk ook. Daar doen echt
1: en
0: zo
1: mensen aan mee, ja.
0: Veel mensen aan mee. Hier, in de quiz over vandaag. Ja, het is 's avonds laat. Het laatste uurtje van de dag zo meteen.
1: Noem misschien 50 mensen mee.
0: Ja, noem iets inderdaad. De kans dat je die 100 euro pakt is natuurlijk gigantisch.
1: Ja.
0: Dus om maar even het contrast aan te geven. Zometeen de quiz over vandaag. Kans op 100 euro. En als je meedoet, dan heb je gegarandeerd 538 sokken.
1: Ja, ja hey, dat sowieso.
0: Dat is nog eens lekker. Geef even je antwoord door op de volgende kwalificatievraag.
1: Amsterdam wil met nieuwe afvalbakken statiegeldtroep tegengaan. Hoeveel statiegeld zit er op een blikje? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Zo kwalificeer je zometeen om mee te spelen voor die 100 euro. Hoeveel statiegeld zit er op een blik?
0: Quiz over vandaag. Kans op 100 euro. En als je meedoet, dan heb je gegarandeerd 538 sokken.
1: Ja, ja hey, dat sowieso.
0: Dat is nog eens lekker. Geef even je antwoord door op de volgende kwalificatievraag.
1: Amsterdam wil met...

0: vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a lot! And give you all!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
10: Die wil ik.
11: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
10: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
9: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
16: Oh. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
19: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
20: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
20: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
22: 538 Nieuws.
23: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Werkgevers hopen dat ze met de vakbonden kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om mensen tot 2 jaar na hun ziekmelding te blijven betalen. De vakbonden wilden pas praten als de bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Mensen met een laag inkomen.

0: inkomen kunnen vanaf 4 januari weer een aanvraag doen bij het noodfonds Energie. Naar verwachting kunnen ongeveer 500.000 huishoudens er gebruik van maken. Het fonds is opnieuw voor een jaar. De provincie Groningen wil dat er meer toeristen naar hun toe komen. Het is een van de plannen waar het Rijk in totaal meer dan 1 miljard euro voor uittrekt om de welvaart in Groningen te verbeteren na alle gaswinningproblematiek. En de zwarte drone die mensen al maanden voorbij zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven is van ASML zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of die drone kan helpen bij de boel beveiligen. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen over binnen, maar er is dus niks aan de hand. Heb ik het weer nog voor je? Het wordt morgen opnieuw zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Kan wel 28 graden worden. In de middag kan het wel een beetje regenen. En tot zover het 538 nieuws.
1: Dat was verkeer. Er is één vertraging op de A4 in de richting van Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 5 minuten, de afrit is dicht. En de flitsers die vind je in de Flitsmeister-app.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 538 Stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 5.
10: Zielig.
9: Weet jij al wie het is?
8: Speel mee in

0: 538 Jordan Nelly Kelly Rowland. En wij spelen de quiz over vandaag. Super makkelijk om mee te doen met de quiz. Je kan namelijk antwoord geven op de kwalificatievraag. En aan de telefoon is Maud. Hallo Maud.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoi. Hoeveel statiegeld zit er op een blikje?
1: Nou, als het goed is, 15 cent.
2: Ja, dat klopt.
3: Bas en Dylan presenteren
4: de quiz over vandaag.
2: Ja, mocht je net inschakelen en denken, waarom vraagt Bas van Italië de vragen? Dat was het antwoord op de kwalificatievraag.
0: Oh ja, dat moet ik even zeggen. Ja, gewoon
2: even wat willekeur. Nee, de antwoord op de het antwoord op de kwalificatievraag, dat betekent dat je meespeelt, Maud. Je krijgt zometeen in 90 seconden zoveel mogelijk vragen over de dag van vandaag. En een belangrijke regel bij de quiz over vandaag is dat je niet mag passen. Als je een antwoord niet weet, dan moet je gewoon een woord roepen. Heb jij een soort van, nou ja, paswoord zou je het bijna kunnen noemen in je hoofd. Sorry?
1: Ik heb
2: TTA
1: voor een bakje ijs, dus mijn paswoord
2: met
1: ijs.
2: Sorry, je viel een heel klein beetje weg. Wat is je paswoord?
1: Ijs.
2: Ijs,
0: okay, ijs. Nou, oh, ijs. En er zat een verhaal aan vast?
1: Ik zit hier voor een bakje met ijs. Dus,
0: Wat lekker.
2: En wat, voor ijs? En wat voor ijs is het?
1: Gewoon
2: vanille-ijs.
0: Gewoon vanille-ijs.
2: Lekker.
0: Oh, lekker.
2: Wat leuk. Lekker op een kop koffie met whisky. Is dat?
1: Ja, oh, heerlijk.
0: Ja, lekker. Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Nou.
0: Met deze verbinding wordt het wel lastig. Je moet echt duidelijk praten. Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Oké, dan ben ik klaar voor.
2: Oké. Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Go.
0: Videoland wordt ook een podcastplatform. Noem een ander platform waarop je podcast kan luisteren.
1: Spotify.
2: Formule 1-coureur Fernando Alonso blijft een jaar lang in de sport. Voor welk team rijdt Alonso?
1: Mercedes.
0: Snelle wordt extra coach bij The Voice of Holland. Op welke zender wordt The Voice uitgezonden?
1: RTL 4.
2: Chantal Jans heeft het podium gedeeld met Celine Dion in Parijs. Welke film staat bekend om de muziek van Celine Dion?
1: IJs. As.
0: Nou, het heeft er wel iets mee te maken. Ja, dat is niet goed. 93% van de Nederlanders eet nog altijd vlees. Hoeveel procent niet?
1: 7.
2: Vakantiepark van Peter Gillis worden deze week gedwongen verkocht. Hoe heette de Real Life soap over Peter?
1: Oh. Pas, ijs.
0: De topman van de Eiffeltoren is opgestapt. In welke stad is de Eiffeltoren?
1: Parijs.
2: Het was vandaag de warmste 29 september ooit. In welke eenheid wordt temperatuur in Nederland gemeten?
1: 26.
0: Nederlandse organisaties dreigen met rechtszaak vanwege de metabril. Hoeveel glazen heeft een bril?
1: 2.
2: Ja, kandidaat Maud heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: IJs.
0: Ja, goed zo. Bewoners van de Waddeneilanden zijn tegen nieuwe natuurregels op de eilanden. Hoeveel Waddeneilanden zijn er?
2: De audities voor de nieuwe stemmen van Bert en Ernie zijn enorm populair. In welke straat wonen Bert en Ernie?
1: Eesamstraat.
0: De dochter van Brad Pitt heeft haar achternaam laten verwijderen. Waar of niet waar, Brad speelde in Fight Club.
1: Waar?
2: Op dit moment bovenaan. Owen, hij had er 10 goed. Of wilde jij nog wat zeggen?
0: Ja, ik wilde even zeggen, zeg maar, het leek alsof je een beetje aan het uitlachen waren. Maar we zaten gewoon, we waren ongelooflijk melig. Even voor de duidelijkheid. Dat had niks met jouw antwoord te maken. Al vond ik wel, moet ik eerlijk zeggen, zeg maar, dat je ijs zei. Hè, waar we op zoek waren naar het antwoord Titanic. Ja, dat vond ik er wel één voor in de boeken. Dat is, je hebt zeg maar de hele premisse van de film zo ongeveer gegeven.
2: Ja, wel heel vervelend. Ik heb hem nog nooit gezien en nu weet ik al hoe die afloopt.
0: Ja, heel vervelend.
2: Nou, goed. Ja. Op dit moment bovenaan Owen, hij had het 10 goed. De grote vraag is, Eva, is Maud daar overheen?
5: Net niet, Maud. Je had er 9 goed.
0: Oh, dat is jammer. Maar je krijgt van ons wel de 538 sokken.
1: Nou, dat mannen vind ik hartstikke leuk.
0: Wees wel.

0: Bas en Dylan.
1: 538.
2: Je zet je radio aan en dan moet je een lekker vrolijk amusementsprogramma hebben met de weetjes uit de kranten en zo die besproken worden. Maar dan krijg je deze omgeving van twee mafketels die alleen om zichzelf zitten te schaterlachen.

0: Radio 538. Zometeen in de avondshow, Bas en Dylan. Nieuws van Eva, wat heb je?
1: Nou, een BN'er ging met haar kind aan de drugs. Zometeen wie het is.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a lot! And give you a lot!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
13: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja. 7.000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
21: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: 538 Bas en Dylan.
23: Zometeen in het nieuws welke BN'er met haar kind aan de drugs ging. Radio 538.

0: 538 hoorde Harry Styles en Adore You.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geestverruimende middelen.
2: Aan de drugs met je ouders. Ik denk dat dat voor veel mensen de nachtmerrie der nachtmerries is. Maar de zoon van de bekende schrijfster Saskia Noord, die heeft het dus wel gedaan. Ze gingen samen naar Lowlands en toen kwam het ervan. Saskia die vertelt er nu over en die zegt: ik had nog nooit drugs gebruikt. Hij is al wat ouder, mijn zoon. En ik wist dat hij het ging doen. En toen zei ik, nou, dan wil ik eigenlijk wel meedoen. Nou, en meedoen heeft ze gedaan. Want ze hebben samen MDMA, paddo-druppels en ecstasy gebruikt.
0: Door elkaar, toch?
2: Nee. En van alles echt heel erg weinig, zegt Saskia zelf.
0: Ja.
2: En zij zegt, dat was eigenlijk heel erg goed voor onze band. En toen dacht ik, Dylan, ik denk dat jij het meest de band met je ouders hebt om dit te doen.
3: Ja, nee, ja, ik heb best drugs gebruikt met mijn ouders.
2: Oh, het is ook al gebeurd?
3: Ja, oh, ja zeker wel. Ja, ja.
0: Ik heb ze ook wel. Is het echt een pil?
3: Nee, dat denk ik niet.
2: Maar wat dan wel?
3: Nou, sowieso heb ik wel een blootje gerookt met mijn vader.
2: Oh ja.
3: Dat, wij bloten allebei wel. En we hadden op een feestje gewoon. Maar niet, ik denk dat wij nog nooit een pil hebben gedaan op hetzelfde moment.
2: Ja.
0: Ik vond het heel mooi om te zien. Ik was van de week bij Daan van der Hoeven, een comedian in het theater. En hij had een gigantisch stuk over ecstasy op een festival. En fantastisch, echt waanzinnig. Als je kaart kan krijgen, ga er naartoe. Maar ik vond het leuk om me heen te kijken. Er zaten best wel veel jonge mensen, maar ook wel her en der wat oudere mensen. En je ziet gewoon, ja, die lachen daar niet om. Want er zit gewoon bij heel veel mensen, ja, echt totaal onbegrip. Er zijn veel jonge mensen die echt wel eens een keer een pilletje hebben gedaan op een festival. Maar die mensen, ja, die kunnen daar niet om glimlachen.
2: Dus die herkennen die situaties niet.
0: Ja, herkennen de situaties niet. En die kunnen zich dat dan gewoon niet voorstellen. En ik denk, kijk, bij ecstasy bijvoorbeeld. Ja, het is heel heftig. Het klinkt heel heftig. Dit is een pil en het is drugs en het is slecht. Maar ja, het uiteindelijke resultaat, wat ecstasy dan met je doet, als je het allemaal veilig doet, is dat je inderdaad hele liefdevolle gesprekken hebt en elkaar op een hele andere manier ziet. Ja, ik zou me kunnen voorstellen, als je dat doet, dat echt goed is voor je band.
2: Nou
0: ja,
2: er wordt niet gevochten met ecstasy op. Dat zie ik met alcohol toch wel veel gebeuren.
3: Dat is natuurlijk het ding. Kijk, we zijn niet om drugs te promoten. Maar kijk, als je dat hebt en je laat dat testen. Je hebt allemaal van die instituten, voor mij van het Trimbos, waar je drugs kan laten testen. En die halen dan door een scan en die testen een sampletje ervan. En dan weet je of je, nou ja, dingen hebt waar het mee door kan, dan krijg je gewoon weer netjes je drugs terug. Dus hartstikke mooi dat het in Nederland kan. Ik denk dat er meer mensen naar de kloten zijn gegaan van de drank dan van een pilletje.
0: Ja, dat haalde ik denk maar weg. Die cijfers zijn hartstikke concreet natuurlijk.
3: Dus ja, we kunnen hier de schone schijn op gaan zitten houden. Maar goed, ja. Ja.
0: Nee, maar ik kan me dus voorstellen dat je, als je zo open-minded bent en je snapt het, je kan je een beetje inleven in de wat jongere doelgroep. Ja, dat met een kind. Zou je dat doen? Je hebt zeer binnenkort, heb jij een kind? Ik zou nog even wachten.
2: Die wacht,
0: jaar,
2: maar wacht ik nog heel eventjes mee.
0: Ja, je van 18.
2: Ja, je van 18. Nou, je kan me dat wel voorstellen, eerlijk gezegd. En ik denk zeker dat we gaan binnenkort ook veel minder drinken, denk ik, door de jaren heen. Want er komen toch wel steeds meer onderzoeken naar buiten hoe slecht dat is. Nou, dan gaan Flip en ik lekker aan de paddo-druppels, hoor.
0: Ja,
2: en kijken we wie er dan het hardste giert.
0: Wat zou je tegen die tijd liever hebben? Dat je kind het hele jaar door, ieder weekend, zeg maar, een stuk in zijn kraag zuipt? Of dat hij twee, drie keer per jaar
3: even een truffeltje.
0: Ja, nou ja.
2: Ja, ik denk dat ik het wel zou weten, ja. Optie 2.
0: Super. Eva, dankjewel.

0: 538 door de Maupie en Just a Little Bit More. Het is de avondshow, Bas en Dylan. We zouden het leuk vinden als je ons eventjes checkt op de socials. 538 avondshow op Instagram en TikTok. Weten we ook hoe jij eruit ziet.
1: Ja, leuk.
0: Ja, leuk toch? Dit is Shanna Spyro.

0: zaterdag 24 oktober.
1: Is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
0: Net even anders.
1: De allerbeste DJ's.
0: 40.000 dancefans.
1: En jij.
0: Bent VIP. AMS. Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds 538.
1: En ga als VIP
0: naar AMF.
1: Een extra lange nacht met Ako Jack,
0: Marlon Hofstad,
1: Armin van Buren
0: en David Guetta. We love
1: you! Alle AMF-info op 538.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6.
7: Wij tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer.

0: ander. Hoe verzacht jij het slechte nieuws?
1: Tip van 538. Zeg het
2: in harmonie.
1: Zoals
2: ik heb je kat opgesloten
3: in de wasmachine.
2: Of
4: ik heb water gemorst
5: over je laptop.
1: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538 en een Twix-pakket.
6: Meer info op 538.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Sneldert trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: 538 Nieuws.
12: 12 uur.
13: In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen. En dat was het nieuws op 538.
11: 538. De 538 stemmenjacht.
14: Dit is de stem uit koffer 5.
15: Zielig.
14: Weet jij al wie het is?
11: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
14: Druk op de knop in de 538-app.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schrapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5. Zielig. Weet jij al wie het is?
0: Speel mee

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeing's 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt, was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5.